degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou er in het verslag staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen heeft het nieuws inmiddels bevestigd en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regeringen en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer die huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door dat ongeval in Flevoland ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd eerst een zoekactie opgezet omdat het 2-tal daar niet meer werd gespot. En later werd het 2-tal bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren die kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu. In het noordwesten valt wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en bewolking met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Thank you.
1: De beste evergreens.
2: Dit is NPO Radio 5.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis toegebracht. De politie is nog steeds op zoek naar 2 andere verdachten. Die worden verdacht van betrokkenheid bij die brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden is op dit moment afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis meer mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door dat ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urken was gisteravond ook enige tijd afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers helemaal niet als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden bij de arbeidsinspectie kwamen aan het licht bij een controle door de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar kans op wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat die man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog steeds op zoek naar 2 andere verdachten. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis meer mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen heeft het nieuws inmiddels bevestigd en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland toe te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt, kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle door de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de wagen. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog wel op zoek naar 2 andere verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij die brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou er in die verklaring staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten in Duitsland zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar door blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wezen, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, PC, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dan moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen...

0: Zaterdag, het is zelfs 19 september en we zijn bij je tot 10 uur. Met Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Even kijken naar gisteren. Het was Wereld Bamboedag en Hou het Schoondag. Nou, ik hoop dat we dat gedaan hebben. En ook in 1983 zond NTV een prachtig special uit rond het Kiss-album Lick It Up. En de groepsleden waren in die uitzending voor het eerst te zien zonder make-up. Dat was voor een heleboel mensen schrikken. Maar de muziek bleef hetzelfde, deze bijvoorbeeld.
1: Tonight, I wanna give it all to you.
0: Wat is het?
1: In the darkness, there's so much I wanna do.
0: Helemaal beschil.

Vandaag Kiss zonder make-up. En ik heb ze ook een keer in de repetitieruimte gezien zonder make-up. Gisteren was het ook de dag van de Noordzee. En dan ontkom je natuurlijk niet aan Boudewijn de Groot. Prachtig liedje over de Noordzee. Beetje droevig liedje ook, hè. Goedemorgen. Leuk dat je luistert.

waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: 1976, cover de Bay City Rollers. I only wanna be with you. En het werd een hele grote hit. En het werd een rage in die Bay City Rollers.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, over rages gesproken. Wat denk je van Céline Dion? Won in 1988 namens Zwitserland het Eurovisie Songfestival. En dan zie je dus dat het wel kan dat je een wereldcarrière kunt opbouwen via de bekendheid van het Eurovisie Songfestival. Nou, heel veel gebeurt in de leven ondertussen. Man verloren, ziek geworden en nu net begonnen aan een nieuwe serie concerten in Parijs. En ik sprak van de week iemand die daar geweest is en die zegt: het is echt heel indrukwekkend. Indrukwekkend was ook de film Titanic. Die duurde geloof ik 3,5 uur. Als je dan zonder pauze zat, zat je heel lang in de bioscoop. Nou, voeg je Titanic en Céline Dion bij elkaar, dan krijg je vanzelf My Heart Will Go On. Als soundtrack van deze zaterdag.

0: Domino was altijd een blije man. Leuk, dat zijn zijn liedjes ook. When I'm Walking.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: We kijken naar de kranten en het nieuws van vandaag. En we zien dat in Duitsland de benzine weer wat goedkoper wordt. Dat betekent dat we met z'n allen de grens overgaan natuurlijk. En vandaag is het ook de internationale Praat als een Piraatdag. Ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten doen. Dus als je een idee hebt hoe je nou als piraat moet praten, ik weet het niet. In 1783 werd de luchtballon uitgevonden. En in vorig jaar, in 2025, overleed Sonny Curtis. Hij was 88. En niet iedereen kent hem, maar hij was heel belangrijk in de band van Buddy Holly, de Crickets.
2: Elke

Navorma. Met een hele oude mevrouw die op dit celestaatje speelt. Every day. En in 1928 kwam Steamboat Willie van Walt Disney uit. En dat was de eerste tekenfilm met geluid. En die werd vertoond. En iedereen was enorm onder de indruk. Het was ook het eerste optreden van Mickey Mouse. En als je nou eens goed nadenkt, hè, dat hele imperium met al die Disneylanden gebouwd op een muis. It's a small world.

Just a Friend van de Sandy Coast. Jan en Hans Vermeulen. En gisteren had het de verjaardag geweest van Hans Vermeulen. Een tijdje geleden overleden. Ongelooflijk groot talent uit Nederland. Take me.

0: scoorde een grote hit in 1980. Garland Jeffries en de Matador.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Hoogste tijd om daar iemand bij te zetten die geboren is in Parijs en die heel lang heeft moeten vechten om een plek te vinden in de wereld van de grote jongens, van de grote artiesten. Ik heb het over Julien.

Latte van Julien Clerc. Grote hit. Hij ging op een gegeven moment in het voorprogramma van Gilbert Bécaud zingen. En dat was een groot succes. Hij ging steeds meer zelf liedjes maken. En ze kon toen nog niet weten dat na die keer voorprogramma bij Gilbert Bécaud Julien Clerc later series zelf zou spelen in Olympia in Parijs. Een van de mooiste concertzalen.

stukje van Julien Clerc, een van zijn grote hits, speelde ook nog een tijdje in de musical Hair in Parijs en werd een wereldster. Dus hij gaat terecht in de Wekkerwakke Weekend Wall of Fame. En een van zijn mooiste, als je het mij vraagt, deze. De rust waarmee hij het zingt is zo mooi.

Dolly Parton in 1978. En de hele wereld draait dagelijks, bijna uurlijks, platen van Dolly Parton sinds haar overlijden. En dat begrijp ik heel goed. Dit was het eerste uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We gaan eens om ons heen kijken wat er in de wereld allemaal gebeurt. En dat doen we met een evergreen en klassieker van de Beatles. En dat is een hele mooie. A Day in the Life. Mooie beschrijving.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 7 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Het is nog niet duidelijk wanneer de verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Vannacht af en toe regen. Zondag begint in het zuiden en zuidoosten nog met wat regen. Verder schijnt geregeld de zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: Zaterdagmorgen, 6 minuten over 7. Het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max. Hier op NPO Radio 5. Bommetje vol met evergreens. En je kunt meedoen, hè. Je kunt ons alles laten weten via de NPO Luister-app. Dat verschijnt hier voor onze neus. Is hartstikke gratis. En ondertussen draaien wij de beste evergreens die we maar bij elkaar konden vinden. Bijvoorbeeld The Golden Earring en The Twilight Zone.
1: De Nederpopsong.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: koffie. Hoop ik dat je hem niet te vol hebt gedaan, want daar gaat alles over de rand.
1: De oude bekende.
0: Maar om dat te vieren gaan we naar een oude bekende. Hij won de zilveren roos in Montreux. Het was een typetje. Tom Anders werd Doris, de oude zwerver met de kapotte jas. En de motten en weet ik wat allemaal nog. En zijn hoesbui op vier wielen. Die was ook leuk. Maar hij pakte op een gegeven moment een operamelodie. En maakte daar een parodie op. De Figaro-parodie van Doris. Dat is de oude bekende van vandaag.

ook geef je graag die verwenste baar cadeau. La la la la la la la la la. Ik praat liever een half uur voor de radio.

strafbare bier zijn. Is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo Figaro, bravo Vanissimo, bravo. La la la la la la la la la. Steeds al die kerels is geen verveeld meisje. La la la la la la la la la.

niks doorgaan, niks doorgaan. Eerst eventjes niezen. Anders wordt het een drama. Een bloederig drama. Achtbare biertje. Maak je niet kwaad.

0: Jan, ja. Het is een oorsentaat voor de Vlaamse klassieker, hè, maat? Ja.
1: De Vlaamse klassieker.
2: Een leuke plaat is dat toch. All I Ever Need Is You van Sonny en Cher. André Hazes ooit nog eens gedaan. De Vlaamse klassieker. Heel veel fans van ons programma willen graag Louis Neefs nog eens horen. Ben ik het wel mee eens? En Jennifer Jennings is een hartstikke mooie plaat. Dus een terechte Vlaamse klassieker.

0: Bamba. Komt uit 1958, moet je naar.
1: De schatkamer van...
0: Dat is lang geleden. De schatkamer van de Kings gaan we dus doen. 1958, La Bamba, Richie Valens en dit zijn de Kings. We zullen ze een paar stukjes van ze laten horen. Was een veelzijdig bandje. Konden heel veel verschillende soorten hits scoren. Zoals deze Well Respected Man.

Respected Man van de Kings. En elke kamer die je opendoet in de schatkamer van de Kings, daar huist een hit. Waterloo Sunset. Een van de stations waar je met de metro kunt komen in Londen. Was ook een hit van de Kings. 30.

Blue Sunset van de Kings. En dan hoor je het verschil ook in de stemmen. De broertjes Davis waren een beetje de baas bij de Kings. En ze verbaasden vriend en vijand toen ze kwamen met Celluloid Heroes. En dat is een favoriet van veel van onze fans. En ook van mezelf eigenlijk. Want het vertelde een mooi verhaal over de grote helden van het witte doek. De Kings en Celluloid Heroes.

0: Het meesterwerk van de Kings, de Celluloid Heroes.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ik zat van de week te denken van heel veel concerten gezien in mijn leven, over de hele wereld eigenlijk. En een van de concerten die mij heel erg is bijgebleven is het concert dat ABBA gaf in Ahoy in Rotterdam. En dat deze allerlei liedjes. En ze liet ook een Nederlands kinderkoor meezingen. En het meeste imponeerde mij: The Way Old Friends Do, ABBA.

Band of Thousand Dancers. Dan zie je dat één akkoord meer dan genoeg is om een wereldhit te scoren. Leuk, hè? James Brown kon dat ook goed. Eén akkoord en dat speelde hij dan ongeveer 8 minuten. En dan had hij een liedje. Eens even kijken. Dit was het eind van 2 uur. Dit is het eind van 2 uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Maar we hebben nog heel veel voor je in petto. Dus we gaan even kijken wat er om ons heen gebeurt via het NOS-journaal. En dan gaan we weer lekker verder met heel veel evergreens. En dit is wel goed om even... Dat kunnen we misschien oefenen.

0: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Ja, kun je blijven staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
7: Zei hij nou 200 euro?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Hey Francis, ben je er klaar voor?
12: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
11: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
12: Ja, magisch.
13: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
20: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kan dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: deze en andere mooie dingen. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar Wekker Wakker Weekend. Van Max op NPO Radio 5. Elke zaterdag van 6 uur. 'S Morgens, dat is vroeg hoor, tot 10 uur. Maar het is zo leuk. Ja.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik wil je vragen. Zal ik straks eens een beetje verliefd van André Hazes draaien? Zeg je ja, André Hazes, of zeg je nee, André Hazes? Zet het op de NPO-luisterapp en wie weet gaan we hem straks draaien. Ik hoop het wel eigenlijk, want vind ik wel leuk.

0: lekkere, relaxte plaat. Donovan, Mellow Yellow.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, en als we naar morgen kijken, dan is het de dag van het werkpaard. En het is wereldopruimdag. Dat moeten we niet uit laten lekken, hè, want dan moeten we aan de slag met z'n allen. En in 2021, na 23 jaar afwezigheid, is er weer een walrus gesignaleerd in Nederland, in de Waddenzee. Vlakbij Schiermonnikoog werd hij gespot. Dat past natuurlijk naadloos bij het weer. En daar hebben we Frans voor. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Walrus niet zoveel meer, hè, op dit moment.
2: Ja.
0: Ja, gompie. Ja. Laat koelen wij niet nieuw, hoor.
2: Nee, precies. Ja. Nou, als we even naar het weer kijken. Vandaag ja, een vriendelijke nazomerdag. Al blijft de zon af en toe wat verscholen achter flinke wolkenvelden. En daar waar die bewolking wat dikker is, kan er ook zo nu en dan wat regen of motregen uitvallen. Op andere plaatsen blijft het overwegend droog. Vooral in het zuiden en zuidoosten weet de zon geregeld door te breken. Vandaag, ja, het wordt aangenaam zacht met temperaturen van 19 tot 21 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 22 graden worden. Er staat wel behoorlijk wat wind en die komt uit het zuidwesten. Trekt in de loop van de dag zelfs nog wat aan. In het binnenland wordt die matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig en ook vlagerig, met windstoten van zo'n 60 tot 70 kilometer.
0: Oei, nou, nooit voor van.
2: Nee, dat is niet lekker.
0: Moet je alles op de grond zetten en wegzetten.
2: Ja,
0: en,
2: anders waait het
0: weg. Ja.
2: Ja, daar heb je niks aan, hè. Vanavond en vannacht dan blijft het grotendeels bewolkt. Op veel plaatsen valt ook wat lichte regen. In het noorden kan het tegen het einde van de avond ook tijdelijk wat harder regenen. Morgenochtend dan begint in het zuiden en zuidoosten begint het grijs en regenachtig. In de rest van het land zien we de zon geregeld. De wind komt uit west tot zuidwest, is matig. Aan zee en op het IJsselmeer waait het weer vrij krachtig tot krachtig. Dus windkracht 5 tot 6. Morgenmiddag dan krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Vooral in het noorden en oosten. Maar ook op andere plaatsen is het eerst nog bewolkt en valt er af en toe wat regen. Maar die trekt in de loop van de middag weg.
0: Mooi.
2: Het wordt 17 graden in het noorden, zo'n 20 graden in het zuiden. De noordwestenwind die neemt morgen geleidelijk af. Al blijft hij aan de kust en op de Waddeneilanden eerst nog wat vrij krachtig. Maandag dan blijft het op de meeste plaatsen droog met een mix van stapelwolken en zon. Vooral in het noorden en noordwesten is er wat meer bewolking, terwijl in het zuidwesten de zon regelmatig te zien is. De wind die komt uit west tot noordwesten, is matig en aan zee weer vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden. Dinsdagochtend kan het eerst nog wat nevelig zijn. Zijn er wolkenvelden in de middag. Dan breekt dinsdag de zon geregeld door en loopt de temperatuur op naar zo'n 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige wind.
0: Dat is behoorlijk voor deze tijd, hè?
2: Behoorlijk, hè, ja. Woensdag, dan is het de 23e, dan begint ook nog officieel de herfst. Daar is voorlopig nog weinig van te merken, want het blijft overwegend droog met geregeld zonnige temperaturen. En heel aangenaam, lekker, hè?
0: Ja, het viel me op. Wij hebben hele grote bomen met heel veel bladeren, zeg maar, van de buren.
2: Ja.
0: En die zijn allemaal nog groen. Daar valt er bijna geen één van af.
2: Nee, maar dat gaat wel binnenkort verkleuren, hoor.
0: Mooi.
2: Ja, daar kun je donder op zeggen. Woensdag dus, als die herfst begint, dus 's nachts trouwens om 2:05, zet het in je agenda, dan staat er een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot oosten. Temperatuur gaat dan overdag naar 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden.
0: Mooi.
2: Behoorlijk zacht. Donderdag, dan draait de wind tijdelijk even naar het noorden en wordt het een tikkie minder warm. 17 graden aan het noorden tot 20 graden in het zuiden. Ja, nog altijd heel aangenaam. En daarna, in de weermodellen, zien we dat er opnieuw

0: Kans is op wat warmer weer, vooral in het zuidoosten. Die verwachting is nog onzeker, maar het zou best wel eens in de 25 graden hoek terecht kunnen komen, hoor.
1: Daar ga ik jou volgende week over horen.
0: Ja, nou, dat mag. Ja, dat is... Eerst gaan we genieten van een fijn weekje, ja, na zomerweer, hè. Af en toe een wolkje, soms wat regen, maar ook regelmatig ruimte voor de zon.
1: Ja, gewoon een leuke week van maken.
0: Precies.
1: Frans, dankjewel. Morgen is het ook de sterfdag van Jim Croce. Groot Amerikaans zanger en componist, liedjeschrijver. En een van zijn mooiste: I'll have to say I love you in a song.

0: zelf, Douwe Bob. En Marion schrijft op de NPO Luisterapp: Douwe Bob, die hoort toch echt in het rijtje beste songwriters en zangers. Wat een stem en wat een talent. Helemaal mee eens.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Daar zit ook wel wat talent en mooie stem in. We gaan non-stop luisteren naar Spooky Tooth, wereldbandje That Was Only Yesterday en Walking in Memphis van Mark Cohn.

0: echt rock'n'roll bandje. Spooky Tooth en That Was Only Yesterday.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik vroeg je aan het begin van dit uur. André Hazes draaien ja of André Hazes draaien nee? Nou, 80% zei ja en 20% zei nee. Dus we gaan het doen. En aanstaande woensdag is de dag dat het 22 jaar geleden is dat hij is gaan hemelen. Hazes is de basis, zeggen veel mensen. En daar sluit ik me bij aan. Hier is hij, een beetje verliefd.

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Hun relatie begon in de aula tijdens het eindexamen Engels in 1978. Harry keek Greetje Westerdiep eens goed in de ogen. Hij werd thuis zo kort gehouden, maar toen was zij daar. Greetje Westerdiep uit Hoge Zand, dochter van mevrouw Knip.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: Country Roads.
1: Vandaag in Country Roads aandacht voor Country Roads, maar dan met een Nederlands sausje erover. Marcel Visser, met zijn band doet hij Beste Zangers. We hebben samen de Max Pupquiz gedaan. Is een aimabel mens, speelt geweldig goed gitaar en reist op dit moment tussen Nederland en Nashville om lekker liedjes te maken en die op te nemen en dan wat Nederlandse mensen erbij te betrekken. Kan een ongelooflijk goed ding zijn voor de Nederlandse country scene. Ik zal eens twee liedjes laten horen die Marcel gemaakt heeft met mensen daar in Nashville. En hier bijvoorbeeld met Koen Vaal. Blue Motel No. 9.

Motel Number 9. Je ziet de beelden voor je als je de song hoort. Koen Vaal. En gemaakt door Marcel Visser. Zelfs een label opgericht om de country in Nederland een handje te helpen. En dan helpen de connecties in Nashville erg mee. Marcel was al bezig met een project The Road. En hij strikte boas voor een geweldig mooi liedje. Net uit. Family Tree. The Road. Ik hoop dat Marcel nog veel mooie dingen maakt in Nashville. We zullen hem eens uitnodigen in de studio. Want daar moet een heel verhaal achter zitten, denk ik.

Dave Berry en The Little Things. En natuurlijk had hij een grotere hit met This Strange Effect. Maar hij was vaak in Nederland om op te treden. En in België en de hele wereld kent zijn liedjes. En dat moet een heerlijk gevoel zijn, denk ik. Eens even zien, wat gaan we doen? Heel veel mensen reageerden op de liedjes van Marcel Visser. Dat was Blue Motel nummer 9 van Koen Vaal en The Family Tree van The Road met Boas. Dan weten we dat ook en gaan we langzaam maar zeker op weg naar een update van het NOS-journaal. Er gebeurt constant van alles om ons heen. En de evergreens en de muziek die wij voor je hebben, doet je vaak hopelijk de zorgen en de bezorgdheid voor de wereld een klein beetje weg hebben. En dat je er niet aan denkt, want van muziek genieten is eigenlijk het leukste wat er is. En dat doen we hier op NPO Radio 5 heel graag met mooie evergreens. Wat denk je van Fleetwood Mac? Ook een lange carrière gemaakt van Need Your Love So Bad tot een nieuwe versie van Fleetwood Mac. En

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Radio
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt in 2050 elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen om importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 32 is aangehouden. De twee kenden elkaar. Aanleiding voor de steekpartij is onbekend. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Wekker, bakker, weekend. Jan Rietman.

0: van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Even kijken, we gaan van alles doen en onder andere dit.
1: De plaat van je leven.
0: Heb jij een plaat van je leven? Zo'n plaat die dicht in je hart zit en die je heel graag wil horen. Omdat je toen je die plaat hoorde iets moois of iets opmerkelijks meemaakte. Of misschien was het wel de lievelingsplaat van jou en je partner of alle mensen om je heen. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik zou het graag voor je draaien. De NPO Luister-app, gratis. De plaat van je leven. Een plaat die heel dicht bij je staat. En dit is mooi. En het klopt ook nog. September Morn, Neil Diamond.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Je zit in mijn hoofd, de drie J's. Ik ben totaal in de war. De helden van de rock'n'roll zijn nooit in de war. Hij werd geboren in St. Louis, Missouri. En werd een van de grote voorbeelden van alle...

van Chuck Berry. Een klein stukje van laten horen. Hij schreef er nog veel meer. En werd op een gegeven moment toegelaten tot alle Hall of Fames die je maar kunt bedenken. Die van de rock'n'roll, van de popmuziek. En als er een Hall of Fame...

Alvin, Chuck Berry. En om te bewijzen dat alle groten der aarde liedjes van Chuck Berry opnamen. Rock'n'roll music, bekend geworden van de Beatles, maar ook van Chuck Berry.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

Lekker bandje wel, The Corrs en Breathless. Dit is heel mooi. En, van de week lazen we denk ik allemaal het bericht... dat René Vroeger even al zijn optredens afzegt... omdat hij zijn lichaam voorrang wil geven... om te vechten tegen een ziekte waar tegen gevochten moet worden. En ja, René was zo vaak in allerlei programma's van ons... dat ik hem heel veel sterkte wil wensen. En ik denk namens al onze luisteraars... dit is zo mooi, dit is Kaylee.

0: zo mooi gezongen. René Vroger, heel veel sterkte. Dit was Kelly.
1: Zo is het, is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Los van het Lijf.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zonzakken voor de deur. Liggen.
0: Ja, René was ook heel vaak in Los vast. In het begin zat hij altijd op de trap. Als er dan een artiest uitviel, dan zei hij van... Hallo, ik heb mijn band bij me, ik kan optreden hoor. En dat is eigenlijk heel vaak gebeurd. Dat was eigenlijk best lachen.

Tijdens de eerste Kuip in 1985, het Los Vast Kuip spektakel, regende het pijpenstelen. En Benny Nijman kwam optreden. En die stond in die regen. Ho, ho, ho.

Dave Dido, she's baking Nick and Ditch and Save Me. Haha. Het was gisteravond de opdracht in de avondstart. De Piano Man. We gaan naar de pianobar. Goedemorgen.

0800-3555. Als je mee wil doen met de pianobar. En wat moet je doen? Eigenlijk alleen raden wat ik speel. 0800-3555. En je wint de Wekker Wakker Weekend muismat. En daar ga ik wat leuks op zetten. Ik ga het intro doen.

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Met Willem, goedemorgen.
0: Dag met Jan. Wat was ik aan het spelen?
1: Volgens mij heb je Willem aan de lijn.
0: Met wie spreek ik? Laat ik zo beginnen.
1: Met Willem.
0: Met Willem. Willem met Jan. Goedemorgen.
1: A White Shade of Pale.
0: Nee, dat is fout. Je hebt de band goed, maar het liedje niet. Dag.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Geert.
0: Geert, wat was ik aan het spelen?
1: Ik denk Procol Harum.
0: Ja, Procol Harum. Maar welk liedje?
1: Homburg.
0: Homburg, dat is helemaal goed.
1: Yo!
0: Jij wint de muismat. Ik feliciteer je daarmee.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, vind je het mooi niet?
1: Hartstikke mooi.
0: Ja, hè, zomaar draaien dan.
1: Ja, daar geniet ik van. Staat altijd in de top 10 bij mij.
0: Oké, okay, nou, dan heb je een mooie dag vandaag. Bedankt, hè.
1: Groeten uit Diever.
0: Oké, okay, dag.
1: Dag.
0: Ja, Procol Harum, Homburg. Gary Brooker en zijn mannen. Wide Shade of Pale, een paar keer een hit geweest. En dit ook, Homburg.

0: parade in de pianobar. Homburg, dat was hem.
1: De plaat van je leven.
0: En voor de plaat van je leven ga ik naar Ede, naar Jeanette Poppema. Jeanette, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Je had een bijzondere plaat. Welke wilde je graag horen?
2: Ik wil altijd bij jou zijn, van Corrie Codings en Koos Albert.
0: Ah ja, en waarom wil je hem horen, Jeanette?
2: Mijn man en ik die waren allebei verlaten door onze partners. Ja. En we vonden elkaar bij het Rode Kruis. Ja. En toen op een gegeven moment, ja, ik kom van het een het ander. Dus we gingen verder samen. Ik zeg, nou, dat vind ik een heel mooi lied. Dat wil ik graag als ons lied hebben.
0: Ja.
2: En ja, 7 jaar geleden is mijn man overleden. Dat is morgen. Oh. En die tijd, ja, weet je, en die plaat, die brengt me weer terug. En zoveel mooie herinneringen weer. Nou ja, goed, na een heel verdrietige tijd, maar dat zal iedereen weten. En ik kan nu eindelijk weer een beetje genieten van de dingen. Dus, en dat is het lied ja, wat mij weer terugbrengt en waar ik heel blij van word.
0: Ja, en hoe heette je man, Jeanette?
2: Henk.
0: Henk, en morgen is het 7 jaar geleden dat hij overleed.
2: Klopt.
0: En als je Corrie Konings en Koos Albert hoort met Ik wil altijd bij jou zijn, dan zijn jullie weer samen als vanouds,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Ja, klopt.
0: En dat is mooi.
2: Ja.
0: Doe je oogjes maar dicht, Jeanette. En denk aan Henk en geniet van Corrie Konings en Koos Albert en jullie mooie herinneringen.
2: Dankjewel, Jan.
0: Want dat zullen er wat zijn, hè?
2: Ja, heel veel. We waren ruim 30 jaar getrouwd.
0: Ja, dat, fantastisch. Heel veel sterkte en heel veel liefs morgen.
2: Dankjewel, Jan.
0: Oké, dag Jeanette.
2: Dag Jan.
0: Dag. Ja, dat is wat muziek doet met mensen, hè? Gewoon. Om het kort te zeggen, muziek is emotie. Ik wil altijd bij jou zijn. Voor Henk, die morgen 7 jaar geleden overleed. Van Jeanette Poppema uit

wil altijd bij je zijn. En Jeanette Poppema, die vroeg het omdat haar man Henk morgen 7 jaar geleden overleed. En als ze dit liedje hoort, dan zijn ze weer even samen. Dat is het mooie van muziek. Echt mooi.

0: Glen Campbell en de Southern Nights.
1: Duurt dit nog lang? Gaat dit nog heel lang duren? Of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen, om Joop. We hebben het gehad. 4 uur lang wekkerwakker weekend. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dadelijk komt Felix Murders. En Angela wordt vanmiddag gepresenteerd door Gea Wolf. En maandag is de dag dat in 1967 de eerste kleurentelevisie te zien was. En het is Internationale Dag van de Vrede. Een extra reden om extra lief voor elkaar te zijn.

0: Libri Fluverken, .neo.
1: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu bij Dirk, Wcel. Kuip, 225 gram, 99 cent.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar zaten agenten te bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met die berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO.

0: Blake's Murders.
1: Goedemorgen. In 1969 waarschuwde onlangs profeet John Fogerty al voor een toename van natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen en overstromende rivieren. En hij gaf toen de schuld aan de

Hij staat op nummer 92 in de Evergreen Top 1000. En dat doet je wellicht denken, oh, daarvan ken ik hem. Creedence Clearwater Revival. I see a bad moon rising. Waar is de klepel? Waar is de klepel? Want ik hoor een klok luiden.

0: Onvervalste disco, is dat nou het zusje van?
1: Ja, zeker. Het zusje van Janet Jackson met When I Think of You. Of Me? Hey, de toeters en de bellen zijn niet van de lucht en ook trompet en andere blazers komen hier de studio binnenwandelen.

0: Woche spielt Felix eine Schallplatte in FM auf 5 von einem in den Niederlanden mehr oder weniger unbekannten deutschen Künstler. Was spielst du diese Woche, Felix?
1: Ein Nummer von Paul Sies. En eerlijk gezegd kende ik Paul Sies niet tot begin deze week. En toen dacht ik, ja, dit kan wel leuk zijn. Morgen mag ik alles anders. Wie is Paul Sies, Leon?
2: Paul Sies, Felix, dat is een toneelspeler uit Darmstad van 32 jaar oud. Die sinds een aantal jaar ook plaatjes maakt. En ja, het liedje dat je gaat laten horen komt van eind vorig jaar. Het is een liedje over goede voornemens. En dat is een stuk braver dan de titel van zijn nieuwe plaat die in februari verschijnt. Fieken und Heulen.
1: Also, hier is Paul Sies met Morgen. Mag ich alles anders?

Ja, morgen mag ik alles anders van ene Paul Sees. En je hebt gehoord van Leon wie Paul Sees ongeveer is. Elke week duiken de muzieksamensteller, de redactie en de luisteraars in de archieven om op zoek te gaan naar juweeltjes van Nederlandse artiesten. En dat levert met regelmaat unieke vondsten op. Sinds de schatkamer van Beeld en Geluid is geopend, zijn de luisteraars aan een opmars bezig in deze wedstrijd. Want, ja, ze doen het goed. Kijken hoe dat vandaag uitpakt als we op zoek gaan naar bijzondere opnamen van een heuse koningin.

0: Vandaag zoeken we naar bijzonder werk van de koningin van het levenslied, de zangeres zonder naam.
1: De bezoekers verdrongen zich voor de stands, waarachter hun idolen kwistig handtekeningen zetten op de pas gekochte platen. Opvallend was dat de zangeres zonder naam toch een handtekening zette. Rara, hoe kan dat?
0: Goeie grap van het Polygoon Journaal. En wie kan de vondsten beter beoordelen dan de man die nog op schoot bij haar heeft gezeten? Adriaan Hoes. Adriaan, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, Felix.
0: Klopt dat verhaal? Heb jij op de schoot van de zangeres?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja?
2: Ik was volgend jaar 80 en ik had toen nog de korte broek aan.
0: En toen moest je bij de zangeres op schoot?
2: Ja, ook dat. Ja. God, dat waren nog eens tijden daar in Maastricht. Ik weet nog hoe ze ontdekt werd. Ongelooflijk. Mijn vader die was op zoek naar een troubadour, Felix. Ja. Omdat Jo Erens, die was net overleden. En toen ging die naar Piet Becks van het befaamde accordeonduo Becks-Mente uit Maastricht.
0: Jazeker.
2: En hij komt bij Piet Becks. En Piet Becks die zet de vaas van de dressoir. Maar daar lag een smirnapadje, het tapijtje op. Mijn vader pakte de Grundig bandrecorder, die zette het erop. Piet had het bandje en het bandje begon te draaien. En mijn vader zei, Piet, sorry hè, maar dit vind ik dus helemaal niks. Ik vind het verschrikkelijk. Laat je me daar helemaal voor komen. Dat bandje bleef draaien. En opeens begon er zo'n kinderstem in de beleving van ons en van mijn vader. Een kinderstem te zingen. Toen zegt mijn vader, Piet, wie is dat kind dat daarachter op dat bandje zingt? En ik zeg, oh, dat is Marie. Die zingt bij ons in het café bij Becks-Mente. Dat is Marie Servaas.
0: En toen was de zangeres geboren, ja. Mooi verhaal, Adriaan.
2: Maar het leuke van het verhaal daarom is, mijn vader kon die stem niet definiëren. En zo kwam hij ook op het idee, de zangeres zonder naam. Het had meteen iets magisch.
0: Mm-hmm. Het blijft een fantastisch verhaal en het wordt steeds mooier bij elke zin die je zegt. Hey, ja. We gaan beginnen met de schattenjacht. Leon, heb jij nog veel van haar gevonden waarvan je denkt, nou, dit is wel heel bijzonder.
3: Ik denk het wel weer. Ja, echt een hele speciale opname bij een hele speciale gelegenheid. Want in 1969 kreeg Gerard Reven de PC Hoofdprijs in de Allerheiligste Hartkerk in Amsterdam. En dat was een lange zit met gelukkig ook wat muziek tussendoor van de zangeres zonder naam, door Reven zelf uitgenodigd. Hij legt eerst uit waarom hij haar vroeg en daarna hoor je een stukje van haar lied De Vlieger. Want later heeft André Hazes wel dit verhaal naar zijn hand gezet. Maar de zangeres was dus de eerste, live gezongen in de kerk.
4: Als je haar werk vergelijkt met wat wel aan flutliedjes gezongen wordt in de lunchpauze en wat zogenaamd lichte muziek heet, waarvan mijn geleerde broer wel eens een artikel heeft afgevraagd wat er nou eigenlijk licht aan is. Hè? Dan zie je dat wat de zangeres zonder naam zingt mooi is, wonderschoon, niet elke tekst is even sterk, maar wat ik gekozen heb is mooi en ik ben heel dankbaar dat niet we een plaat te horen krijgen, dat we niet een stukje televisie te zien krijgen, maar dat zij zelf in persoon heeft willen komen en ik vind het heerlijk om haar te horen. Ik ben haar dankbaar omdat ik wat zij zingt mooi vind.

0: de volgende schat is afkomstig van een van de muzieksamenstellers van NPO Radio 5, Henk-Jaap Demoet.
1: Ik vond een lied in het archief dat vermoedelijk speciaal is gemaakt voor een tv-programma, Een boterham met tevredenheid. Deze opname is uit 1972 en het is, voor zover ik kon zien, niet op een plaat terechtgekomen. Wel is de bladmuziek opgenomen in het archief van de Universiteit van Amsterdam. Maar hier hoor je dus gewoon een goede opname.

stonden namen de boterham met tevredenheid. En dan was er nog een hele mooie vondst van een luisteraar. Mike Verlaan uit Arnhem mailde een bijzondere samenwerking tussen de zangeres zonder naam en een rockband. Ze zong al eens met Normaal, het nummer Rock Around the Clock, maar ze heeft al veel eerder eens opgetreden met Long Tall Ernie en de Shakers, inclusief Jan Rietman, jawel. Bij Mies Bouwman was dat in een show. Een geweldige combi.

0: Dat waren drie mooie vondsten, toch? Welke daarvan vind jij dat er een punt verdient?
1: Laat ik op de eerste plaats zeggen dat het drie pareltjes zijn. Elk nummer heeft zijn eigen verhaal. Het was ook bepalend voor de carrière, de dingen die voorbij zijn gekomen. Ja. Zeker met Reven, want er was nog een hele rel. Want Jan Bolkers die was jaloers dat Reven haar een podium had gegeven. Want Jan Bolkers voelde zich de ontdekker. Hè? Want toen werd ze opgenomen in de, wat ze dat noemen, in de culturele hoog...
0: Hall of Fame, ja. Hey Adriaan, maar geef een punt, want ik ben heel benieuwd.
1: Geef ik toch het rock'n'roll plaatje.
0: Nou, fantastisch. Dan heeft de luisteraar weer gewonnen. En daarmee staat de luisteraar ruim op kop met 16 punten. Gevolgd door Leon met 13 punten. En muzieksamensteller Henk-Jan Demoet of Arjan de Ruiter. Samen hebben ze 9 punten. En volgende week, Adriaan, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Gaan we op zoek naar bijzondere opnamen van het Kleine Orkest. Stuur jouw vondsten op naar fmop5@bnnvara.nl. Ik herhaal dat straks nog heel eventjes.
2: Dames en heren, Long Tall Ernie en de Shakers met de zangeres zonder naam.

0: opname van Long Tall Early and the Shakers en de zangeres zonder naam. Die combinatie trad op in het programma van Mies Bouwman. Dat was nog eens een tijd.
1: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur

Volgende week graag bijzondere opname van Klein Orkest. Stuur jouw vondsten naar FM op 5, apenstaartje bnnvara.nl of gewoon in de NPO Luisterapp, afdeling NPO Radio 5 uiteraard. Dit zijn de Easy Beats.

altijd wat ik graag zou willen zeggen tegen jullie. Hello, how are you? De Easy Beats, die vertolkten het. En ik ben een beetje schatplichtig aan Robbie Williams. Want die man maakt zoveel reclame voor me. Dus ja, dan moet ik wat terug doen. Feel.

0: Robbie Miauw Williams met het nummer Feel. Er zijn maar weinig actrices die het kantoorleven zo hebben beïnvloed als mijn volgende gast. Want wie is er de afgelopen 30 jaar niet eens een keer 's ochtends op zijn werk binnengekomen met... Inderdaad, juffrouw Jannie dus uit Debiteuren Crediteuren van Jiske Vet. Gespeeld door de onvolprezen Annette Malherbe. Later natuurlijk ook te zien in onder meer Gooise Vrouwen, in de serie Aaf en in de film Abel en nog veel meer. En nog altijd is ze volop bezig. Deze week werd Annette genomineerd voor de televisiering Acteur voor haar rollen in Rust en Vreugd en Tonano. Over acteren krijgt ze deze week waarschijnlijk al genoeg vragen. Ik wil graag iets anders van Annette Malherbe weten. Iets persoonlijks.
1: BNNVARA presenteert... het favoriete nummer van...
2: Annette Malherbe. Of, het zijn twee uitspraken. Je kan ook zeggen Annette Malherbe. Zo zeiden wij het thuis. Maar omdat mensen dat niet begrepen, denk ik Malherbe. Daarom zeg ik vaak Malherbe. Maar het is natuurlijk Malherbe. Niemand heeft één favoriete plaat, tenminste ik niet. Maar Cripple Creek van de band, gezongen en gedrumd door Lee van Helm, behoort wel tot mijn top drie, zeg maar. Speciaal die versie van Les Wolt, omdat hij daar ook wat ouder is en het ziet er goed uit. Hij ziet er zelf, ja, ik val ook enorm op hem, ik vind hem aantrekkelijk. En ik vind de drummers die zingen en drummen tegelijk, vind ik helemaal het einde. Ik vind de band sowieso te gek. Ik vind de manier waarop zij zingen. Ze kunnen allemaal heel goed zingen. Ik hou van die stemmen, die ontroeren mij enorm. Ja, ik hou van ook de Americana natuurlijk. Dus ja, dan kom je toch al heel snel bij de band uit.

laatste concert van de band, het afscheidsconcert. Over 2 maanden, 50 jaar geleden, dat dat plaatsvond. En dit was de concertregistratie uit 1978. En daarvan dus het nummer Up on Cripple Creek, op verzoek van Annette Malherbe. Hele goede keus.

0: oneens is. Een van zijn optredens noemt hij zelfs het beste concert dat hij ooit gezien heeft.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.
3: Olivia Newton-John.
4: Mother's Fathers.
5: Stevie Nicks.
6: The Little Richard.
7: Earth, Wind and Fire.
8: Frank Sinatra.
9: Here are the Beatles.
10: Ladies and gentlemen, Van Morrison.
1: Je beste concert ooit.
0: Jan Nelemans uit Breda, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Felix.
0: Wij gaan het inderdaad hebben over Van Morrison. En voor alle duidelijkheid, jij bent het dus helemaal niet eens met het beeld dat ik net van Van Morrison schetste.
11: Nee, kom op, want Van Morrison zegt dan altijd, je kijkt te veel in de spiegel.
0: Oké. Maar hij ziet er soms toch ook chagrijnig. Ik ben wel een keer in Groningen naar een concert van hem geweest, vaker trouwens. Maar dan zit hij daar Candy Dulfer op een manier te kakken te zetten. Ze speelt er lang door. En dan zegt hij, stop, halverwege in de maat.
11: Dat is allemaal show, joh. En Felix, ik ben eerlijk. Je gaat er voor de muziek, je gaat dat niet. Want anders moet je naar André van Duin gaan als je wilt wakken of plezier wil hebben in...
0: Ook gezellig. Ja. Maar wat maakt hem voor jou zo goed dan?
11: Nou, wat maakt hem dit concert, een night in San Francisco, dat is een grote jam sessie. En hij laat zijn medewerkers het werk doen. En wanneer nodig is, dan stapt hij in. Nou, beter kan niet. Het is geweldig. Het is echt geweldig.
0: Het gaat dus over het concert, een night in San Francisco. Is ook een album van natuurlijk. Ja. Waar zag jij hem dat doen en dat spelen?
11: In Utrecht, in Tivoli.
0: Ja, ik was er niet bij. En hoe was dat?
11: Nou, dat was grandioos, meer dan geweldig. Kijk, weet je wat het is? Ik haat het woord super, want super is de winkel op de hoek van de straat of benzine. Dus ik zeg altijd, het is een geweldig concert.
0: Ja, maakte het zo geweldig? Omdat je al die artiesten zag die hij dan de leiding gaf of zo? Wat, of dat hij mooi zong? Of wat was het?
11: Nou, nee, wat ik al net zei, het is een grote jam sessie. Hè? Dus hij laat zijn medewerkers het werk doen en hij stapt in wanneer nodig is.
0: Ja, ja. Oké.
11: Ja,
0: we praten lekker door elkaar heen. Het was in 1994, dat is nog niet zo absurd lang geleden.
11: Nou,
0: dus,
11: ik denk dat het 93 was. Net voordat, want die opnames die moesten nog beginnen in San Francisco in 94.
0: Oké. Okay. Oh, ja. Dus hij ging eerst op tournee en daarna die opnames?
11: Ja. Volgens mij wel.
0: Nou, oké, Jan, we kijken dat na. Er wordt nu live gecheckt door Leon. Maar we hebben een opname gevonden van het concert in Vredenburg.

Een nummer dat al meer dan over 70 jaar oud is. Lloyd Price en Personality. Altijd leuk om te horen. En de artiest die mijn volgende gast meermaals bezocht staat wereldwijd bekend als een ronduit chagrijnige man. Nauwelijks interactie met zijn publiek, strenge aanwijzingen naar zijn band en alles wijst erop dat hij liever ergens anders zou zijn. Nou heb ik iemand aan de telefoon die het met dat beeld totaal

0: En krijg je een beetje waar voor je geld die avond? Duurde het concert 2 uur, 2,5 uur?
1: Ja, 2,5 uur. Ja, hij kwam op een uur wacht. En het concert was afgelopen om een uur of anderhalf of zo. En ik heb zijn morgen een keer of 10 gezien. En daarna ben ik nog een keer een paar keer geweest. Ik denk, nee, dat moet ik niet meer doen. Laat dit het beste concert van mij zijn.
0: Oké, welk nummer is je favoriet?
1: Nou, het nummer, mijn favoriet, het nummer staat wel niet op de... Op dit album, maar If I Told You Lately. Want als ik een nummer neem uit dit album, ja, dan doe ik het heel album teniet. En omdat het een jam sessie is, dat moet je niet doen, vind ik.
0: Nee.
1: Dus ik kies dan toch liever If I Told You Lately van Evan Sunset. Het is wel niet van Van Morrison, want het is in 1994 al een keer uitgebracht door Scotty Wiseman, ik weet niet precies zijn achternaam, maar zijn voornaam is Scotty in ieder geval.
0: Maar heeft het toch wel geschreven, Van, of niet?
1: Nee, hij heeft het niet geschreven, volgens mij niet.
0: Nou, ook dat gaan we na. Dus dat zijn twee... Leon, je hebt heel wat te doen, hè, op dit moment.
2: Ja, ik zit al heel erg in dat hele verhaal of het nou 93 of 94 was. Want Van de Man heeft in beide jaren een paar keer in Utrecht opgetreden. Volgens mij is het toch 29 september 94 geweest.
1: Oh, nou, dan heb ik verkeerd. Dan zit ik buiten. Maar Van Morrison treedt elk jaar op in Nederland, hè?
0: Ja, dat is waar, ja. Jan Nederlands uit Breda, hartelijk dank voor je verhaal.
3: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje, BNNVARA.nl.

0: Have I told you lately that I love you? Have I told you there is no one above you? Of iets dergelijks. Leon, wie heeft dat geschreven? Vertel mij.
1: Nou, dat was natuurlijk Van Morrison.
0: Oké, toch
1: wel. Ja, dat heeft hij gewoon zelf gedaan. In 1989.
0: Ook, en we zijn op zoek naar concerten van de jaren 80. Hoe zit dat?
1: Nou, dat klopt, want volgende week start de week van de jaren 80 op NPO Radio 5. En dan willen we natuurlijk wel graag een verhaal horen over een concert uit de jaren 80. Of, als je nou de artiest uit de jaren 80 recent hebt gezien, over die concertbeleving. Maar bijvoorbeeld Kim Wilde, OMD, Shakin' Stevens. Zeg je, al die artiesten treden nog steeds op. Pet Shop Boys ook. Ik hoor ze op de achtergrond al. Dit is een nummer uit de jaren 80. Dus heb je dit toen live gezien? Daar wil ik alles van weten.
0: FM op 5, apenstaartje bnnvara.nl. FM op 5, apenstaartje bnnvara.nl. Of gewoon een app in de NPO Luister-app.

0: ga afscheid van je nemen voor dit moment. Ik kom terug na het nieuws van 11 uur met jouw welnemen. Is dat akkoord? Is dat zin? Nee, toch? Nou.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ja, kun je even staan?
4: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Vanavond wordt Zoe Levi bezongen in Beste Zangers. Zoe brak vorig jaar door met het prachtige Ik Zing. Vanavond geven Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree en Faye Klaassen ieder hun eigen draai aan haar muziek. Een avond vol verrassende optredens. Beste Zangers, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
22: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
22: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man gewond geraakt toen hij werd aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand had gestoken. Volgens ooggetuigen vluchtte hij daarna richting de A2. De politie zoekt nog 2 medeverdachten van de brandstichting. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de gids in haar hand.
4: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooy uit Loon op Zand.
5: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Een prachtig weekend met hele mooie herfstprogramma's. NPO 3, 22 uur 15, Concert at Sea 2026. Om 20 uur 15 op de ZDF Duitsland 2... De Giovanni Sarala Show. Een prachtige show met grote artiesten, waaronder Beatrice Egel en Matthäus Rijn. BBC 2, 22 uur 15, Glastonbury, Dolly Parton. 23 uur 25, Sisters Country, Dolly Parton, met Linda en Emilio. En om 12:30 Muziekraden op NDR, een uitzending van 1977. Long Till Ernie en de Shakers, Teach In en vele andere grote artiesten. Voor morgen op ZDF 23 uur 45. Duitsland ganz laut rocklegende Oost und West. Ik wens u een prachtig weekend. Geniet ervan. Adieu. Jacqueline uit Loon op Zand.
25: NPO Radio 5.
26: Wat een mooie dag.
27: BNN Vara.

0: Geen zin meer in je. Hit the Road Jack van Ray Charles, oude bekende. De herfst, dat weet je, begint meteorologisch gezien op 1 september. Dat wist je misschien niet, maar 23 september, dat is volgende week, start hij volgens de astronomie. En bij het overgaan van het ene seizoen naar het andere draai ik altijd Ado Adams met dit befaamde nummer. Je kent het, Kus mich dan.
1: Als de regen niet meer ophelt en de wind wijde met hoes. Als de bleergold geel vallen en de verwarming brandt weer in het hoes. Als de mist alles versluiert en het donker alweer een vief. Als de vogels ingevlogen en de herfst vult in die lief.

langzaam leggen wie de Marcissen in den Berg. Als de merel zagen zingen en de grond zich langzaam opwerpt. Als de klokken overal liegen en met bossen de zon weer schiet. Als de kinderen boete joelen en de lente.

Der von Gogh

0: En de reacties zijn niet van de lucht waarom ik Arno niet elke maand draai. Ja. Ik heb nou eenmaal afgesproken per seizoen. Maar goed, ja, ik ga erover nadenken. Alhoewel. Januari is snel. Even tussendoor. Arno, die heb ik volgende week waarschijnlijk wel aan de telefoon. Want hij geeft op zondag, dus niet morgen, maar de week daarop, zondag, geeft hij zijn afscheidsconcert in Venlo. Ja, dat is ram uitverkocht. Vraag een gemiddelde Nederlander naar de naam Kevin Welch en de kans is groot dat het stil blijft. Dat kan kloppen, want hij is in ons land redelijk onder de radar gebleven. En het is zonde als je het mij vraagt, want deze Amerikanen en country-grootheid toert op dit moment door Nederland. En dat is reden genoeg om hem vandaag hier in FM op 5 op een voetstuk te plaatsen. En dat doe ik samen met de man die de hele week naast hem op het podium zit, muzikant Bart de Win. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Felix.
0: En voor we het over hem gaan hebben, laten we de grote man Kevin Welch eerst even zelf aan het woord.

0: muziek van Kevin Welsh. Bart, woensdag zijn jullie samen op pad gegaan door het land. En gisteravond stonden jullie in Maassluis. Hoe was de sfeer daar?
1: Nou, leuk. Uitgelaten eigenlijk. Want hij is lang niet meer geweest. En nu was hij er opeens. En dan zijn er toch uit die regio al allerlei fans die blij zijn dat hij weer een keer voor een snuffert zit.
0: Ja, hoe lang geleden was het dat hij weer in Nederland, dat hij in Nederland was?
1: 8 jaar geleden. En toen ook al niet zo heel lang. Dus ja, je moet er een beetje snel bij zijn als je hem wil zien dan. Hè.
0: En voor de
1: dus,
0: mensen die hem niet kennen, wie is Kevin Welsh?
1: Nou, ik hoorde net al onder de radar. Dat is van de ene kant wel zo. Van de andere kant is hij al zo lang bezig. En toen hij in Nashville woonde en daar gewerkt heeft, was toch wel behoorlijk aan de weg in timmeren. En hebben ze hem ook al opgepikt als zijnde iemand waar ze geld aan konden verdienen. Dus ik denk wel dat, dat er een tijd is geweest waarin hij bekender was. Maar dan vooral in Amerika. En ja, hij is altijd doorgegaan. En hij is vooral heel veel gaan schrijven voor andere mensen ook. Althans, mensen hebben gewoon zijn nummers opgenomen. En,
0: zoals?
1: Ja, Chris Stapleton is waarschijnlijk de allerbekendste.
0: Met welk nummer?
1: Een miljonair.
0: Oké.
1: En ja, dat is ook altijd Solomon Burke opgenomen. En afijn, dat zijn nogal namen die dan zijn liedjes vinden.
0: Oké. Ik heb een instart van onze vriend Kevin eerst over miljonair.

0: Bart, lijkt het er nou op dat iemand anders met zijn nummers aan de haal gaat en daarmee grotere hits haalt dan hij zelf?
1: Dat is soms aan de hand. Dat vindt hij natuurlijk alleen maar fijn, want het is ook goed voor zijn portemonnee. En ja, kijk, toevallig dat hij gisteren het erover had, over Millionaire natuurlijk. Mensen willen dat nummer horen en dan zegt hij, ik ben blij dat Stapleton daar een hit mee had. Maar vervolgens zegt hij, ik heb vroeger het volgende nummer, wat ik dus eigenlijk niet eens kende, heb ik geschreven met Chris en dat ga ik nu ook voor jullie spelen. Dus dan blijkt eigenlijk dat hij echt zo'n Nestor is waar Stapleton als jongetje waarschijnlijk al tegen opkeek. En ze hebben samen liedjes geschreven en op een gegeven moment heeft de carrière van Stapleton een vlucht genomen. Dus het is niet eens zo dat toevallig iemand zijn liedje vindt. Hij zit gewoon echt in die scene.
0: En dat sinds maakt een aantal hem eigenlijk jaar, heel bijzonder. Jullie spelen sinds een aantal jaar regelmatig samen. Hoe kennen jullie elkaar?
1: Het begon gewoon dat ik met mevrouw Ariane Knecht in Eindhoven naar een concert ging van Kevin Welch, waar ik nog nooit van gehoord had. Dat is alweer 16 jaar geleden. En ik was weggeblazen en wij keken elkaar aan en hebben besloten dat we bij ons in de huiskamer wilden hebben. Want we zagen op zijn playlist dat hij een avond vrij had, 4 dagen later. En we vroegen, wil je bij ons in de huiskamer spelen? En ik keek een beetje naar zijn manager en zei, ja prima. En 4 dagen later hadden we de tent helemaal tot de nog vol zitten. En ik heb met hem meegespeeld, want dat vind ik dan leuk om aan te bieden. En hij zegt, ja, wel ja joh, doe maar wat. Nou, dat was zo'n klik dat we sindsdien elkaar niet meer uit het oog zijn verloren.
0: En wat speel jij dan?
1: Voornamelijk toetsen en accordeon.
0: En intussen vraagt Kevin jou altijd als hij in Nederland komt om mee te spelen?
1: Nou, niet per se altijd, maar hij heeft het er zeker over. En als het dan mogelijk is qua financiën of mijn agenda of dat soort dingen, dan lukt het. En ja, deze keer doe ik alles mee behalve één. Toen had ik al afspraken. En ja, ik kan dan lekker freewheelen, want hij vertrouwt mij en ik vertrouw hem. Dus het is ontzettend leuk om te doen.
0: Improvisatie dus.
1: Voor een groot deel wel, ja.
0: Ja. Vanavond spelen jullie een Fort 33 in Leusden. Daar zijn nog een paar kaartjes voor de belangstellenden. En morgen in Aalsmeer en de komende dagen op nog veel meer plaatsen. Bart de Win, de man naast Kevin Welch in Nederland deze week. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

heerlijk nummer van Kevin Welch verdient veel meer bekendheid. Kevin Welch, in dit geval geassisteerd door Kieran Kane, dat is ook zo'n countryzanger. En Fats Kaplan, dat is iemand die alle snaren kan bespelen die de hele wereld heeft gezien op dat gebied. Just Like That heet het nummer. Luister.

0: gewone mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: grote vraag, zijn die clubs er nog? Peter Koelewijn, een van de 10 nummers die ik het mooiste vind qua Nederlandstalig, zegt C.J. Buis, KL204. 204. Als ik God was, KL204 heeft niets te maken. Dacht je dat ik hem vergeten was? Ja, ik was hem vergeten. De Chocoradio, hij staat hier. Maar ik ben al die nummers vergeten. Nou ja, dan een inhaalslag.
1: 5, 7, 6, 2...

0: Bob Dylan, en met een machtig mooie tekst, Blowin' in the Wind. Luisteraar Marie-Hélène Marbus wees ons deze week op het overlijden van een grote Franse artieste. En dat leidde tot veel media-aandacht in La Douce France, heel veel. De necrologieën waren daar niet van de lucht en terecht. En toen Paul Boerboom het hoorde, klom die direct in de microfoon.
1: Catherine Ringer. Afgelopen maandag overleed Catherine Ringer, 68 jaar oud. Catherine Ringer had in 1979 L'Hérita Mitsoukou opgericht, samen met haar partner Fred Chichin. Frankrijk had zoiets nog nauwelijks gehoord of gezien. Een mix van punk, funk, rock en jazz. En daarboven die stem van Catherine. Een greep uit het repertoire van L'Hérita Mitsoukou. Andy? Les histoires d'âme, de verhalen van de liefde.
2: Les histoires d'amour finissent mal en général.
1: En Ding Dang Dong, Ringing at Your Bell.
2: Ding Dang Dong. Les jours se lèvent, j'irai bien danser.
1: Ringer werd in 1957 geboren in Suresnes bij Parijs. De moeder was architect, de vader een Pools-Joodse schilder. Hij overleefde 5 jaar gevangenschap in 9 concentratiekampen, waaronder Auschwitz. Die geschiedenis klinkt later door in haar muziek, Le Petit Train, de kleine trein. Le Petit Train klinkt als een vrolijk tuffend treintje, maar het gaat over de treinen die Joden naar de vernietigingskampen brachten. Ringer ging op haar 15e van school en koos voor de kunst. Ze danste, acteerde en zong. In 1979 ontmoette ze gitarist Fred Chichin. Het klikte. Samen werden ze L'Hérita Mitsoukou. Zo zit het, c'est comme ça. Op het album System D kregen ze gezelschap van Iggy Pop. De drieën brachten ze My Love is Bad, Mijn Liefde is Slecht. Fred Chichin en Catherine Ringer waren bijna 30 jaar artistieke en levenspartners. Ze kregen 3 kinderen. In 2007 overleed Fred aan kanker, 53 jaar oud. Catherine bleef zingen, eerst met de muziek van L'Hérita Mitsoukou, daarna onder haar eigen naam. In 2011 verscheen haar eerste echte soloalbum Ring and Roll, met daarop Vive l'amour, Leven de liefde.

0: In februari dit jaar stond ze nog in Parijs met L'érotisme de vivre, de erotiek van leven, waarin ze gedichten van de beroemde Franse dichteres Alice Mendelssohn voordroeg. Ze zei hierover:
1: Pour bien vieillir, il faut avoir le vice de la joie.
0: Om gezond oud te worden moet je de ondeugd van vreugde bezitten. Het was Catherine Ringer's leidmotief. Maandag overleed ze in Parijs aan een agressieve vorm van kanker. Voor velen onverwacht. Bijna niemand was op de hoogte van haar ziekte. En dan blijft er nog één lied over. Marcia Baila, Marcia Dans. Ringer's grote doorbraak, maar eigenlijk al een afscheid. Maria Baila schreef ze ooit voor haar vriendin Marcia Moretto, die in 1983 op 37-jarige leeftijd aan kanker overleed. Een lied over de dood, waarop heel Frankrijk ging dansen. En nu dansen we er nog een keer op voor Catherine Ringer.

0: Aan kanker, ja. Treurige berichten allemaal uit Frankrijk. En Paul Boerboom die maakte een hommage op Le Rita Mitsouko.
1: 9 6

Ayla. Ze traden op als stel onder de naam Lerita Mitsouko. Lerita Mitsouko. En Catherine Ringer was dus de zangeres die afgelopen maandag is overleden. De man was al eerder doodgegaan. Allebei aan

Maar er is kennelijk iets mis met de straalverbinding. Want ik heb geen enkele telefoon gehad op de Flixfoon. Dus mocht je in de buurt zijn en denken, ik wil die radio, die Choco-radio, dan bel je met 0800-3555. 0800-3555. De eerste die belt heeft hem binnen. Stel je niet zo aan, man. Doe normaal. Stekels. Oh.

0: is Gubel.
1: De Flixfoon.
0: Mikael Gesma uit Leeuwarden, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt hem binnen?
2: Ja, dank je. Ja.
0: Hij wordt opgestuurd binnenkort. En dan kan je ervan genieten met volle teugen.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, ik ook. Hé, laat het ons weten.
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Oké, dit weekend nog bijzondere plannen?
2: Ik heb vanmorgen al even zwerfvuil geruimd in de buurt. En ik ga vanmiddag naar een klassieke film uit 1952 van Singing in the Rain.
0: Oh, dat is een hele leuke.
2: Ja, ik had hem vroeger al op een videoband. En 300 keer gezien, maar nog nooit op het grote doek. Dus dat lijkt me heel mooi.
0: En waar wordt hij dan gedraaid?
2: Bij een grote keten van bioscopen, zeg maar. Ik zal de naam niet noemen.
0: Het begint met een P, denk ik.
2: Ja, en ze hebben zeg maar een grote dier, een vogel in het logo. Dus,
0: Oké, ik snap het helemaal. Hé, hey, Mieke, zondag, wat ga je dan doen?
2: Dan ga ik een beetje rustig gaan doen en even bij mijn ouders op bezoek. Dus,
0: nou, het hele weekend zit vol.
2: Ja.
0: Ik wens je ontzettend veel plezier. En
2: dankjewel, en jou ook goed weekend.
0: En gefeliciteerd met die show.
2: Dankjewel. Hey, hoi.
0: Hoi. Met dank aan Bas Opgenoord, aan Leon Polman. En niet te vergeten, muziek samenstellen, Henk-Jaap Demoet. Zometeen Gerja Wolf.

0: gebeuren. I wish I knew you before. En zometeen zit Gerja Wolf hier op de plek van Angela. Wat doet Angela nou weer in vredesnaam?
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten.
0: Ja.
1: Herhaling. U dient den eter geheel te ontruimen.
0: Ja, ben ik mee bezig. Oké, okay, dank je.
2: Voilà, bonjour, au revoir.
0: Oh, dat nog wel, ja.
3: Dag.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
22: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: 12 uur, Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die forse Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die in de tijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers stort het neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon, een graad of 20 is het. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag wat vaker zon en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Angela, Gerja Wolf.

0: Wat een lekker begin van Angela vanmiddag. De Spencer Davis Group en Gimme Some Loving. Ik heb het over 1966.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ja hoor. En Angela heet vandaag Gerja. Angela staat op de planken. Ze heeft een try-out. We wensen daar heel veel succes bij. En Angela heeft als vaste regisseur Hester. En Hester heet vandaag Frans. Goedemiddag Frans.
2: We hebben allemaal een identiteitsprobleem nu vandaag.
0: Een beetje wel. Maar we kunnen het goed vinden samen. Dus het gaat helemaal goed komen de komende 2 uur.
2: Mooi programma maken.
0: Jazeker. En wat zit er allemaal in vandaag? Ik heb trouwens Angela's platenkoffer meegekregen. En daar ben ik heel blij om. En wat zie ik daarin zitten? Nou, onder meer Sting, Neil Diamond, een oude knakker die net weer een plaat heeft afgegeven. Niet Neil, maar een andere oude knakker die ook iets heel moois heeft uitgebracht. En wie dat is, dat ga je zo meteen horen. En ja, dit vind ik zelf heel erg leuk. Dit gaat me na aan het hart. Misschien ken jij wel iemand die een kus op zijn hart kan gebruiken. Misschien je zus die even niet zo lekker in de vel zit, die de afgelopen tijd het moeilijk heeft. Of je buurman die je eigenlijk al veel te lang niet gezien hebt en die je wel een extra knuffel kan gebruiken. Of misschien zit je zelf al een tijdje in de lappenmand. Nou, dan maak ik je dag heel graag een beetje mooier. Met die ene plaat die jou er weer doorheen trekt. Vertel me jouw verhaal met het liedje dat je wil horen. En doe dat via de NPO Luister-app. Die staat wagenwijd voor je open. Zometeen een nummer van een man die afgelopen zondag nog in Carré optrad in een door hemzelf geschreven musical, The Last Ship. Ik heb het over Sting. Je hoort hem zo. Nou, jawel, Ladies First. Hier zijn de 3 Degrees.

0: Ik zit goed te luisteren, Frans. Ja? Hoor jij het Engelse volkslied hierin of niet?
1: Nauwelijks, zeg maar niet.
0: Zou het misschien achterstevoren gedraaid moeten worden?
1: Nee, ik lees hier, want ik heb het even snel opgezocht. Ja? Het is heel slecht herkenbaar. Mm-hmm. Het is ook een mineurtoonsoort. Ja. Hè? En ja, dat is een fragmentje van die melodie, maar ik haal het er niet uit, hoor.
0: Ik heb dat nog niet gehoord, maar ik ga thuis nog eens misschien even wat langzamer draaien. Kijken of ik het nog
1: kan
0: horen.
1: Oh, dat zou kunnen, ja.
0: En een keer achterstevoren. Dat is ook de hele periode dat alles achterstevoren gedraaid
1: wordt. Weet je nog?
0: Ja, weet ik nog, ja. We gaan even de ruimte in. Dat doen we met de Birds. Die band die had in de jaren 60 een goede hoop dat ze via AM-radio-uitzendingen misschien wel contact konden leggen met buitenaardse wezens. En daarom schreven ze Mr. Spaceman. Wow.

prachtige stem van Neil Diamond en Beautiful Noise. Nou, als dit lawaai is, dan mag hij dat blijven maken van mij. Van zijn album met dezelfde titel uit 76. Ja, en app mij nog even, want ben jij nou of ken jij iemand die wel een kus op zijn hart kan gebruiken in de vorm van een mooie plaat? Kom dan nog even door met je verhaal en het liedje dat jij graag wil horen. Misschien spreek ik je dan zo meteen. Komende vrijdag bestaan ze 50 jaar. En later dit jaar, waarschijnlijk in november, komt het nieuwe album uit met allemaal nieuwe songs. Ik heb het over de mannen van U2. Bert Hendrikman die besteedt er in zijn ochtendshow al ruim aandacht aan en helemaal terecht. In 87 kwam U2 met het iconische album Joshua Tree. En die plaat die start meteen met een gigantische hit. Hier is die, Where the Streets Have No Name.

0: Oh, wat had ik haar graag nog eens live willen horen. Carole King, een muzikale ode aan de buurtkroeg door Carole King. Hard Rock Café was dat.
1: Kus op je hartje.
0: Ja, soms heeft iemand een pechperiode achter de rug en zit het gewoon allemaal even niet zo mee. Dan verdien je een kus op je hart. En ik heb Hans aan de telefoon. Goedemiddag, Hans.
2: Goedemiddag, Heel.
0: Dag, want jij stuurde net een prachtig appje over Wereld Alzheimerdag. Dat is aanstaande maandag. Hè? En vertel eens, wat is jouw connectie met Alzheimer?
2: Nou, even... maar één is even dat mijn vrouw... die werkt ook met mensen die... jong dementerende mensen.
0: Ja.
2: En zelf heb ik sinds een... een klein jaar heb ik zelf ook pech dat het niet zo goed met me gaat.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en daarnaast even... waar we het zo meteen over hebben in dat liedje even, dan komt ook de voormalige Feyenoord stadionspeaker Peter Houtman.
0: Ja, Peter Houtman inderdaad, want die nam ook afscheid, hè, als stadionspeaker vanwege Alzheimer, of niet?
2: Ja, klopt even. Ja. Die heeft afgelopen seizoen heeft hij een einde aan zijn carrière gemaakt en dat was wel de stem van Feyenoord.
0: Ja, absoluut. En zeg je Rotterdam, als Feyenoord, dan zeg je Rotterdam. En zeg je Rotterdam, dan zeg je welke band?
2: Ja, de Urmers Huisband.
0: Ja, de Wannabies.
2: Ja, en de Wannabies uiteraard.
0: Ja, en toen appte jij van, die hebben een mooi nieuw nummer uitgebracht. Vertel.
2: Ja, nou, ik zat toevallig gisteren te kijken op Facebook. Want ik had even geen contact op het moment met de jongens. Maar ik ken ze alle drie. En toen hoorde ik dat nummer. En ik zou je vertellen even, dat gaat echt... door heel je lichaam heen. Het is zo emotioneel, zo verschrikkelijk mooi.
0: Het gaat recht je hart in, zeggen ze dan, hè?
2: Ja, dat gaat recht je hart in.
0: Ja.
2: En mede ook omdat mijn vrouw ook in dat werk altijd bezig is. Even vond ik het ook wel mooi. Maar ik vind het ook een bijzonder nummer even voor alle mensen die in de familie te maken hebben met een partner of met een naaste familielid die deze verschrikkelijke ziekte ook heeft.
0: Dus die kus op het hart is voor jou eigenlijk voor iedereen in Nederland die te maken heeft met Alzheimer. Iemand die misschien wel getrouwd is met iemand die het heeft, of iemand in zijn familie of in zijn kennissenkring heeft. En die wil jij met dit lied even een hart onder de riem geven, of niet?
2: Ja, dat verdient echt iedereen. En dit nummer even, dit zorgt echt voor de... op kippenvel. En daarom vind ik het ook fijn dat jullie ook aandacht aan dit prachtig mooie lied willen geven.
0: Nou, wij gaan de aandacht aan geven. Jij ontzettend bedankt, Hans, voor de tip. Jij verdient een kus op je hart. Dus wij gaan die heerlijke reep van Robert van Beckhoven, die gaan we naar je toesturen. En dan gaan wij met heel veel liefde het nummer draaien. Dank voor je verhaal, Hans.
2: Oké,
0: fijne dag verder. Dag hoor.
2: Doeg.

verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

0: voor ik het vergeet.
1: Prachtig nummer van de Wannabes, Voor ik het vergeet. En aangevraagd, trouwens dat doen ze samen met Peter Houtman, oud stadionomroeper van de Kuip in Rotterdam. En het was aangevraagd door Hans en hij wil hiermee een kus op het hart geven van iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met Alzheimer. En van de ene Rotterdamse band gaan we door naar een hele mooie oude band. De Beatles, Norwegian Wood, hier zijn ze.

start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste.

0: En dan is die klaar. En Frans, mag ik even zeggen dat ik jaloers ben op jou? Want jij hebt hem live gehoord, hè, eerder dit jaar.
1: Ja, die was goed, hoor. Echt, Bruno Mars. Zo'n klein mannetje. Energie en goed bij stem. Fantastisch.
0: Ja, nou, dit is ook, ik sta hier te swingen achter die mengtafel.
1: Ik zag het.
0: Geweldig, lekker, hoor.
2: Oude knakkers on tour.
0: Ja, er zijn van die artiesten die het ontzettend lang uithouden op het podium. Zo lang dat ze geen boodschap hebben aan die pensioenleeftijd. En dat zijn de oude knakkers. En dat is liefdevol bedoeld, hè? Want er werd al geappt door iemand. Waarom heet dat nou oude knakkers? Het is heel liefdevol bedoeld, dat wil ik even gezegd hebben. En ze zijn nog op tour. En vandaag heb ik een man die behoort tot de grote singer-songwriters van de jaren 70. Gilbert O'Sullivan. Geboren in Ierland, maar als tiener bij zijn familie in Engeland ontdekte hij de Beatles. Hij dacht, hé, dat is mooi, dat wil ik ook. En hij begon zelf ook liedjes te maken. Begin jaren 70 brak hij internationaal door met klassiekers als, je kent ze ongetwijfeld, Alone Again, Nothing Rhymed en Get Down. En die beste man die mag dan later dit jaar 80 jaar worden. Stilzitten, daar doet hij niet aan. 6 november komt zijn nieuwe album uit, On The Record. En op dit moment toert hij door Engeland. En ik weet wel zeker dat deze ook op zijn lijstje staat.

Volgende week zaterdag is het zover. Dan begint de Evergreen Week van de jaren 80. Heb jij je lijst al klaar? Ik wel. Ik heb hem al ingeleverd zelfs. Maar die is vast een amuse.

zei het al, even een lekker makertje voor de Evergreen Week van de jaren 80 die er weer aan zit te komen. En daarvoor de man. Ja, als hij voor mij het telefoonboek in zou spreken, ik zou het kopen, ik zou ernaar gaan luisteren. The Walrus of Love, dat is zijn bijnaam. Ik had het over Barry White. Zometeen ben ik op zoek naar een mooie muzikale herinnering. En krijg je van mij ook nog de concertagenda. En verder heb ik nog die platenkoffer van Angela uit. Dus er zit nog heel veel moois in voor het volgende uur. Lekker blijven luisteren dus. Hier zijn ze, Agda en de Munnik. Dit weekend staan ze in de Ziggo Dome. Alvast een concerttip met de streamers.

0: een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba, diverse varianten, 99 cent.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Download de gratis opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 1 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag. Maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit de overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt, vooral in het zuiden regen, later op de dag weer wat vaker zon. Dit was het NOS Journaal.
21: Angela, Gerja Wolf.

0: De Lido Shuffle van Boskeks. Ja, wat een lekker begin van dit tweede uur van Angela. Vandaag zonder Angela, maar met Gerja. En zonder Hester, maar met Frans. Dus jij bent er ook nog steeds bij.
1: Ja, volop.
0: Gezellig, volop. Ja,
1: lekker hoor.
0: We doen het echt samen, hè? Dat is wel heel fijn.
1: Nou, een goede tweeënheid.
0: Een goede tweeënheid, inderdaad. Dat zeg je mooi. En zometeen heb ik de concertagenda voor je. En wat dacht je van Ramse Shaffi, van Vanessa Paradis en de nieuwste van Tangerine? Ja, en het is supergezellig op de NPO-luister-app, kan ik je vertellen. Brigitte, die gaat los op Soft Cell aan het einde van het vorige uur. En Gerrit, die vraagt zich af of je al kunt stemmen op die Evergreen Week.
1: Dat is vanaf zaterdag. Precies. Bij Jan Rietman. Die opent dan de stembus. Ja, dat is altijd heel veel tamtam en bombarden. Ja. Ja, we moeten echt in de houding staan dan, hoor.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, want echt een moment is
0: dat. Mag ik dan een keer bij zijn? Of niet?
1: Ja, natuurlijk.
0: Lijkt me heel bijzonder om dat mee te maken. Ja. Nou, leuk. Maar inderdaad, dus Gerrit, nog even één weekje wachten. Maar je kunt natuurlijk zelf al wel bedenken, wat zou jij erin willen hebben? Dus ga dat vooral ook lekker doen. Ja, en dan komt er een heel mooi appje binnen van Lia. Want Lia die appte, ik zit met ontroering te luisteren naar het nummer van de Wannabes uit Rotterdam over Alzheimer. Ik zie het nummer niet staan in die Evergreen-lijst. Of niet staan in de lijst van gedraaide nummers, bedoelt ze. Kan het daaraan worden toegevoegd? Nou, we gaan kijken wat we kunnen doen, Lia. Weet jij hoe dat zit? Dat is natuurlijk een technisch verhaal, hè?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hij stond nog niet in onze computer. We hebben hem gedraaid van Spotify.
0: Ja.
1: En hij wordt er binnenkort wel ingezet, hoor.
0: Oh,
1: en
0: dan, dat denk ik ook wel, ja.
1: Dan komt het goed.
0: Ja, want Lia was niet de enige. Ook Judith die zegt, ik rijd net terug naar huis. Ben net een paar dagen bij mijn vader geweest. En hij kreeg te horen onlangs dat hij Alzheimer heeft. Dus voor Judith komt het echt heel dicht bij huis. Nou, fijn. En Hans, als jij ook nog zit te luisteren, want jij vroeg het nummer aan. Fijn om te horen hoe jouw nummer echt een hart onder de riem is voor mensen die dat even kunnen gebruiken. Want dat muziek herinnering is, dat weten we allemaal, hè. Wat is jouw allereerste muzikale herinnering? Daar ben ik eigenlijk naar op zoek dit tweede uur. Hoorde je muziek in de wijk waar je woonde? Zoals vorige week iemand vertelde in de uitzending. Of draaide jouw grote boer, net als de mijne, zijn vinyl grijs in de kamer boven jou? Bij mij was dat de Moody Blues. Echt grijs gedraaid. Dat is een van mijn eerste muzikale herinneringen. Maar wat is die van jou? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. En misschien ga ik hem dan zo meteen wel voor je draaien. Optreden zit er voorlopig voor hem niet meer in. Maar nieuwe muziek maken, gelukkig wel. Onlangs nog kwam het nieuwe album uit, Foreign Tongues, geweldig. Vanmiddag heb ik een oudje voor je uit 1968. Er is Jumping Jack Flash.

0: Eigenlijk zou dit liedje She's So Shy heten. Want het zou gezongen worden door Leo Sayer. Maar zoals dat wel vaker gaat in de muziek, dingen willen nogal eens anders lopen. Want dit waren natuurlijk de Pointer Sisters, dat had je al lang gehoord. En er komen ontzettend veel leuke fragmenten binnen. Muzikale herinneringen van jou. Bijvoorbeeld, wat dacht je van deze?
1: Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina.
0: Ah, geweldig. Of wat dacht je van deze? Oh, lekker. Lonely days and lonely nights. En ik kreeg deze ook nog binnen. Ja hoor. Kom op Frans, even armen, ellebogen in de, wat noem je dat? En dan gaan we. Maar die ga ik natuurlijk niet helemaal draaien, hè? Nee. Heb jij nou ook nog zo'n mooie muzikale herinnering? Laat het mij dan weten via de NPO Luister-app. Ik vind het fijn om van jou te horen. Neem ik je ondertussen even mee naar Londen. Want Londen heet de wijk Marylebone. En in die wijk Marylebone ligt die beroemde Baker Street. En dat is de Baker Street van Gary Rafferty.

0: Amse Shafi en Sammy uit dat geweldige bouwjaar 1966. En afgelopen maandag postuum opgenomen in de Dutch Songwriters Wall of Fame hier in Beeld en Geluid, Amse Shafi. En hij is in goed gezelschap van onder andere Herman van Veen, Belinda Meuldijk, Frank Boeien, Boudewijn de Groot en Peter Koelewijn. Wauw. Ja, en ik vroeg jou naar je eerste muzikale herinnering. En ik heb Roos aan de telefoon. Goedemiddag, Roos.
1: Goedemiddag, Gerrit.
0: Dag, hoe is het in Breda vandaag?
1: Ja, het is droog.
0: Het is droog.
1: Er staat een flinke bries.
0: Ja, he,
1: Ja.
0: En dat nodigt lekker uit om naar de radio te luisteren, of niet?
1: Ja, zeker. En ik dacht van, oh ja, maar ik heb er wel een.
0: Nou, vertel eens even, wat is jouw mooie muzikale herinnering?
1: Hoe oud was ik? Het was, dacht ik, 1971, 1972.
0: Ja, hoe oud was je toen?
1: Nou ja, iets van 12 of bijna 13 of 13.
0: Ja.
1: En ik zat in de brugklas, dus ik verstond er helemaal geen klap van. Want ja, ook niet als het Engels had geweest hoor, maar het is namelijk een Spaanstalige plaat.
0: Ah, oké.
1: En hij heet Charlie. Maar Charlie, ja, je zou niks anders verwachten dan
0: Engels.
1: Dat het Engels is.
0: Ja.
1: Nou, ik vond dat helemaal geweldig. En je hoorde dat toen best wel vaak. En dat is toch wel een heetje geweest.
0: Ja.
1: En ook meteen mijn eerste liefde voor de Spaanse taal.
0: En is die liefde nooit meer voorbij gegaan?
1: En die is nooit meer voorbij gegaan. En toen ben ik ook niet meteen aan de Spaanse taal gegaan, hoor. Maar ja, ik moest dus eerst wel. Ik had mijn handen vol aan de middelbare school en zo.
0: Ja.
1: Nou ja, in ieder geval. Toen ben ik later alsnog met Spaans bezig geweest.
0: En ben je ook vaak in Spanje geweest of in Spaanstalige landen?
1: Nou, eigenlijk nog niet eens. Ja, ik ben wel eens in Spanje geweest hoor. En verschillende keren.
0: Ja.
1: Maar niet echt eigenlijk.
0: En ik ben gewoon
1: aan de slag gegaan.
0: Nou, wat goed. En weet je ondertussen waar het nummer over gaat of niet? Want nou spreek je natuurlijk vloeiend Spaans.
1: Jawel. Vloeiend. Ja. Maar waar het over gaat, is eigenlijk een hele mooie plaats. Het gaat eigenlijk over iemand die maakt wandeling, zeg maar, en die komt een gewonde vogel tegen.
0: Oh.
1: Ja, dus het is heel apart hoor, een gewonde vogel.
0: Ja.
1: Neemt die mee naar huis en die noemt die Charlie. Nou, dus, en dan gaat hij hem verzorgen, dan gaat hij hem opknappen en dan brengt je hem weer keurig netjes terug in de natuur.
0: Ja.
1: En daar gaat eigenlijk heel die plaat over, maar en dan zeggen ze ook van Tu biste, dat is in de verleden tijd.
0: Ja.
1: Tu biste suerte,
0: ja.
1: En jij had geluk. Tu biste suerte, dat ik jou la cruzarte mi camina. Ja, zoiets was, ja.
0: Dat ik jou op mijn pad dus, vond? Of?
1: Ja, dat we elkaar pad hebben gekruist.
0: Wauw.
1: En dat ik jou toen heb gevonden.
0: Ja.
1: En ja, daar gaat dus de plaat eigenlijk
0: over. Nou, wat mooi.
1: Heel apart.
0: Nou, heel apart. En ik ben blij, want ik wist dus niet waar die over ging. Maar nu wel. En dan ga je er toch anders naar luisteren. Naar zo'n plaat.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Maar ik wist bij God niet waar die over ging. En ik vond het wel mooi.
0: Maar het is een mooie herinnering. En het was een begin van een liefde die volgens mij nog altijd voortduurt voor Spanje. En voor alles wat Spaanstalig is.
1: Ja, zeker. Ik heb 3 jaar die Spaanse lessen in Etteleur gevolgd ook. Dat was toen nog. Daar was toen nog subsidie voor.
0: Ja, ik ga voor je draaien.
1: Nou, heel graag.
0: Ik zeg olé, Roos.
1: Olé.
0: Buenos dias. En heel graag tot een volgende keer, hè. En
1: goed
0: dank
1: zo.
0: Voor je mooie herinnering. Hier is hij, Charlie, Santa Barbara.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Doei.
1: Dankjewel. Doei.

83 wordt ze deze maand, Gloria Gaynor. En ik heb ze even gekeken op het internet. Maar dat zou je er dus echt niet geven. Ze ziet er nog zo mooi uit op die foto's. En ze treedt ook nog altijd op. En met recht een oude knakster. Jawel. Bob Crew en Bob Caudio. Dat waren twee songwriters die heel veel nummers schreven voor de Four Seasons. Deze evergreen schreven ze eigenlijk voor Frankie Valli. Maar in de muzikale handen van de broers, de Walker Brothers,

Een mooi slotakkoord. Prachtig. De mannen van Tangerine, By Your Side. Het gaat over onvoorwaardelijke liefde. In mooie tijden, maar ook in moeilijke tijden. Over iemand die tegen jou zegt, weet je, wat er ook gebeurt, ik ben er. Mooi nieuwe nummer van Tangerine. En zongen ze op hun vorige plaat nog samen met het Zo Gospel Choir. Dit keer werken ze samen met de Amerikaanse band Venice. En dan heb ik voor jou, jawel, ben je natuurlijk al lang gewend en je zat er al op te wachten, ik weet het zeker, de concertagenda. Want morgen staan de mannen van Tangerine in Theater De Bussel in Oosterhout. En er is nog veel meer live te zien en te horen deze week. Bijvoorbeeld deze. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No Raccoon, ze zijn vanavond in Door een Roosje in Nijmegen te vinden.

0: Ja. En je zit me nou aan te kijken, Frans, dat is toch duidelijk? Nou, dat was me heel lang niet duidelijk.
1: Het is misschien een beetje moeilijk te horen, ja, maar inderdaad, als je weet hoe die plaat heet,
0: ja,
1: dan valt alles op zijn plek. De Worker.
0: Hey, en ik heb deze ook nog voor je. Wat dacht je hiervan?

0: prachtig nummer blijft dat toch. Direct. Zij treden komende donderdag op in Spot de Oosterpoort in Groningen. En tot slot heb ik ook deze nog voor je. Vanessa Paradis. Zij staat komende woensdag met haar nieuwe album in de Melkweg in Amsterdam. Laat ik daar nou zelf ook ooit jaren geleden hebben gezongen. Dan wel in een heel ander muziekgenre. Jawel Frans, je kijkt me heel verbaasd aan. Hedendaagse opera.
1: Oh.
0: Was ik ooit actief in.

Een van mijn muzikale helden, David Bowie, uit zijn Berlijnse periode. Toen hij woonde en werkte in de prachtige stad. Ja, en hij overleed alweer 10 jaar geleden, 2016. Maar geloof het of niet, gisternacht is postuum een nieuw album van David Bowie verschenen. Met erop niet eerder uitgebrachte nummers uit 1965. En dat was voordat Davy Jones zichzelf omdoopte tot David Bowie. Aretha Franklin had een oudere zuster, geloof het of niet, met de naam Irma. En ook zij zong in het achtergrondkoor van Aretha. Maar zelf had ze ook een hit, deze, Piece of My Heart.

Tracy Ullman en Move Over Darling. Nou, wij moven zo over naar Stefan Stassen. Die gaat zo vertrekken met zijn Magical Mystery Tour. En daar wens ik je heel erg veel plezier bij. Ik ga even naar de busstop. En dat doe ik samen met jou. Dank voor alle berichtjes, voor de gezellige appjes. Volgende week is Angela er weer. Een heel fijn weekend.

0: Ik sta hier bij de bushalte. Ik ga me even omkleden. Kijken of de bus richting Nijmegen gaat. Want daar heb ik vanavond een feestje. Ben benieuwd.
1: Samen Max.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Vanavond wordt Zoë Levi bezongen in Beste Zangers. Zoë brak vorig jaar door met het prachtige Ik Zing. Vanavond geven Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree en Faye Klaassen ieder hun eigen draai aan haar muziek. Een avond vol verrassende optredens. Beste Zangers, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant!
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Als mijn laatste gedachte schreef ik...
22: Dat is natuurlijk helemaal niet goed.
23: Ik hoop echt heel erg dat wij op elkaar kunnen vertrouwen.
24: Ben jij nou serieus de boer aan het vertragen?
25: Gaat helemaal de verkeerde kant op.
26: Wat mij betreft is het payback time.
27: Wolven, pijl van list en bedrog. Vanavond bij BNNVARA en BLB.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 2 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en zou de activisten van de snelweg hebben gekregen inmiddels. Zo'n 100 mensen probeerden een paar uur geleden de snelweg op te komen, maar de politie kon er toen al tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zal komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar dat lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking met soms wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen weer bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag meer zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
8: The Magical Mystery Tour. Steven.

is muziek. Eén noot muziek zegt meer over muziek dan duizenden woorden. Wat is de functie van muziek in deze moderne tijd? Waarom willen de mensen muziek? En wordt er ook gemuziceerd in het dierenrijk? Nee, dat heeft geen nut.

0: Onze buschauffeur zegt, Tim.
1: Oh ja, hoorde je dat?
0: Ja, dat je zei, verveelt nooit dit nummer.
1: Nee.
0: Nou, dat zeg ik ook al jaren.
1: Vind jij ook?
0: Ja, dat is al sinds 72 dat ik dat vind. Dus de Doobie Brothers, listen to the music. Kunnen we starten?
1: Ja.
0: We kunnen starten.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, we hebben zojuist Gea Wolf uitgezwaaid en we pikken haar straks weer op. Dan nemen we haar mee naar Nijmegen, want daar heeft ze een prachtig bruiloftsfeest. Maar ze moet zich natuurlijk even omkleden. En dan pakken we haar, dan nemen we haar mee, hè. Goed, lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Hier aanwezig, onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En iedereen van harte welkom die is ingecheckt via NPO Radio 5. En natuurlijk via de luisterapp. Zometeen het reisschema en daarvoor het woord geven aan onze radiomissionaris, onze touranimator, opererend onder die schitterende naam Tim Damen.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Ja, beste reizigers, hier spreekt uw touranimator en ik wil u vast een klein beetje informeren over het reilen en zeilen van vandaag. Zoals u ziet, voor de kenners, rijden we richting het prachtige Zwolle op dit moment, waar we over een minuut of 10 een hele leuke ontmoeting hebben met Chris. Dat is een inheemse bewoner van deze eeuwenoude Hanzestad. En we bieden tijdens deze reis ook een gratis cursus Zwols aan. Is inbegrepen, als u er bent, dan krijgt u hem gewoon gratis erbij, met daarin basisprincipes van dit prachtige accent. Later deze reis kunt u in het middenpad, en dat is heel bijzonder, genieten van een live optreden van een nieuw muzikaal fenomeen, de zeer getalenteerde Hanna Sopakua. En we hebben er weer een romantisch misdaadverhaal uit een ver verleden. Vandaag een prachtig hoorspel over Butch Cassidy en de Sundance Kids. Ja hoor, dank u wel. Heeft u vragen, opmerkingen of een boodschap van een hele andere aard, dan kunt u bellen met een noodnummer 0800 3000 555 of spreek iets in via die heerlijke NPO-luisteraar.
1: Misschien nog één keer dat noodnummer?
5: Ja, maar doen. 0800 3000 555. Ja,
1: op kosten van de Magical Mystery Tour. Tot zover.
5: Tot zover.
6: De Magical Mystery Tour. Een zorgeloze, geestverruimende radiotrip die niet in woorden is te vatten.

0: heb nog een vraag. Als jullie op een tweesprong in je leven aan zou mogen komen, hè, en je lui mocht kiezen.
1: Ja?
0: Tussen de weg van de zekerheid, het huwelijk, de vaste baan aan de ene kant, hè, en de weg van de liefde, het avontuur. Volg dan de weg van je hart.

0: Mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings.
1: Dit is toch een spannend nummer, dit.
2: Heel mooi einde.
1: Ja, toch? Ik ben al eens naar een concert geweest van de Nits. En dat is ook heel spannend om naar te kijken. Die jongens, die zijn heel erg dynamisch met elkaar bezig.
2: Wauw.
1: Ja, het is een organische beleving eigenlijk. Zo moet je het zien. Lieve mensen, dit is The Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En we zijn aangekomen in het prachtige Zwolle. De hoofdstad van de Nederlandse provincie Overijssel. Een Hansestad aan het Zwarte Water. Met een binnenstad in de vorm van een ster, omringd door grachten en oude vestingwerken. Een stad met een ook, hè? Een stad met een prachtige taal. Hè?
2: Ja, het is een accent, maar het is een dialect. Ja. Het is een taal. Ik vind het, je mag het gewoon een taal noemen. Ja, het is officieel geen taal, maar...
1: Ondergewaardeerd vind ik ook, hoor.
2: Dat is het, ja.
1: Want we horen natuurlijk veel over Limburgs en daar heb je nog allemaal verschillen. Maar Limburgs, ja. Fries natuurlijk, Gronings, Amsterdams, noem het maar op, Utrecht, maar... Zwolles.
2: Ik hoor er ook weinig over.
1: Nee.
2: En dat is inderdaad heel jammer, want het is een prachtig, prachtig geluid.
1: Zeker. En we hebben iemand uitgenodigd, hè?
2: Ja, dat is een entomologe. En zij is hier in de bus aanwezig. En zij verdiept zich natuurlijk gewoon in oorsprongen van talen. Ja. Als entomologe.
1: Ja.
2: En ik ben bijzonder blij dat ze er is vandaag. Want zij heeft dat Zwols... bestudeerd en ze is hier aanwezig. Misschien kan ze zelf even iets zeggen.
1: We hebben wat problemen hier met de microfoons. We hebben in principe maar twee microfoons natuurlijk in de bus.
2: Ja.
1: En dan moeten we er eentje bij zetten.
3: Amore.
1: Wat was
3: Tony Marshall.
2: Wat zeg je? Wie is dat daar?
1: Hallo?
3: Ja, met René uit Roermond.
1: Wacht, nu loopt het even helemaal door elkaar. René.
3: Ja.
1: Ja, wij zitten nu net in een we gaan zo meteen naar een cursus luisteren.
3: Ja.
1: Wat wou jij zeggen, of kunnen we je straks even terugbellen?
3: Nou, ik zou het kort houden.
1: Ja.
3: Een jaar of 4, 5 geleden heeft Stefan met een man gesproken.
1: Ja.
3: En die was naar Bora Bora geweest.
1: Ja.
3: En Tony Marshall, een Duitse slagerzanger.
1: Ja, Tony Marshall, ja.
3: Ja, die heeft daar een plaat over gemaakt. En Stefan heeft die plaat toen ook gedraaid.
1: Ikke, of...
3: Stefan heeft die plaat toen gedraaid, ja. Bora Bora.
1: Stefan.
3: Het is zo'n mooi lied. Ik zou er zo heen willen gaan.
1: Dus maar even voor mij, ik heb hem dus gedraaid. Want ik ben Stefan, hè?
3: Ben jij Stefan?
1: Ja.
3: Dat meen je niet.
1: Ja.
3: Kun je je dat nog herinneren?
1: Ja, vaag. Maar we moeten even door, René. Want we hebben nu even iets heel belangrijks. Want we zitten net helemaal in een verhaal over Zwolle. Hè?
3: Ik luister elke vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Ja. Mag ik je dan eventjes ophangen? Dan bellen we zo meteen straks even terug. Als we een muziek draaien, dan kunnen we je in de bus even bellen.
3: Ja, mijn nummer.
1: Zeker.
3: Ja. Oké.
1: Oké, Tim, je hebt zijn nummer, hè?
2: Ja, ja, ja.
3: Leuk met jou gesproken te hebben.
1: Oké, dag René.
3: Houdoe.
2: Ja.
1: Was het Peter?
2: Dag Peter, ja. Maar goed, je ziet hoe mooi dat noodnummer werkt, hè? Komt er gewoon dwars doorheen.
1: Ja, dat is iets
2: uniek.
1: Wat we beloven. Dat wij zijn een programma waar je, wanneer het ook maar kan... en je denkt, ik heb iets te melden... dan bel je dat noodnummer 0800-3000-555. En dat is net als met Studio Sport eigenlijk, of langs de lijn. Kan ook gewoon tijdens een plaat, hè. Dan onderbreken we de plaat. Goed, maar nu ben ik wel echt helemaal de draad kwijt. Waar waren we gebleven? We hebben een gast.
2: Ik heb haar naam nog niet genoemd.
1: Doe jij maar even. Ellemijn
2: Smit.
1: Ja, sorry.
2: Entomologe.
1: Ja, Ellemijn Smit, je bent entomologe.
4: Dat klopt.
1: Amateur entomologe. Je moet even vertellen. We gaan zo meteen naar iets bijzonders luisteren. We hebben het daar net al in de bus even voor onszelf beluisterd. Fantastisch, echt indrukwekkend. Wat is het precies waar we naar gaan luisteren?
4: Het wordt een interactieve cursus met Wiegert.
1: Ja.
4: En het is opkomen voor jezelf in het Zwols.
1: Ja.
4: En in de bus mag worden meegedaan. En je hoort, Wiegert wat zeggen. En dan mogen wij gaan bedenken wat het is in het Zwols.
1: Wat hij zegt. Fantastisch. Heel leuk. Die cursus. Hoe heet de cursus?
4: Opkomen voor jezelf in het Zwols.
1: Ja.
4: Met Wiegert.
1: Ja, en het is een cursus voor beginners, hè?
2: Ja.
4: Nou, ik vond hem wel lastig.
1: Oké. Nou, we gaan luisteren en we doen met z'n allen mee. Als je wil, kun je meedoen. Dus
2: in het stoelvak vind je ook een headsetje als je die wil opzetten.
1: Wat zeg je?
2: Een headsetje heb ik bij alle stoelen neergelegd.
1: Ja, dus, bij alle stoelen ligt een headsetje. Ja. Oké, daar gaat hij.
5: Hier komen een paar voorbeelden in het Zwols. In het Zwols. De eerste is: je bent zo ander als een bos wortels. Als een bos wortels.
2: Als een bos wortels?
1: Wortelen.
2: Wortels.
1: Wortels. Je bent zo handig als een bos wortels. Denk ik.
2: Denk ik.
5: Dat betekent dat je heel erg onhandig bent.
2: Oh, onhandig.
1: Oh.
5: De tweede is: je hebt een kop als een asje. Als een asje.
1: Je hebt een kop als een...
2: asbak. Asbak, denk ik.
1: Asbak. Je hebt een hoofd als een asbak.
2: Assie.
1: Asbak.
2: Ja, ja, toch.
5: Ja. Een assie is in het Zwols een pinda.
2: Dat had ik niet
5: dat
2: gedacht.
5: Dat betekent eigenlijk als je iemand iets lelijks wenst.
2: Oh.
1: Dat zeg je van...
2: kop als een assie.
5: Er nog één.
1: Oh. Ja. Laatste.
5: Als je bij ons in de straten komt, zou gewoon proeven in de nekken draaien. Ine van een kwertien.
2: Oh.
1: Als je bij ons in de straten komt, dan iets met bramen.
5: Dat is eigenlijk als je een beetje ruzie met elkaar hebt, iemand uitdaagt.
2: Nog. Hoe was het?
5: Als je bij ons in de straten komt, zou gewoon proeven in de nekken draaien. Ine van een kwertien.
2: Zo, heel bedreigend vind ik het. Je nek omdraaien.
5: De groeten.
1: De groet? Ja, dat is dan toch de groet, hè? Is hij weg? Dat was de cursus?
2: Weg, ja.
4: Dit was de cursus.
1: Nou, zeg wat, spannende cursus ook. Leuk en mooi in elkaar gezet ook.
4: Bedankt.
1: Cursus voor beginners is ook te volgen op onze korte podcast. Kortepodcast.nl, hè?
2: Ja.
1: En je hebt nog een kers op de taart eigenlijk.
4: Ja, Joost Marsman van IOS kondigt in het Zwols zijn nieuwe plaat aan. Dat heb ik geregeld.
1: En hoe heet die plaat?
4: Die plaat heet Noorderlicht.
1: Okay.
4: Maar ik weet niet wat dat in het Zwols is.
1: Hier komt die.
6: Mooi allemaal, Joost Marsman van IOS hier. Je gaat nu luisteren naar de nieuwe single van Ezo Schitteren met Nienke Leone, Noorderlicht.

0: En dit kruipt onder je huid, dit nummer. I Just Wanna Make Love To You, Etta James uit 1961. Ja, dit is de Magical Mystery Tour, lieve mensen. Je reist met de Magical Mystery Tour straks. Hoe laat hebben we afgesproken met G.H. Wolf?
1: Dat is me niet helemaal duidelijk. Ik bel haar zo wel even.
0: We bellen haar zo wel even. Goed, Tim, wil je wat zeggen?
1: Nou, hier in de bus nog steeds etymoloog Ellemijn Smit. Ja. Prachtig.
0: Ja, dankjewel.
1: Complimenten voor die prachtige cursus. En ook voor de aankondiging zojuist van Joost Marsman. Ja. Maar jij wilde zelf nog iets zeggen, zei je net.
0: Je wou wat zeggen. Heb je die microfoon die niet lekker loopt?
2: Ja, dat ik op zoek ben naar mensen in de bus.
0: Ja.
2: Die hun eigen taal hebben. Dus die wij niet kennen.
0: Ja.
2: Geen Rotterdams, want dat, nou ja, dat weet iedereen dan altijd. Ja. Geen Amsterdams, dat herken je ook wel. Maar echt een unieke eigen taal. En als je dat dan appt, het liefst met een spraakbericht. Ja. En dan niet zegt wat je zegt, dan is dat voor mij echt een fantastisch nieuwe
0: uitdaging
2: om te ontrafelen wat er wordt gezegd.
0: Want er zijn mensen, Tim, die Tim en Ellemijn, ik vraag het aan jullie allebei. Er zijn mensen die een eigen taal hebben gemaakt, hè?
2: Ja.
0: Dat heb ik al eens gehoord. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En als we iemand kunnen vinden en diegene die spreekt wat in, dan willen we dat ook best belonen met een balpen. Goed, hartstikke mooi. Lieve mensen, het is hoogste tijd om je voor te stellen aan een inwoner van Zwolle. En hij opereert onder de naam Chris. En dit is zijn zelfportret.
3: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Chris.
4: Dan ga ik nou starten. Ik ben Chris. Ik kom uit Zwolle. En ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik ben 47 jaar oud. Alleenstaand. Ik rij een emballage voor een bedrijf. Dan ga ik laden. En dan ga ik naar Meppel. En dan ga ik lossen. En dan rij ik naar Hasselt. En dan staat er weer eentje klaar voor Meppel. En die ga ik dan ook lossen. En dan rij ik rustig naar Zwolle. En dan kan ik laden. Dus het is allemaal heel relaxed. En ik heb nooit mijn school af kunnen maken. Toen heb ik samen met mijn pleegouders, die zijn allebei al overleden helaas, hebben we mijn groot rijbewijs gefinancierd. En daar heb ik nou nog steeds plezier van. Ja, ik ben gek op grote steden. De architectuur, hoge gebouwen. Frankfurt, Londen, Rotterdam. Daar mag ik graag komen. Er is altijd wat te zien. Ook heel vaak dat je terugkomt en er is weer wat nieuws te zien. Ik zou nog wel een keer naar New York willen of Los Angeles of zo. Ik heb heel veel vinylplaten. Dat vind ik leuk. Nou, ik zet niet heel vaak een plaat op. Meestal luister ik gewoon radio en dan laat ik me verrassen. Ja, het is ook meer een investering voor later. Het is een uit de hand gelopen hobby van Pink Floyd. Ik heb ooit een box gekocht van ze. Er zaten 3 singeltjes in. En ik ben wel Pink Floyd fan. En nou heb ik gewoon 300 platen in de kast staan. Waarvan de helft Pink Floyd. Voor Pink Floyd ben ik het album Animals. Ben ik naar de plek gegaan waar de foto is gemaakt. Want het gebouw dat bestaat nog steeds. De oude elektriciteitscentrale is dat. Dan heb ik mijn Animal shirt aangedaan. Dan heb ik aan een Londoner gevraagd van wil je even een foto maken. Dus staat op de albumhoes met de shirt aan, zeg maar. Dat is een hele mooie foto. Amazing stroopwafels was nog een beetje uit mijn tijd van de containertransport. Dat is ook gewoon een heel leuk nummer. Ja, ik heb in de zeecontainers gezeten voordat ik een burn-out kreeg. En de oude Maas zegt, dat is gewoon ook, wat het nummer ook zegt, een hele desolate straat waar niks gebeurt. En ik ben er ook meerdere keren geweest. En dat geeft het nummer gewoon heel mooi weer. Was getekend. Is.

0: dat is toch wel het hoogtepunt van dit jaar. Dat het optreden dat ik mocht meemaken van de Talking Heads. Dat was in Amsterdam natuurlijk. De Talking Heads met Once in a Lifetime. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. Je reist met de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En er zijn enorm veel mensen die zitten binnen. We hebben inmiddels Gerard Wolf is ingecheckt. Die gaan we nu brengen naar Nijmegen. We zetten koers naar Nijmegen.
1: Ja.
0: Dan Tim. Misschien dat we even wat namen en wat appjes moeten voorlezen van onze medereizigers.
1: Zeker weten. Ik heb er hier een van Chris. Die zegt, goedemiddag, garage beneden opgeruimd. Check ook weer in. Nou, dat is hartstikke mooi. Annemarietje is weer in Assen ingestapt. En ik heb hier ook Ad, die zegt, hiphopband opgezwollen. Nooit van gehoord. Onverstaanbaar. Ja.
0: Ellen Komelter Vroom die zegt, wederom zit ik in de bus, vandaag een pyjama-dag. Dat betekent lekker niks doen, radio aan en genieten van deze busreis. Ja, het muisje nog.
1: Muisje, ja. Muisje komt zojuist binnen en die schrijft, geroerd om Chris van het zelfportret. Groetjes Nancy Bos uit Nijverdal, 47 jaar en single knipoogje.
0: Met een knipoogje en we hebben een busje teruggestuurd, muisje. Jan Weghuis zegt, goedemiddag, ik wens alle reisgenoten een goede reis. Ik zit halverwege de bus bij de bar. Groetjes Jan Leguit. Dan weer heerlijk veel ingesproken berichten. Natuurlijk onze vaste reiziger Pauline.
2: Kijk, daar komt het busje aan. Lehoe, lehoe, lehoe. Met Tim de chauffeur, Cor en Stefan. Lehoe, lehoe, loe. Liefies, ik heb er weer zin in om met de MMT-familie op pad te gaan. Laten we lekker vertrekken. Ik stap in die moerkapelle. En een hele gezellige reis en een lieve groet van Pauline.
0: Ja.
2: Tjussie.
0: Hartstikke leuk, Pauline. Zij maakt er ook echt nou, iets van, hè?
1: Dit is gewoon een jingle.
0: Ja, is een jingle. Dan heb ik hier ook nog Ine.
3: Listen to the music and dance the blues away. Wow. Heerlijk, jongens. Ik ben er weer bij.
0: Fantastisch.
1: Wow.
0: Dat is ook mooi, hoor. Ja. Mooie stem ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Jij wou nog eentje meepakken?
1: Ja,
0: van
1: Marianne die komt zojuist binnen en zegt, ja. Fijn dat jij er bent, Jorien. Ik luister met plezier naar jouw muziek en uitleg erbij. Groetjes, Marianne.
0: Ja, dat vind ik moeilijk te begrijpen.
1: Jorien.
0: Ach, Jorien. Dat is onze collega.
1: Van je boven.
0: Ja, van boven.
1: Wat leuk dat zij dat ons laat weten.
0: Ja, wat leuk dat jij
1: naar ons... Sturen wij weer door.
0: Ja, heel leuk dat je naar ons luistert en appjes stuurt voor Jorien. Dus stuur het naar Jorien door, dat kan ze denk ik wel waarderen. Dan hebben wij nog geen berichten over mensen die in eigen taal spreken.
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Maar dat kan nog gebeuren natuurlijk.
1: Ja.
0: Laat het weten via die glasheldere NPO luisterapp.
4: Goedemiddag, Stefan, Tim en Cor. Leeuw stapt in vanaf de Rutenberg, even bezig weer met de overkapping. Een half uurtje later gaan we de bus in en dan genieten van jullie fijne programma. Houdoe!

0: Je luistert naar NPO Radio 5 en je zit midden in een busreis. En we hebben nog 7 minuten reistijd dit uur. En daarna hebben we nog weer een vol uur. Jij wou wat zeggen?
1: Ja, ik dacht, is het niet sympathiek om een plaat te draaien even voor de buschauffeur?
0: Tuurlijk.
1: Ja, want hij houdt zo erg van Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, deze is speciaal voor onze buschauffeur Cor. En ook voor Theo van der Meer.
1: Het muzikaal geweten.
0: Van de Magical Mystery Tour. Born to Run, here's Bruce Springsteen.

0: Op 45 toeren uit 1972 Elvis Presley met Burning Love. En daarmee zijn we aan het einde gekomen voor het eerste gedeelte van deze busreis. De Magical Mystery Tour. Jij nog iets zeggen, Tim?
1: Nee, fijne pauze en tot iets over 3 weer.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Ja, kun je even staan?
10: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Als mijn laatste gedachte schreef ik...
7: Dat is natuurlijk helemaal niet goed.
8: Ik hoop echt heel erg dat wij op elkaar kunnen vertrouwen.
9: Ben jij nou serieus de boel aan het vertragen?
10: Gaat helemaal de verkeerde kant op.
11: Wat mij betreft is het payback time.
12: Wolven, bel van list en bedrog. Vanavond bij BNNVARA en BLB.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn met bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Dat akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit toestellen springen die overvlogen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later meer zon en het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De Magical Mystery Tour. Stevens.

0: Chris nu aan de lijn.
1: Chris van het zelfportret?
0: Ja, van het zelfportret.
1: Oh, nee, sorry, dan stoor ik niet. Ga verder.
0: Nee, Chris is nu hangt aan de lijn. En ik probeer nu ook Nancy te bellen, oftewel Muisje.
1: Ja.
0: Om ze met elkaar in contact te brengen.
1: Ja. Zal ik dan eventjes de opening
0: dat
1: doen?
0: Lijkt me wel handig, ja. Wacht even.
1: Dat ik even de platen verkondig. Je luisterde naar Tom Jones uit 1965. It's not unusual. En dat is op 45 toeren in 1 minuut en 59 seconden. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale busreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus nog steeds aanwezig de immer goedlachse buschauffeur. De man met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Opererend onder de naam Cor Snijder. Cor, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: Ja, lieve mensen, we hebben, als het goed is, hebben wij iemand aan de lijn, hè Tim?
3: Ik heb Chris nu aan de lijn.
1: Hallo Chris.
2: Hallo.
1: Ja Chris, om te beginnen. Wij krijgen heel veel reacties op jouw schitterende zelfportret.
2: Kijk, dus echt, daar doen we het voor toch?
1: Ja, ik zei nog een kwartier geleden zei ik best heel veel reacties voor Chris. En best veel, dat betekent eigenlijk heel veel. Want niet iedereen reageert. Dus als je dan een stuk of 5 of 6 reacties hebt, dan weet je eigenlijk wel dat je het maal 100 mag vermenigvuldigen, bij wijze van spreken. Dus mijn complimenten daarover.
2: Ja, jullie ook voor de montage. Dat ik had niet verwacht.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Waarom wij jou nou even bellen, dat is als volgt, Chris. Ik weet niet of je het gehoord hebt, het bericht van Muisje.
2: Ja, ik heb geluisterd.
1: Ja, en Muisje was nogal, hoe kan ik het noemen?
0: Geroerd.
1: Geroerd, ze. Ja. Ze was
0: geroerd om Chris.
1: Ja, ze was geroerd door jouw verhaal. En ze liet een knipoogje, liefst Nancy met een knipoogje.
0: Ja, en de leeftijd en single erachter.
1: En de leeftijd en single erachter. Toen dachten we, nou, dan gaan we Nancy even bellen. Hebben we Nancy inmiddels ook? Nee, Nancy hebben we dus niet. Maar vind jij het leuk om even met Nancy te praten? Bij ons achter in de bus, in de chatbox?
2: Ja, zeker.
1: Nou, wat leuk. Dan gaan wij proberen Nancy te bereiken. Misschien als ze dit hoort. Nancy, als je dit hoort, bel ons eventjes op het noodnummer, hè? Zullen we dan wakken?
0: Ja, 0800 Nancy, 3000 Nancy, 555.
1: Ja, 0800 Nancy, 3000 555 Nancy. En Chris, die blijft gewoon de hele uitzending hier in de bus. Nou, wordt vervolg misschien, Chris?
2: Ja, ik ga even boodschappen doen ondertussen.
1: Kan allemaal.
0: Geen punt.
2: Ik hou de telefoon bij me.
1: Ja, hartstikke mooi. Tot straks wellicht, Chris.
2: Ja, we zullen het zien.
1: Ja, doeg.
2: Tot hier in de bus. Joep.
1: Ah, dat vind ik ook zo mooi. Hij blijft in de bus en ondertussen kun je ook gewoon boodschappen doen. Dit is zo'n surrealistisch programma en kaleidoscopisch ook, want alles gaat door elkaar heen. Hè? Nancy, bel ons eventjes. Muisje voor Nancy, Nancy, Muisje, bel ons even.
4: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
5: De Eredivisie, de uitslagen. Go Ahead Eagles tegen Telstar, 3-1. Feyenoord FC Utrecht 5-2. FC Amsterdam FC Twente 0-1. De kruisjes staan als volgt. 1, 2, 2, 1. 2, 1. 3, 3, 1, 3. 1, 2, 2, 3, 3. Volgende week, dames en heren, al het nieuws betreffende Toto nummer 3.

0: Ja, dit is natuurlijk een evergreen van het zuiverste water. En je hebt evergreens en evergreens. En al die evergreens worden ook vaak getest. En deze scoort heel hoog, heb ik me laten vertellen door Thea. Ik geloof wel een 18,3.
1: Po.
0: Ja, dan zit je echt in de hoogste regionen. Die komen dan ook vaak hoog in de evergreen top 1000, hoor. Dan moet je maar eens opletten. Total Africa, dat is wel een leuk verhaal, hè, Tim?
1: Ja.
0: Je bent nog bezig met...
1: Ja, de laatste puntjes op de i aan het zetten. Ja. Want we gaan zo een hoorspel doen.
0: Zal ik dan dit verhaal... wat jij eigenlijk zou vertellen, dat kan ik ook even vertellen. Het verhaal bij dit nummer, Africa van Tota... is het verhaal van een kunstenaar van Namibische Duitse afkomst. En die heeft een kunstwerk ergens op een onbekende plek... in die enorme woestijn van Namibië geplaatst. Want Namibië heeft heel veel woestijnen. Weet veel mensen niet. En zijn kunstwerk die bestaat uit 6 speakers op grote witte blokken. Die zijn aangesloten op een MP3-speler. En die wekt dan ook nog weer zonne-energie op. En omdat de zon daar dus altijd schijnt... houdt Africa van Toto nooit op met afspelen. Er zijn filmpjes van het. Dat is ook als je het hebt over surrealistisch... is dat surrealistisch. Maar wel apart. Hè?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Sommige mensen zullen denken, doe dat nou niet. Weet je, laat die woestijn naar de woestijn. Dan ben je eens een keer lekker in je eentje in de woestijn... en dan hoor je de hele tijd Africa van Toto.
1: Dat lijkt me ook een uitputtingsslag.
0: Ja, maar het is wel leuk bedacht natuurlijk. Ja, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte hier. NPO Radio 5. En je kunt ons bereiken via de gratis NPO Luister app natuurlijk. En natuurlijk via het noodnummer 0800-3000-555. Ja, zometeen hebben wij weer een romantische crime. In de serie Romantische Crime met dodelijke afloop. Uit een ver verleden. We gaan straks luisteren naar het verhaal van Butch Cassidy en de Sundance Kid. En dat speelde zich allemaal af rond 1900. Maar dit verhaal is ook verfilmd. Prachtige film, Butch Cassidy en de Sundance Kid. En daar hoort een tune bij. En die tune die draaien wij regelmatig hier in de bus. Meestal praten wij daar overheen. Maar dat doen we nu niet. En zie het als een opmaat naar straks het prachtige verhaal. Ja, ook wel het treurige verhaal van
1: Butch Cassidy. Nou, dat verhaal, ja.
0: Dat verhaal, ja. Butch Cassidy en de Sundance Kid. Bye.

0: Stel je voor, het is 1908 en we zijn in Bolivia, in San Vicente, een mijndorpje hoog in de Andes. Het is nacht en in een klein leme huis aan het plein zitten twee Amerikanen bij een kaars. Ze zijn op de vlucht, al jaren.
1: Mijn naam is Butch Cassidy. Nou ja, eigenlijk heet ik Robert Parker, maar die naam gebruikt niemand meer. En naast mij zit mijn maat Harry, iedereen noemt hem de Sundance Kid.
0: Dit zijn de twee van de beroemdste bankrovers uit het Wilde Westen. Butch is de leider, charmant, slim en altijd lachend. En Sundance is de scherpschutter, stil en levensgevaarlijk. 10 jaar geleden waren zij de schurken van Amerika, met hun bende, de Wild Bunch. Overvielen ze banken en treinen, vooral treinen. In 1899 blazen ze in Wyoming de postwagon van een Union Pacific-trein op. Buit $60.000. Een jaar later doen ze het weer.
1: En toen werd de spoorwegbaas die werd woedend. En die huurde de Pinkertons in. En de Pinkertons, dat waren speurders. En die stopten pas met zoeken als je dood en begraven bent. En onze foto's die hingen in elk station. Wanted, wanted, wanted. En toen wist ik het. Eerst klaar. Wij moeten weg.
0: Ze stappen op de boot naar Zuid-Amerika en kopen een ranch in Argentinië. 2 jaar leven ze als eerlijke boeren. Maar de Pinkertons vinden ook hen daar. Dus doen ze het enige wat ze kunnen. Banken overvallen en vluchten. En zo komen ze in Bolivia. En 2 dagen geleden hebben ze een loonconvooi van een zilvermijn beroofd. En vannacht slapen ze in San Vicente. Maar iemand uit het dorp heeft de soldaten gewaarschuwd.
1: Sundance. Sundance. Hoor je dat? Laarzen. Op het plein. Dat zijn geen mijnwerkers.
0: Buiten stelt een Boliviaanse patrouille zich op rond het huis. Een kapitein roept dat ze zich moeten overgeven.
1: Overgeven wij nooit. Sundance, dek de deur, ik neem het raam.
0: Schoten, splinters, stof. Het vuurgevecht duurt maar een paar minuten. En dan wordt het ineens doodstil. Tot er nog 1 schot valt. En daarna nog 1. Uit het huis, niet van buiten. De soldaten wachten tot het licht wordt. En bij zonsopgang vinden ze 2 lichamen. De een met een kogel in het hoofd en de ander met een kogel in de slaap. De politie trekt haar conclusies. Butch heeft zijn zwaargewonde vriend uit zijn lijden verlost en daarna zichzelf. Ze worden begraven in een graf zonder naam, zonder papieren, zonder bewijs. Jaren later gaven onderzoekers dat graf op en vinden niets. Geen Butch, geen Sundance.
1: Zie wel, Sundance, ik zei het toch. Wij worden nooit gepakt.
0: In Utah zweert zijn zus dat Butch nog jarenlang bij haar op de koffie kwam. Met grijs haar en zijn herkenbare lach. Of het waar is, dat weten we niet. Maar 1 ding is zeker. Wie in de Andes zoekt naar het graf van Butch Cassidy, vindt alleen wind en stof. En misschien is dat precies het einde dat hij zelf had gekozen. Niet gepakt, niet gevonden, alleen verdwenen. En opeens
1: begint het te regenen.

0: 1978, The Babies, Isn't It Time, lieve reizigers. Dit is de Magical Mystery Tour, een virtuele busreis. Geheel op jouw golflengte, op jouw frequentie, NPO Radio 5. En dit is een mooi moment, want het is tijd voor een optreden in het gangpad hier van de bus. Tim, jij hebt een aankondiging voorbereid.
1: Ja.
0: Dan start ik even wat vormgeving.
1: Heel fijn, ja.
0: Oké, veel succes.
2: This is Music to be Murdered By.
1: Ja, beste reizigers, is een 24-jarig Nederlands Molukse zangeres en bassiste met een geluid vol warmte, groove en een vleugje nostalgie. Ze is afgestudeerd aan de Rockacademie en staat hier klaar in het gangpad van de bus. Mag ik waar mogelijk een applaus voor Hanna Sopakua?
3: Ja, lieve reizigers, mijn naam is Hanna Sopakua. Ik ben 24, ik speel basgitaar en ik maak muziek. En mijn tweede single is net een week uit en dat liedje heet All Okay. En ik heb dit nummer geschreven als een soort relativerend liedje over alle grote en kleine problemen waar ik in het leven tegenaan loop. En met klein bedoel ik bijvoorbeeld het probleem tussen aanhalingstekens. Dat ik bijvoorbeeld 's ochtends lekker in bed lig en er geen zin heb om op te staan om te gaan werken. Of dat je voor de zoveelste keer de sleutels weer kwijt bent. Dat zijn dingen die mij nogal vaak gebeuren. Maar natuurlijk zijn er ook momenten waarop gewoon problemen een stuk groter zijn. En een stuk serieuzer. En het leven wat minder vanzelfsprekend voelt. En toch probeer ik, hoe lastig iets op dat moment ook kan zijn, er dan wel vaak met een soort knipoog naar te kijken. En ik geloof er ook wel in dat niks echt toevallig is. En dat niet alles meteen opgelost hoeft te worden. Dus soms moet je gewoon even diep ademhalen. Even heel hard huilen. En jezelf weer bij elkaar rapen en dan doorgaan. Want ook als het tijdens een crisis voelt alsof het nooit meer beter gaat, komt er uiteindelijk dan wel weer een moment, ja, waarop het wel beter gaat. Ook al lijkt het op het moment zelf niet zo. En dat is ook al de kern van het liedje. Er is ontzettend veel ellende in de wereld. En ondertussen kan ik me compleet druk maken, omdat ik dan mijn sleutels weer een keer kwijt ben. Ja, hoe stom eigenlijk. Dus soms moet je jezelf gewoon even eraan herinneren. Ja, tout est relatief. En it's all okay.

0: Het is sowieso een geweldig nummer. Maar het is te kort. Dit is, heb ik niet vaak. Want vaak is het te kort ook dat je denkt, als het kort en goed is, dat je denkt van, ja, het had ook langer kunnen zijn. Maar dan weet ik niet of ik het zo goed had gevonden. Maar ik heb hier toch het idee dat er zeker 30 seconden bij had gekund. Hè?
1: Ja, nou, een minuutje. Ja, ja. Zeker wel.
0: Goed, eens even kijken. We hebben natuurlijk, we krijgen zoveel binnen, dus we hebben ook wel wat ruimte daar nu voor ingeruimd. Hè. Dat is toen dus een beetje structureel ook hier in de bus. Dat we ook eventjes wat mensen kunnen laten horen die toch ook berichtjes insturen. Die ook wat willen zeggen in het gangpad. Ja,
1: of het noodnummer willen bellen, dat kan ook altijd.
0: Absoluut. Ja. Zullen we even luisteren naar een berichtje van Alex van Ravenswaaij-Klaassen?
2: Het is een heerlijk liedje. Zowel verfrissend als vermakend als nadenkend. Als positief, als kabbelend, als bewegelijk, als opbeurend. Er zit van alles in. En dan heb je ook nog tekst, de vrolijke tonen en wat er allemaal bij hoort. Wat vernieuwend en toch ook vertrouwd. Prachtig gemaakt. Groetjes Alex, hier vanuit Utrecht.
0: Zo, ik weet niet of deze van Hanna Sopakua dit hoort, maar dit is toch. Dat kun je op je poster schrijven.
1: Dit is een
0: 5-sterren recensie. All Okay trouwens, dat zo heet de single, hè? En is natuurlijk allemaal te beluisteren via Spotify en allerlei andere platforms. Leuk, mooi zeg. God. Hè? Vind ik wel.
1: Zeker, en ik ben het mee eens. Ja. Radiomaat Harry die heeft ook nog een appje gestuurd.
3: Het is wel heel bijzonder dat ik ook vandaag niet in de bus zit. Maar nu moet ik jullie groeten uit Delft. Ik heb net een hele prachtige rondleiding gehad met de mensen van de klankbordgroep van de KRO-NCRV. Het was heerlijk om dat allemaal eventjes weer opgedist te krijgen. Alles wat er zich afspeelt in dat prachtige Delft. Ik wens jullie een hele mooie busrit vandaag. De Magical Mystery Tour.
0: Zo.
1: Nou, dat dit is nogal, toch?
0: Ja, nou, wij wisten natuurlijk wel dat hij in de klankbordgroep van KRO-NCRV zat. Maar niet dat vandaag allemaal heeft plaatsgevonden in Delft.
1: Nee, en dat hij dan ook nog een behoorlijke hoeveelheid informatie laat opdissen.
0: En dat is het leuke, dat wij een connectie hebben met iemand in de klankbordgroep. Dus, mocht je dingen weten, Harry?
1: Ja.
0: Die misschien niet voor, die niet aan de grote klok wil laten, aan de grote klok wil hangen. Laat het ons even weten via een persoon.

0: is de reizigers. Hier is Uber chauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Je hebt een vriend. Iemand die voor jou door vuur gaat. Elke dag weer voor je klaarstaat. Geloof, maar je hebt een vriend in mij.
2: Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Die als het erop aankomt, voor je bid of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend.

0: dit is toch prachtig. Toon Hermans en André Hazes. En vriend, lieve mensen, we hebben nog 11 minuten reistijd. Je luistert naar de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. En Tim, het eerste uur hadden wij, waren we in Zwolle. En dat was natuurlijk omdat we een ontmoeting hadden met Chris.
1: Ja.
0: En dat werd een zelfportret. En daar kregen we heel veel mooie reacties op, hè?
1: Dat klopt. En een van die reacties die was van Muisje.
0: Ja.
1: En die zei dat ze geroerd was om Chris.
0: Ja.
1: En dat ze 47 is en single.
0: Ja.
1: En een knipoog.
0: Ja, tussen haakjes, groetjes uit Nijverdal. En dan tussen haakjes inderdaad 47 en een knipoog.
1: Ja.
0: Dus, hallo Chris.
2: Goeiedag.
0: Heb je mij gehoord wat ik zei?
2: Jazeker.
0: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Zij was niet de enige, maar wel met zo specifiek 47 en een single en een knipoogje.
2: Ja.
0: Dus, en we hebben nu ook, als het goed is, Muisje aan de lijn. Hallo Muisje. Ja.
3: Hallo.
0: Ik heb Chris voor je aan de lijn.
3: Ja, ik hoor het. Wat grappig, wat leuk.
2: Misschien... Ja, goedemiddag. Dat is zo'n beurs uit weer een aparte wending.
3: Ja, zeker.
0: Ja, maar wat hoorde je, Muisje, toen je naar datzelfde portret luisterde?
3: Wat hoorde ik? Ik was gewoon heel erg geroerd om het feit dat hij, hij had zijn school eigenlijk niet afgemaakt en dan toch groot rijbewijs gekregen heeft. En dan van zijn pleegouders. En dan, ja, dan sta je er toch eigenlijk helemaal alleen voor. Ja, en dan uiteindelijk dat nummer. Ik kan even niet zo goed op dat nummer komen, want ik ben niet heel erg van de Nederlandstalige. Maar ja, dat raakt. En toen dacht ik van, oké, single, 47. Ik denk, nou, wie weet. You never know, hè?
0: Ja, Oude Maasweg was dat, van de Amazing Stroopwafels.

0: En Chris, ja, misschien heb jij wat vragen aan een meisje. Misschien wil je iets meer over haar weten.
1: Nou, ik ben ook wel een beetje overdonderd. Dat,
2: Nee, ik kan me voorstellen dat je niet zo 1, 2, 3 vragen hebt. Ik bedoel, nee, maar
0: misschien kun jij me helpen en misschien even iets vertellen wie jij bent.
2: Nou ja, ik ben Muisje en 47, single. Ja, wie ben ik? Spontaan en ik werk niet. Ik ben eigenlijk chronisch ziek, dus ik heb gewoon een huishouding wat ik doe. Ik heb een tuin die ik doe. Moet ik nog meer zeggen?
0: Ik vind het al fantastisch dat we jullie bij elkaar hebben gebracht hier in de bus. Misschien dat jullie gewoon eventjes, zonder dat wij allemaal luisteren, dat jullie even gewoon met z'n tweetjes even op de achterbank kunnen kletsen.
2: Ja, precies.
0: Is dat een goed idee?
1: Ja, dat is, lijkt me een goed idee.
0: Oké, dan laat ik jullie even met z'n tweeën.
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Veel plezier, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Bedankt. Hoi. Jullie ook.
2: Nou, Bram.
1: Hallo. Hi. Hi. Ja, ik ben ook een beetje overdonderd. Je hebt ook wel een heftig verhaal dan.
2: Ja, weet je,

0: Nou, ik moet zeggen dat ik ook wel aan het zweten ben, hoor.
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Heerlijk nummer dit. We Go Back, dat was Keith Urban samen met Michael McDonald. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze busreis. En we kunnen nog even terug naar Muisje en Chris. Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, goed.
0: Ja?
2: Ja, goed.
0: Verliep het gesprek organisch?
2: Jawel, zeker.
1: Ja. Ja.
0: En is er nog een vervolg?
2: Ja.
1: Nee. Een keer een bak koffie doet.
0: Nou, dat is toch leuk?
3: Wauw.
2: Nou, ja, hou we hebben het uitgewisseld.
0: Nou, superleuk. Hou ons op de hoogte.
2: Ja, gaan we doen. Zeker doen.
0: Oké, okay, en dank dat jullie er waren.
2: Ja, jullie ook. Bedankt.
0: Dag.
2: Dag.
0: Tim, ben jij klaar voor de afkondiging?
3: Zeker. Tot zover deze hallucinerende radiotrip. Ik wil jullie allemaal bedanken voor uw komst. Namens de gehele reisleiding. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, en zometeen op deze prachtige zender. Op jouw golflengte een radiodrama in twee.

0: Morgen weer een Magical Mystery Tour. Reis van je leven begint 2 minuten over 2. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
22: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
23: Interessant. Wat verdien jij dan?
22: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
0: gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana. NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
25: Het is 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. En die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. En ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had in Uitgeest zich vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van NS en de hulpdiensten ingeschakeld. En vlak daarna werd de jongen gevonden langs het spoor. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
26: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
27: Theater van het Sentiment. Astrid de Jong.

0: leuk nieuw bandje. Vorig jaar braken ze door met het liedje That Day. En dit is hun nieuwe single. Het kon nog wel eens wat worden. Ik vind de drummer wat traag. Als ze een nieuwe drummer zoeken, misschien een Cesar of zo, dan breken ze vast echt door. De Golden Earrings waren dat en Sound of the Screaming Day.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
0: Hallo! Hallo! Hallo allemaal! Ja. Ga maar weer zitten, zo erg is het ook niet. Fijn dat je erbij bent. Kijk om je heen en waan je in 1967... Het is dinsdag, het is 19 september en ja, 67, dat is een vrolijke tijd. Dat is vrolijk. De behangetjes zijn vrolijk, met hele grote patroontjes. De kleurtjes zijn vrolijk, de meubels zijn vrolijk en het duurt niet lang meer. Of in sommige van onze huizen doet de kleurentelevisie zijn intrede. Maar daar merk je natuurlijk niks van op de radio. We hebben gewoon kleurenradio met onder andere Van Morrison en Brown Eyed Girl. En je weet het, hè? Kom even in de coulissen of stuur een appje met jouw ervaringen van dit jaar, 1967. Waar ben je? Wat doe je? En vooral met wie?

0: Ik weet niet hoor. Vroeger heten ze de Harbor Lights, maar tegenwoordig heten ze Jay and the Techniques. Best lastig uit te spreken. Apples, peaches, pumpkin pie. Ik krijg wel zin in taart hiervan. Heel gek is dat. Ja. 19 september, hè, en het is een dinsdag. Dus wat krijg je dan? Het is de derde dinsdag van september. En dat is Prinsjesdag natuurlijk. Ja, er worden niet heel veel veranderingen aan gekondigd op dit moment. Hoor. Het valt allemaal wel mee. We zitten wel met een groot begrotingstekort. Het grootste ooit. 2,7 miljard gulden. En morgen speelt Ajax tegen Real Madrid. Dus daar maakt iedereen zich wel heel druk om. Trainingskamp is er natuurlijk. En volgens het parool is bij de voetballers een middagslaapje verplicht. Ja, allemaal even tukken. En wat gebeurt er nog meer in Zeist?
1: Met de belangrijke wedstrijd woensdagavond tegen Real Madrid in het vooruitzicht heeft Ajax zich teruggetrokken in het sportcentrum van de KNVB in Zeist. Daar bereidt het zich in alle rust op die eerste Europese bekerwedstrijd voor. Wat ontspanning en wat lichte training, behalve voor doelman Bals, die zonder ophouden heen en weer heeft moeten springen om alle op hem afgevuurde schoten te stoppen. Ja. Maar het ging hem goed af en dat wekte voor trainer Michels vertrouwen.
0: Ja, de doelman Bals. Goed, hè? En hoe is het met Johan Cruijff nu? Is het nu nog steeds met dat been? Ja, Johan Cruijff heeft nog steeds een beetje last van zijn rechterbeen. Maar verder zijn we optimistisch over het Europese toernooi. Jongeren krijgen er flink van langs in de krant in ieder geval. De jeugd zou verrot zijn. Nou, minister Marga Klompé die neemt het voor ze op. Die zegt laten we nou niet al die jongeren op één hoop gooien. En dat is best een goed idee natuurlijk. En Nederlandse woonwagenbewoners moeten zich binnenkort waarschijnlijk definitief op een kamp gaan vestigen. In Den Haag ligt een wetsvoorstel waarin het rondtrekken verboden wordt.
2: Zou u zich kunnen neerleggen bij een trekverbod dat u altijd op een kamp moest blijven staan?
3: Nee, helemaal niet. Dat zijn wij niet gewend. We zijn reizende mensen, trekkende mensen. Dus dat kennen wij niet.
2: Trekt u als vrouw het gerief van een gewone woning nu nooit aan?
3: Nee, dat zou me nooit lijken. Nee, nooit.
2: U zou niet in een huis willen?
3: Nee, nooit. Nee.
0: Nou, het is natuurlijk een huis, alleen een huis op wieltjes natuurlijk. En dat rondtrekken, misschien wordt dat wel wat minder in de toekomst. En dat is ook best wel jammer, hè? Want het is wel bijzonder. Dat is het nieuws wat ik in de kranten lees en om me heen hoor. Ik heb nog even geluisterd bij de buren. Ja, we hebben het allemaal inderdaad vooral over Johan Cruijff. En muziek klinkt er ondertussen uit de speakertjes. De tremolo's horen we nu. Even the bad times are good.

0: Oh, jongens, Armand. Verrukkelijk. Nou, laten we naar hem luisteren en de stiletto's neerleggen.
1: Dit of dat.
0: Misschien, Gea, kun je weer gaan zitten. Want het is wel leuk. Ik vind het heel fijn dat iedereen eventjes langskomt in de coulissen. Ik had nog niet eens het telefoonnummer genoemd. Dat is 0800-3000-555. Je kunt bellen met jouw herinneringen aan 1967. Maar ook met jouw keuze in dit of dat vandaag. Ja, dan kun je ook vertellen waarom je iets meer hebt met het ene liedje dan met het andere. Maar je mag ook langskomen in de coulissen of een appje sturen via de luister-app natuurlijk. Laat even van je horen, neem me mee naar 1967, naar jouw wereld, jouw ervaringen en jouw herinneringen. En luister eventjes mee naar deze twee liedjes. We hebben twee liedjes, allebei geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Nogal een duo, maakte mooie liedjes. En dat is dus kiezen geblazen. Scheelt wel, voorheen moesten we kiezen uit 5 platen en nu uit 2. Maar ik ben wel benieuwd welke jij in dit geval absoluut zou kiezen. We hebben Dionne Warwick in de ene hoek.

Ach, prachtig, hè? Ja, maar je kunt natuurlijk ook op Facebook kijken. Dat heeft Gerard gedaan. Die weet nu al dat hij wil kiezen op het andere liedje in de andere hoek, Dusty Springfield.

Is het de tekst? Is het Dusty? Of is het gewoon het gevoel van dit liedje dat het op Facebook in ieder geval populairder is? The Look of Love van Dusty Springfield. Of is het omdat de mensen die houden van Dionne Warwick en Windows of the World gewoon nog niet helemaal op zitten te letten? Die moeten er nog even bij komen en nog even hun stem laten gelden. Het kan allebei. Geef even door wie jij het liefste in de finale van deze voorstelling hoort. Wie mag er afsluiten? Bel anders even met Aram. Die zit hier maar in de coulissen een beetje duimen te draaien. 0800 3000 555.

We're the Monkees. Lekker experimenteren met geluid wordt een herrie af en toe. Pleasant Valley Sunday. En ze zitten er toch wel een paar dagen naast. Want het is dinsdag, namelijk vandaag. Het is Prinsjesdag. Het is 1967. En dat betekent Jos, die zich heeft gemeld, dat hij 14 is. Hij heeft net voor een Riksdaalder de mobilet van zijn neef gekocht. Die neef wilde hem niet meer, dus Jos mocht hem overkopen. Maar ja, Jos is 14, dus die mag er nog helemaal niet op rijden. Maar, zegt Jos, mogen en doen zijn twee verschillende dingen. Ja, 2 jaar zal die er nog bereiden, dat weten we natuurlijk niet. En dan komt er een echte brommer. En gelaat Gerard nou, die stemt op Dusty Springfield, zoals trouwens veel mensen. Die is 16. Ja, en die weet eigenlijk nog niet zoveel van muziek. Maar heeft wel een mobiletje. Ja, ja, ook. En die is opgevoerd, weet hij te melden. Echt, ik hoor hier allemaal dingen. En die mogen helemaal niet. Nou ja, gelukkig zie ik ook heel veel gewoon berichtjes van mensen die alleen even doorgeven dat ze graag op Dusty Springfield willen stemmen. Ik heb het gevoel dat we aan ons water kunnen voelen aankomen wie uiteindelijk deze voorstelling af mag sluiten aan het einde van al het moois. Tenzij de Dionne Warwick fans nog wakker worden.

worden. Ja, het kan. Het is misschien wel leuk als een paar mensen ook Windows of the World nog even aanklikken of doorgeven. Dat is misschien fijn voor haar. Maar ja, natuurlijk helemaal wat je zelf wil, want zo werkt het in het theater van het sentiment. Ik kies in ieder geval de volgende. Al 4 weken staat hij op 1 in Italië in de hitparade. Nel Sole heet het liedje. En dat betekent letterlijk in de zon. Nou, dan kunnen we lekker gaan zitten. Albano Carisi heet hij echt. Maar hij noemt zichzelf dus Albano.

0: Nou, krijg ik toch een briefje van Tini. Dat is lief. Ja, ja dat telt natuurlijk niet. Maar ik krijg gewoon een stem op mijn stem in plaats van op Dion. Ja, nee, maar dank je wel, Tini. Ja, toch fijn. Ja. Oh, en ik heb een goede tip. Want ik heb even door hier wat blaadjes zitten bladeren. En ik zie hier, vrouw met Dreesman heeft deze week extra voordeelaanbiedingen op de kinderconfectie. Ja, en we zitten natuurlijk in de jaren 60. Kinderconfectie, dat is best wel iets bijzonders. Want de meeste mensen maken kinderkleding nog thuis. Maar ja, er zijn ook steeds meer gezinnen die hebben wat extra centjes. En die gaan dan in de winkel confectiekleding kopen. Ook voor de kinderen. In de Museumfabriek in Enschede, waar ze een enorme collectie kleding en stoffen hebben, is Astrid Hagen, conservator textiel. Dus die weet hier alles van. Naamgenootje, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo Astrid.
1: Leuk.
0: Zeg, ja. Welkom in het, hier in de omgeving, in het decor op het podium van 1967. We hebben hier een kast staan, zeg maar een kledingkast voor een Nederlands kind van 9 jaar. Als ik die zo open doe, wat hangt er dan in?
1: Nou, allereerst een stuk minder dan dat er nu in hangt.
0: Ja.
1: Kleding was, kleding was in die tijd stukken duurder verhoudingsgewijs. En wat erin hing, dat was dan wat goede kleding wat je naar school aantrok. En wat oude kleding voor buiten spelen, want dat deden kinderen nog. En je had zondagse kleding, dat was dan je mooiste en je nieuwste kleding. Wat je dus inderdaad op zondag droeg of bij hele speciale gelegenheden. En het zag er ontzettend leuk uit. Het was een hele leuke tijd. Het is eigenlijk de tijd van de opkomst van de kinderkleding, van de jeugdcultuur. En je ziet dat die kinderkleding zich steeds meer afsplitst van de volwassen kleding. Dus kinderkleding krijgt echt een eigen gezicht. Het wordt allemaal wat bonter en wat vrolijker.
0: Ja, want eigenlijk tot nu droegen kinderen gewoon mini-versies van wat hun ouders droegen, hè?
1: Ja, ja. Dat is, daarvoor is dat al wel een beetje aan het veranderen.
0: Ja.
1: Maar het is daar nog wel erg op gebaseerd. En wat je wel ziet in 1967, de minirok komt in. En je ziet dat ook doorschuiven naar die kindermode. Meisjes die dragen van die felgekleurde A-lijnjurkjes in bonte, psychedelische motieven. Met daaronder een kooltruitje of een blouseje met een maillot en kniekousjes. En ook het minirokje voor meisjes. Dus het wordt allemaal van die hele korte speelse jurkjes. Waarin je gewoon lekker kunt spelen, lekker kind kunt zijn.
0: Ja, ik zie een overgooiertje. Heel veel ribfluweel. Dus is dit allemaal gekocht of wordt er toch ook nog wel veel gemaakt of 3 keer hersteld?
1: Ja, dat klopt wat je zegt. Het wordt ontzettend veel genaaid nog. De confectie is in de opkomst.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt, wat heb je? Je hebt V&D, je hebt de HEMA, je hebt de CNA. En dat is eigenlijk, is dat kinderkleding zonder merken. Maar dat is gewoon stukken duurder dan dat je zelf naait van een couponnetje op de markt. En zeker gezinnen met 3, 4 kinderen. Nou ja, je weet hoe snel kinderen groeien. Je knippert met je ogen en ze zijn eruit gegroeid. Dus er wordt ontzettend veel gemaakt. Hè? Een oude jurk van moeder, nou daar kan nog een jurkje voor de dochter uit. En een broek, daar wordt de zoon verlegd.

0: En met 3, 4 kinderen. Nou ja, je weet hoe snel kinderen groeien. Je knippert met je ogen en ze zijn eruit gegroeid. Dus er wordt ontzettend veel gemaakt. Hè? De oude jurk van moeder, nou, daar kan nog een jurkje voor de dochter uit. En een broek, ja, daar wordt de zoon verlegd. Ik heb in het museum hebben we een korte jongensbroek. Die is 15 jaar lang gedragen door 4 verschillende broers.
1: Ja.
0: Dus je had mazzel als je het oudste kind was. Dan had jij de primeur. Maar ja, als jongste kwam je echt achteraan. En dan had je de balen dat jij die broek aan had. Die 3 broers daarvoor hadden aangehad. En ik heb hebben die broek gekregen van de jongste dochter. Die vond het wel grappig, dat verhaal. Maar die broers die er helemaal niks meer van weten. Die hebben er een beetje een soort trauma aan overgehouden.
1: Blij dat die weg is.
0: Ja, blij dat die weg is. Nou ja, maar textiel was duur. Ik bedoel, truien. Ja, ja. Dat was een trui oud en kapot. Nou, dan werd die trui rustig weer uitgehaald. En nou ja, al die oma's en die moeders, die hadden nog dat oldschool degelijke handwerkonderwijs gehad. Dus die wisten hoe ze dat moesten doen.
1: Ja.
0: Nou ja, dat weet tegenwoordig natuurlijk bijna niemand meer.
1: Nee, maar hoe wist je ook hoe je een jurk naaide? Kon je daar patronen voor kopen? Of?
0: Ja, dat had je bij de vleet. Daar waren echt bladen voor. Je hebt ze nu ook nog wel, hoor. Maar je had toen... Ja. Wat had je? Je had de Burda.
1: Die had je allemaal al. Ja.
0: Die Burda had je al. Knippie had je geloof ik nog niet. Mm. Ik kan zo even niet op de andere naam komen. Maar Burda weet ik in ieder geval zo even snel op te noemen. En er werden natuurlijk ook heel veel patronen geruild.
1: Ja, en doorgegeven. Ja,
0: werd doorgegeven. En wat ook een hele goede was, dat deed mijn moeder bijvoorbeeld. Die had dan een jurkje van mij. Nou, dat zat dan wel lekker. En dat waren ook vaak een beetje simpele modelletjes. Hè? Zo'n A-lijnjurkje. Ja. Ja, je legt dat jurkje op de stof. Je tekent hem na en hoppa, je zet hem zo in elkaar.
1: Ja, ja.
0: Dus het waren geen ingewikkelde dingen. Ja.
1: Maar ik begreep wel dat je bij de Bijenkorf eigenlijk al een heel pakket kon kopen. Met stof maar deden mensen dat dan en dan niet? Was dat dan nog goedkoper dan wanneer het al af was?
0: Dat zal dan nog goedkoper geweest zijn, denk ik. Ja, ja. Maar het Bijenkorf was natuurlijk wel het hogere marktsegment. Hè?
1: Ja,
0: ik bedoel, ik denk HEMA en CNA, dat was dan wat goedkoper. En had je meer geld, ja, dan kon je de Bijenkorf doen.
1: Ja.
0: Nou ja, en tegenwoordig is dat gewoon zo'n beetje ontploft, die markt. Je had in die tijd, in 67, had je misschien een handjevol kledingmerken. Ja. En dat was dan nog van de grote warenhuizen. Maar in de loop der jaren, ik denk dan zo jaren 90, jaren 0... dan zijn die designerkleding is ook heel erg op die kindermarkt gaan zitten. Ja. En daar is ontzettend veel te verdienen. Dus tegenwoordig heb je duizenden merken gespecialiseerd in kinderkleding. En hartstikke modieus.
1: Ja, en nu kijk ik nog even naar dat kledingkastje in 1967. En dat is gewoon een kleine, maar wel een beetje nieuwe collectie. Dankjewel, Astrid Hagen.
0: Graag gedaan.
1: Dag.
0: Fijne dag.
1: Jij ook. Dag. Astrid Hagen was dat, conservator textiel bij de Museumfabriek in Enschede. En dit is Diana Ross met

Bloemen. Bloemen. Bloemen op Cinderella Spancolore. De nieuwe lakens en slopen waarmee u naar eigen smaak combinaties kunt maken. Cinderella Spancolore.

0: If I Were a Rich Man in de versie van Roger Whittaker was dat. Ja, eens even kijken hoe het ervoor staat met dit of dat. Kiezen we voor Dusty Springfield en The Look of Love... of kiezen we voor Dionne Warwick en Windows of the World? Ik vraag het eventjes aan Vera van Noord. Klein meisje komt er het podium op. Ik denk twee vlechtjes, gok ik zomaar. Ze is 10 jaar. Vera, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, in september ben ik 10.
0: Ja, dus nou, even kijken. Ja, het is nu september. Dus hoeveel is september?
1: Ja. Ik ben op 18 mei 10 geworden.
0: Oh ja, dan ben je nu 10. Ja, ik snap het. Ja, ja. Ja. En als ik het goed begrijp, hoe is het met jouw Nederlands?
1: Nou, heel goed.
0: Ja,
1: heel
0: als goed. Je 10 bent al?
1: Jawel, jawel. Het schrijven geeft wat problemen, maar mijn ouders waren Nederlanders.
0: Ja.
1: Dus wij moesten thuis altijd Nederlands praten van mijn moeder.
0: Oh ja.
1: En
0: dan
1: gebeurde het wel eens dat ze weer in het dorp spreekt Nederlands. Ja, maar ik spreek Nederlands. Dat ze het niet eens in de gaten had.
0: En jij bent, want jij bent 10, maar je bent eigenlijk net in Nederland komen wonen, hè?
1: Ja, wij zijn op 5 maart aangekomen.
0: Ja, vanuit?
1: Argentinië.
0: En waarom?
1: Daar zijn we allemaal geboren.
0: Waarom?
1: Omdat mijn ouders daar woonden. Die zijn in 1953 zijn ze daar naartoe geëmigreerd.
0: En waarom zijn jullie naar Nederland gekomen?
1: Omdat de situatie, dat heb ik allemaal later gehoord, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Omdat de situatie daar politiek en sociaal en achteruit ging. En mijn ouders dat toch wel met 3 schoolgaande kinderen wel problematisch vonden.
0: Ja, ja.
1: En de bui een beetje zagen hangen. En... later vertelden ze dan wel van, ja, mijn ouders waren avonturiers.
0: Hmm.
1: En van als ze ons niet hadden gehad, dan waren ze misschien nog een keertje opnieuw in Venezuela begonnen.
0: Oh, ja.
1: Maar dat was dan toch ook niet, dat was te risicovol. Dus toen met schrijven, met Nederland, met de familie van, ja, kom maar gewoon hierheen, dat lijkt me ons beter.
0: Ja. Dus hoe vind je het, kleine Vera?
1: Ik vind het één groot feest. Het is voor mij één groot avontuur.
0: Nou, wat heerlijk. Ik hoop dat je nog heel veel moois meemaakt in Nederland.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Dat denk ik ook. Kan bijna niet anders.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dankjewel Vera en veel geluk in Nederland.
1: Dankjewel. Jullie ook en succes met het programma, hè?
0: Dankjewel, dat zal wel lukken. En voor dat programma zoek ik nog iemand die deze stem herkent.
2: May God bless her. May God bless her and all who sail in her.
0: Ja, en als je weet wie het is, kun je meespelen met het sentimentspel over 1967. Laat het even weten, stuur een appje of 0800-3000-555. Welke stem hoorde je net? Nog een klein stukje van Soulfinger.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Vanavond wordt Zoe Levi bezongen in Beste Zangers. Zoe brak vorig jaar door met het prachtige Ik Zing. Vanavond geven Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree en Faye Klaassen ieder hun eigen draai aan haar muziek. Een avond vol verrassende optredens. Beste Zangers, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Als mijn laatste gedachte schreef ik...
15: Dat is natuurlijk helemaal niet goed.
16: Ik hoop echt heel erg dat wij op elkaar kunnen vertrouwen.
17: Ben jij nou serieus de boel aan het vertragen?
18: Gaat ze helemaal de verkeerde kant op.
19: Wat mij betreft is het payback time.
20: Wolven, bel van List en Bedrog. Vanavond bij Bien en Vara en BLB.
21: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
23: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
24: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie daar mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar het plan mislukte. Bij de herdenking van vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Dan het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor schijnt de zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Astrid de Jong.

We hadden het ook al bij de Monkees, hè? Dit zijn dan artiesten. Dat kan gewoon in de jaren 60. Dan sta je in de studio en dan aan het einde zeg je... hoe zullen we dit liedje laten aflopen? Nou, gewoon met nog wat noten. En af en toe gewoon nog... af en toe doen we Love is all you need. Dan, ja, dat is wel... het is allemaal niet helemaal van het begin gepolijst en vastgesteld. En drie keer opnieuw gemonteerd en getaped en geplakt. En ik vind het prachtig. All you need is love van de Beatles.

0: Tussendag 1967, dinsdag. Het is inmiddels 6 minuten over 5. De aardappeltjes staan te pruttelen en misschien ook wel iets exotisch, zoals macaroni. Oh, dat gaat wel heel ver in 1967. En op de radio hoorde ik net deze mevrouw en ik vraag me af wie dit is.
1: May God bless her. May God bless her and all who sail in her.
0: Ja, als je weet wie het is, dan kun je misschien straks met mij het sentimentspel spelen. En ja, daar valt natuurlijk weer zo'n fantastisch autootje mee te winnen. Dus als je daarvoor in aanmerking wil komen en je weet een beetje iets over dit jaar, stuur dan even een berichtje. Dat kan via een appje, via de Luister-app, of je kunt bellen met Aram 0800-3000-555. Ja, en dan The Cats. Leuke titel voor dat bandje uit Volendam. En het liedje past er ook nog eens een keer bij. Gaat eigenlijk over henzelf, hè? Want ja, sure, he's a cat.

Astrid de Jong, theater van het sentiment. Men.

0: Van de Cats gingen we naar de Animals. Samen met Eric Burdon, San Franciscan Nights. Hoorde je ook regelmatig op de radio, hè, in 1967. En het kan zijn dat Jeanette op dat moment op een stoel moet gaan staan. Want ze moet passen. Ze schrijft, ik weet nog dat we een naaister hadden in 1967. Ze bleef een dag en naaide onder andere jurken. Ik had een hekel aan passen met al die spelden. En ik moest dan op een stoel staan. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, ze kon dan onder andere de lengte bepalen. En ik heb niet de hele voorstelling geluisterd, maar is de Marion al voorbij gekomen? Dat was een patronenblad. Ik heb het nog niet gezegd, Jeanette, maar ik kan je wel vertellen dat hier in de coulissen echt inmiddels, denk ik, nou, zeker wel 40 mensen hebben staan roepen. De Marion is ook een patronenblad. Volgens mij is de Marion op dit moment erg populair. Het is leuk om te horen. Ja, en dan gaan we naar het kiezen tussen dit of dat.
1: Dit of dat.
0: Twee topplaten staan tegenover elkaar in de ring. En wij bepalen wie er wint. Nou ja, wij eigenlijk niet. Jij bepaalt wie er wint. Vandaag gaat de strijd tussen twee verschillende platen, gemaakt of geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Fantastisch duo. Dat hebben deze platen gemeen. Maar ze zijn wel door een verschillende uitvoerende gebracht. Laten we even luisteren naar deelnemer nummer 1.

Ik dacht, ik kijk of het werkt als ik deze als eerste draai. Dat meer mensen op deze Windows of the World gaan stemmen. Want die loopt echt wel flink achter, hoor. De uitvoering van Dionne Warwick. Op deze, die staat op dit moment op nummer 1. Maar is dus nu even nummer 2. Maar ja, app gewoon de titel.

0: Dusty Springfield. And the look of love. Ja, daar kun je dus ook op stemmen. Annelies, goedemiddag. Hallo, Annelies, kom je even op het podium?
1: Ja, ik ben er.
0: Hallo, Annelies.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ach, ook al 10 jaar. Ik zit echt in de kindertjes vandaag.
1: Ja.
0: 10 jaar. Heb je vlechtjes in?
1: Nee, helemaal niet.
0: Alles los?
1: Al mijn zus hadden vlechtjes en strikjes. En ik had gewoon kort haar.
0: Had je het kort geknipt?
1: Ja, helemaal kort.
0: En was dat je eigen keuze of was je met de schaar aan het spelen?
1: Nee, ik was eigenlijk meer een jongen.
0: Oh, ja, de tomboy, dat kennen we. De naam kennen we nog niet, maar er waren er natuurlijk ook een hoop, hè?
1: Ja.
0: Ach, en je was de jongste van hoeveel?
1: Van 11 waren 10 meisjes en 1 jongen. De jongen was één na de oudste.
0: 10 meisjes, allemaal met strikjes en dingetjes en prutteltjes?
1: Allemaal. Okay. Ja.
0: En waar kwam jij in de rij? Hoeveel had je er boven je en hoeveel onder je?
1: Ik had er 10 boven me en niks meer onder. Ik was de jongste.
0: Heb je ooit een eigen jurk gehad, Annelies?
1: Ja.
0: Ja, wel?
1: Ja, die had ik wel. Ja, okay. Ja, de oudste zus die gingen natuurlijk achter elkaar trouwen. En dan kregen we wel een nieuwe jurk.
0: Oh, voor al dat trouwen?
1: Ja. Ja, en die werd dan genaaid door een vriendin van onze moeder.
0: Ach, wat leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, en vond je zelf het naaien van kleren leuk?
1: Ja, toen ik 12 was, ging ik naar de huisartsschool. En dat was het naaivak was wel favoriet.
0: Ja, oké.
1: Okay. En dat is het nog wel steeds.
0: En jij schreef in je appje dat jij eigenlijk, toen je klein was, niet eens eigen kleren had.
1: Nee, ja. Het was 1 kast en daar lag alles in. En je trok aan wat erin lag. Het was allemaal schoon en niet kapot. En daar heb ik ook nooit last van gehad.
0: Maar als die meiden groter zijn dan jij, je moet toch een beetje je eigen maten aan hebben?
1: Ja, okay, ja, maar we scheelden allemaal wel maar 1 jaar.
0: Oh, oké. Okay. Dus je wist op een gegeven moment.
1: Ieder jaar.
0: Ja, je wist op een gegeven moment.
1: Ja, het werd wat gemaakt of iets gemaakt. En de ouderen die werkten op een naaiatelier, er waren wel eens lapjes stof die meekwamen.
0: Oh.
1: En daar werd dan iets van gemaakt en dat trok je gewoon aan.
0: Ja, dat moet je tegenwoordig eens omkomen. Met 10 kinderen die gewoon hun ogen dicht in de kast graaien. Ja.
1: Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Want ik heb ook 5 kleinkinderen, waarvan 2 meisjes. Ja. En die weten precies wat ze aan willen.
0: En wanneer heb je voor het laatst iets voor ze gemaakt?
1: Nou, vanmorgen nog.
0: Niet?
1: De oudste kleindochter, Bobby, die is 9 en die doet mee op school aan een musical van Annie. En dan willen ze allemaal schortjes.
0: Oh, dus je zat alweer achter de naaimachine?
1: Ja.
0: Ach, wat leuk. Nou.
1: Ja.
0: En ik zal ze niet alle 5 vragen, maar doe er goed aan Bobby.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. Dat zou ik zeker leuk vinden.
0: Ja, dankjewel Annelies. Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Dag, fijne middag.
1: Hoi.
0: Je kunt dus ook nog stemmen, hè? Gewoon een appje sturen of even bellen. 0800 3000 555.

heeft vanavond een exclusief diner. Het menu is heel speciaal. Heel verfijnd. Spinazie à la crème. Volgens exclusief recept van Iglo. Waar meneer vanavond dineert? Thuis natuurlijk. Want alleen zijn vrouw maakt zulke verrukkelijke spinazie à la crème. Van Iglo. Spinazie à la crème. Alleen Iglo heeft het.

0: Dat hij Marie ontmoette, hoorde je Cliff Richard, The Day I Met Marie. Daarvoor een iets wat seksistische reclame voor spinazie van een bepaald merk. En daarvoor Nicoletta Grissoni. Zij is in Frankrijk vandaag, in 67, heel erg populair. En ze groeide op vlak bij Zwitserland, dat kan natuurlijk, in Frankrijk. En scoorde dus een hitje met La Musique. En wat lees ik verder zoal? Wat gebeurt er nog meer op deze dinsdag in 1967? Nou, dit.
1: Ik verklaar hiermee de Virato voor geopend. En ik heb tevens het genoegen de kleurentelevisie hierbij te introduceren.
0: Oh, een kleurentelevisie. Het is fantastisch, niet te geloven. Geïntroduceerd op de Virato 1967. Je hoorde minister Blok van Economische Zaken, ook helemaal trots natuurlijk. En als je dat kleurentoestel hebt, nou dan ben je er wel snel bij hoor, maar dan kun je deze week al een paar programma's in kleur gaan bekijken. Meer goed nieuws, de werkloosheid loopt een beetje terug, heel geleidelijk. Tenminste, dat belooft het CPB, oftewel het Centraal Planbureau. Aan de andere kant hebben we wel het aantal ongehuwde moeders in Nederland dat toeneemt. Farah's Achter het Nieuws sprak een aantal van die moeders in een reportage.
2: Ik kon gewoon hier in huis blijven. Ze accepteerden het dus. Nou ja, dat is dan eigenlijk de steun die je wel nodig hebt, want juist de mensen, vind ik, die moeten een moeder die dus alleen staat proberen haar te helpen, zodat ze het kind gewoon op een normale manier op kan voeden. Dat ze een gewoon leven kan leiden. Dat is echt wel belangrijk, want bij een hoop meisjes die de ouders het niet accepteren, of de omstanders, die maken het juist een meisje wat het al moeilijk heeft, maken ze het nog extra moeilijk. Dat is erg vervelend. Maar ik heb het dus ook veel andere hoop gezien. Er is een enorme ellende zitten. Dat ze in een tehuizen gaan, de kinderen doen ze weg in tehuizen. Dat mag je eigenlijk niet verwachten van een meisje wat een kind krijgt. Ze is net zo goed moeder als een getrouwde vrouw. En dat wordt wel eens vergeten.
0: Ja, nou ja, niet bij de VARA dus, want daar zagen we deze reportage. Je kunt ook naar de bioscoop, dan kun je naar De Verloedering met niemand minder dan Ramses Shaffy, of natuurlijk naar de nieuwe James Bond. En Toon Hermans, we kennen hem natuurlijk allemaal, werkt aan een Amerikaanse show. En daar gaat hij, die heeft hij al getest. Op een Amerikaans publiek natuurlijk. En het lijkt erop dat Toon Hermans ook in het Engels goed ontvangen wordt.
3: Wonderful. I wish we could hear it again tomorrow night or see it all over again.
4: You like his kind of humor?
3: Yes. Uh-huh, I do.
4: Is it different from the humor in the United States?
3: Yes, it's more continental, I think. Very refreshing.
4: Refreshing.
3: Unique. We enjoyed it all. The songs are good.
4: All right.
3: Yes.
4: Quite a compliment.
3: Yes, thank you. Please tell Mr. Hermans.
4: Yes.
0: Tell Mr. Hermans, his content is very continental and his humor is quite good. Dat is toch mooi om te horen. Ja. Dit is ook mooi om te horen. Simon & Garfunkel natuurlijk. Faking It.

0: Carla Thomasen, Otis Redding, Tramp. En we zitten in 97, maar ik kijk in mijn glazen bol. En ja, ik schrik wel een beetje, want ik zie in deze glazen bol dat aan het einde van dit jaar dat Otis Redding overlijdt. Had ik misschien niet moeten zeggen. Het is niet het meest gezellige nieuws natuurlijk. Nee, laten we het over iets leuks hebben. Ik zal je dit even laten horen. Ah ja, dat is leuk, toch? Een draaiorgel. Ja, ik voel mezelf meteen al midden in een winkelstraat. En draaiorgels zijn ook in het nieuws vandaag. Want het is 1967. De bakker en de melkboer zijn inmiddels gemotoriseerd. En het draaiorgel is ook aan de beurt. Er komt nieuwe technologie. En daar kan draaiorgelkenner Hiddo van Osma alles over vertellen. Welkom op het podium, Hiddo.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Hallo. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat is al een goed begin. En ja, de vraag is natuurlijk, wat houdt het in dat het draaiorgel nu gemotoriseerd is?
1: Nou ja, het scheelt natuurlijk heel veel werk voor de orgelman in 1967. En je moet je voorstellen dat in de jaren daarvoor het orgel echt al een businessmodel was voor een heel gezin. Oh. En die huurde dan zo'n draaiorgel, bijvoorbeeld in Amsterdam. En daar konden de vader en moeder en de kinderen, die konden daar allemaal mee weg. En daar kon geld mee verdiend worden. Mm-hmm. Alleen die verdiensten liepen in 1967 zo dramatisch terug al, dat ze genoodzaakt waren om wat dingen af te staan aan bijvoorbeeld een motortje om ermee te kunnen rijden.
0: Ja.
1: Om zodoende dus wat meer plekken op een dag aan te kunnen doen en daar wat stuivers en dubbeltjes op te halen.
0: Oh, dus
1: dat was toen in die tijd.
0: Je bespaarde dan op het dat je alle kinderen mee moest nemen om hem van A naar B te krijgen? Of?
1: Exact, ja. Of ze hadden ook wel eens een keer iemand in dienst. En die was dan ook als een soort logier bij die familie. Bleef die dan overnachten en die ging dan afwisselend of draaien. Of manzen, zoals dat dan heette, dat met dat centenbakje schudden.
0: Oh, manzen, ja.
1: Ja, maar dat was een enorme arbeidsintensieve job. En dan moet je beseffen, zo'n orgel dat weegt ongeveer 900 à 1000 kilo. En dat moest dan even op de Prinsengracht zo'n brug opgeduwd worden. En je hebt van die hele oude foto's uit die jaren dat dan ook bijvoorbeeld de postbode afstapt van zijn fiets om even te helpen duwen. En iedereen helpt dan mee. Maar dan moest dat kring weer naar beneden. Want dat was natuurlijk net zo'n gedoe. Dus er is al menig draaiorgel ook het water ingereden op die manier.
0: Oh, wat een verhalen.
1: Dus in dat opzicht, ja. Nee, ja, ik heb me daar destijds echt in verdiept. En ik vind die verhalen ook zo mooi van de overlevering, hoe dat in die jaren allemaal eraan toe ging.
0: En hadden ze niet ook een paard om dat ding te vervoeren?
1: Ja, ook. Net als de schillenboer en zo. Die hadden ook een paard ervoor.
0: Okay,
1: maar
0: dus
1: het was natuurlijk in die jaren ook al, toen had je nog geen Partij van de Dieren, maar er waren ook wel veel mensen op tegen.
0: Oh, natuurlijk. Zielig voor het paard. Ja, dat snap ik. Ja.
1: Ja.
0: En, maar even voor mijn duidelijkheid. Het is dus zo dat hij gemotoriseerd werd om te vervoeren, maar ook gemotoriseerd dat er niet meer iemand constant hoefde te draaien.
1: Exact, ja, want daar bespaarde je echt één personeelslid mee uit. En dan kon je toch nog zelf rondkomen van het orgel.
0: Ja. Ja, maar dan stond je er dus eigenlijk naast. En dan is natuurlijk het hele handwerk van er staat iemand aan dat ding te draaien weg.
1: Ja, zeg maar dat nostalgische beeld is dan wel weg. Maar ik begrijp dat ook wel, hoor. Want als je natuurlijk echt een keer een orgelman aanspreekt op straat, en dat kan altijd, en je vraagt mag ik er eens aan draaien, mm-hmm. dan zal je zien hoe zwaar dat gaat. En dat is eigenlijk, ja, dat is niet te beseffen.
0: Ja.
1: Dat zou ook nu met een Arbo-dienst ook al lang niet meer mogen.
0: Je vertelde net, een gezin kon ervoor kiezen voor die tijd om een draaiorgel te huren. Nou, daarna kon je het ook in je eentje misschien doen. Wat voor soort mensen deden dat?
1: Ja, dat waren toch wel mensen die een beetje de vrije mensen, zeg ik maar. Die konden dan niet voor een baas werken of voor een werkgever. Die hadden te veel ideeën voor zichzelf. Die wilden hun eigen tijd indelen. En je had destijds, en voor mij gaat daar ook het in dit jaar over, Jan de Wit. Dat was een draaiorgelman in Amsterdam in die jaren. Dat was eigenlijk een techniekstudent. Die heeft zijn studie op de helft aan de wil gehangen, want die ging een orgel huren. En die ging als orgelman het veld in, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja,
1: en dus hij was ook wel de eerste die dacht van, ja, maar wacht even, ik ga niet aan dat wiel staan draaien. Ik zet daar ook een motortje aan, zodat ik en kan rijden. En het orgel speelt automatisch. Dan kan ik gewoon alleen in mijn eentje weg. En ik hoef alleen maar het geld te ontvangen.
0: Ja, maar dan moest je dus wel, hoe noemde hij dat, mansen?
1: Manzen, ja.
0: Ja, oh ja, dat kan. Dat.
1: Ja, is ja, bijzonder een werkwoord, hè? Ja, ja, ja, ja.
0: En wie luistert er naar zo'n draaiorgel in 67? Moet ik me voorstellen dat mensen met heel grote groepen eromheen staan? Of loop je er snel langs om
1: nou,
0: niet?
1: Dat was toen in die jaren wel al een beetje voorbij.
0: Oh, ja.
1: Want het gaat natuurlijk ook over de komst van de kleuren-tv en zo. Ja, dat, in de begintijd had je natuurlijk helemaal niks. En dan was het orgel wel een beetje het vermaak wat er in de straat kwam. Naast de fanfare en zo. En er kwam ook wel eens iemand met een opwindplaat te spelen. En ja, in 67 was het al zo ingeburgerd dat mensen het wel wisten en wel kenden. Maar er waren wel veel liefhebbers voor. En vooral op straat als je dan wat nieuwe hits uit dat jaar kon draaien.
0: Wat kwam eruit?
1: Uit mijn hoofd roept Zai Zai Zai van Ben Kramer.
0: Zai Zai Zai Zai.
1: En dan had je ook nog Het Land van Maas en Waal.
0: Oh, natuurlijk. Ja.
1: Dat was ook een grote hit. En je had van de zangeres onder naam Mexico. Ja, er waren wel meer van dat soort hits. Maar die komen dus nu ook allemaal wel weer terug. Dus het oud wordt weer nieuw, hè? Dat is wel heel grappig.
0: Ja, ja, dat is het leuke van. Dan maak ik even een sprong naar de volgende eeuw. Maar dat is wel het leuke van al die internettoestanden. Dat die dingen die we in 67 leuk vinden, die vinden mensen opeens jaren later ook weer leuk.
1: Ja.
0: Maar ik voel me nu heel oud, maar ik herinner me nog echt wel. En ik ben van na 67, maar ik herinner me wel. Ja, ik herinner me die draaiorgel en dat fascinerende papier wat er doorheen ging met die puntjes erin. Wat is daar nog van over?
1: Nou, eigenlijk alles nog. Want er is nog wel een hele grote groep liefhebbers in Nederland die daarmee de straat op gaan. Weliswaar dan hobbymatig. Maar ook een aantal beroepsexploitanten noemen ze dat dan tegenwoordig met een zieke term. En er worden dus nog steeds ook nieuwe orgelboeken gemaakt, onder andere door mij.
0: Oh, echt? Doe je dat zelf?
1: Dat is mijn bedrijfje. En het grappige is dat het sprak mij dus als kind ook aan. Ik woonde vroeger in Leiden, in een volksbuurt, in een heel klein straatje. En tegenover ons had je een pakhuis. Daar stond een heel mooi draaiorgel gestald. En dan mochten dan iedere woensdagmiddag de kinderen ook kijken. En dan, dat grijpt je op een gegeven moment. Je ziet zo'n wiel draaien, daar gaat zo'n kartonnen boek doorheen. Je ziet beeldjes, poppetjes tegen belletjes aantingelen. Ja. Sommige kinderen nemen het voor lief en ik wilde gewoon weten hoe dat werkte. En nog erger, ik wilde dat ook doen.
0: Hmm.
1: Dus mijn familie, mijn ouders hebben er alles aan gedaan om dat te proberen te voorkomen. Het is niet gelukt. Dus ik zit er tot over mijn oren in en ik vind het heerlijk.
0: Ja, wat leuk. Maar ik hier in de krant van vandaag, dus dan in 67, zie ik staan dat een orgelman eigenlijk alleen nog maar met dat bakje hoeft te rammelen. Dus dat het verder een heel makkelijk baantje is geworden.
1: Ja. Ja, en dat vind ik wel een beetje makkelijk geschreven. Want zodra zo'n orgelman thuiskomt, gaat ook weer het werk achter de schermen beginnen. Het orgel moet schoongemaakt worden, het moet bijgestemd worden. Dingetjes die lek raken moeten geplakt worden. De boeken die kapot zijn moeten gerepareerd worden. Dus daar komt best nog wel iets bij kijken. Het is niet alleen maar, want ja, mensen denken vaak, het orgeltje zet je even neer. Hup, la la la, en dan ga je met het centenbakje schudden. En dan loop je binnen, maar dat werkt niet zo.
0: Nee, ook niet met het motortje.
1: Absoluut niet, nee.
0: Geweldig. Ik vind het echt geweldig, Hiddo, wat je vertelt. Dank je wel daarvoor. Fijn dat

0: Dus daar komt best nog wel iets bij kijken. Het is niet alleen maar, want ja, mensen denken vaak, het orgeltje zet je even neer, hup, la la la, en dan ga je met het centerbakje schudden. En dan loop je binnen, maar dat werkt niet zo.
1: Nee, ook niet met het motortje.
0: Absoluut niet, nee.
1: Geweldig,
0: niet.
1: Ik vind het echt geweldig, Hiddo, wat je vertelt. Dank je wel daarvoor. Fijn dat je even op het podium was, dank je wel.
0: Ja, gezellig.
1: Oké, we doen stuivers in het bakje, hoor.
0: Dankjewel,
1: Rosse.
0: Dag.
1: Doeg. Vicky Carr dan nu. It must be him.
2: I tell myself

0: Freddy Vicky Carr staat in de tipparade vandaag met It Must Be Him. Komt uit Mexico, heeft Mexicaanse roots en daar hoor je niks van. Behalve als ze opeens in het Spaans gaat zingen, wat ook prachtig is natuurlijk. We zijn toegekomen aan een spannend moment in de voorstelling van het Theater van het Sexy.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet je nog van 1967? Dat vraag ik aan Lia van de Veer. Ze is 13 jaar vandaag. Lia, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: 13 jaar, je bent er vroeg bij. Ben je een beetje geïnteresseerd in het nieuws van vandaag?
5: Nou, zoals elke 13-jarige op die, in die periode. Hè, dat, ja, wat kan ik daarop zeggen?
0: Ik weet niet of je heel veel meekrijgt van wat er gebeurt in de wereld. Maar waarschijnlijk zit je op school?
5: Ja, ik zit zeker op school, ja.
0: Ja, wat voor school? Waar?
5: Middelbaar onderwijs in Rotterdam.
0: In Rotterdam, welke school is dat dan?
5: Dat was de. Oh, dat is een hele lange AWF Hiedenburg School.
0: Oh, die?
5: Ja, die. Ja.
0: En gaat het een beetje goed? Heb je een leuke klas?
5: Ja hoor, best wel.
0: Oh, gelukkig. Nou, het sentimentspel is vrij eenvoudig. Je moet een aantal vragen goed hebben. En als dat lukt, dan krijg je het Theater van het Sentiment miniatuurautootje. Dat is dus bij 3 punten. Ik vind het systeem nog steeds altijd ingewikkeld. Maar weet je, we beginnen gewoon zodra je 3 punten hebt, hoor je het van me.
5: Prima.
0: Ja, laten we dan beginnen met de instapvraag. Want die ene punt, die heb je eigenlijk al binnen toen je ons liet weten wie dit was.
6: May God bless

0: May God bless her and all who sail in her.
1: Ja, may God bless her. Wie hoorde je dit zeggen?
2: Ja, koningin Elisabeth.
1: Dat is natuurlijk helemaal goed. Die eerste punt is binnen. Wat is er, oe?
2: Bel los nogal een scherpe bel.
1: Oh, sorry. Kwam je hard in je oor?
2: Ja, maar maakt niet uit. Nou. Het is het ene oor in, het andere oor uit. Okay. Dus ik ben hem ook gelijk kwijt.
1: Ja, nou laten we hopen dat hij nog twee keer komt.
2: Ja.
1: De tweede vraag is: welk Nederlands warenhuis verkocht in de jaren 60 zogenaamde zelfmaakpakketten voor kleding?
2: Oeh, welk warenhuis? Ja, dan denk ik toch aan V&D. Ten Meulen hadden we ook nog. En de Bijenkorf hadden we ook
1: nog. Nou, dat is ook. Ja, je was een beetje aan het rondraden, maar wat kan mij het schelen. De Bijenkorf was het natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, en deze is voor mij altijd wat ingewikkeld. Maar jij slaat je daar waarschijnlijk moeiteloos doorheen. Je krijgt 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk dingen te roepen over een onderwerp. En zodra je de 3 goed hebt, heb je weer een punt.
2: Kijk eens aan.
1: Ja, hè? Ja, het is eigenlijk ook helemaal niet zo ingewikkeld. Dus je krijgt 20 seconden om van alles te roepen over Toon Hermans. Vanaf nu.
2: Toon Hermans. Toon Hermans, cabaretier, zanger, dichter. Waar is mijn feestneus? Niemand mijn feestneus. De bal. Nou, dat valt nog tegen als je daar ineens voor staat. Ja,
1: ja. Maar wat zei je nou, een bal?
2: Ja, iets met een bal.
1: Iets met een bal. Nou, ik ken best veel van het oeuvre van Toon Hermans. Maar
2: die bal, die is ook.
1: Bal, ja, dat is vast dan een...
2: Ja, bal gehakt.
1: Oh, heel vaak gaat er een belletje rinkelen. Maar ik hoorde je daarvoor eigenlijk al zanger, dichter en mien. Waar is mijn feestneus? Dus hoppakee, ik vind dat je er gewoon bent.
2: Nou, kijk eens.
1: Gaat dat makkelijk, hè?
2: Hartstikke goed.
1: Wil je vraag 4 nog spelen?
2: Wel ja, joh.
1: Ja, want je hebt het autootje al binnen. Maar het is wel leuk om vraag 4 gewoon nog eventjes te spelen. Dan zijn we nog
2: leuk
1: bezig.
2: Anders blijf je daarmee zitten.
1: Ja, dat is precies. Dan moeten we hem weer bewaren. Geeft ook weer zo'n rommel. Ja,
2: precies.
1: Nee. Wil je dan meteen de makkelijke... Nee, dat hebben we niet, makkelijk of moeilijke. Wil je techniek of politiek?
2: Doe maar techniek.
1: Techniek. Oh, dat is een leuke. Nou, oké. Ik vind het leuk. Wat is de grootste nieuwigheid geïntroduceerd op de Virato in 1967?
2: De grootste nieuwigheid?
1: Ja, dan weten we meteen of je het begin van dit programma hebt meegepikt.
2: Nou, dat zal de radio zijn geweest.
1: 67, hè?
2: Cassette.
1: Oh, nee, ik ga dit gewoon echt niet goed rekenen. Je zegt het gewoon niet goed omdat je bang bent voor dat belletje weer.
2: Ja.
1: Ja, nou, dat doe je heel goed dus. Dat heb jij goed ingeschat, want
2: maar
1: dat betekent...
2: Maar jullie zijn de vraag kwijt.
1: De vraag kwijt?
2: Jullie zijn nu de vraag kwijt. Die hoeven niet meer te bewaren.
1: Nou ja, als ik het antwoord niet geef, kunnen we hem gewoon weer gebruiken in volgende keer 1967. Maar dat doen we niet, nee hoor. Het antwoord was de kleurentelevisie.
2: Kleurentelevisie, ja, ik twijfelde nog.
1: Je voelde hem wel, hè? Ja, je voelde hem wel, maar je dacht nee, oké. Okay. Nou, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het spel. Maar dat jij natuurlijk wel gewoon dat autootje van me krijgt.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja, hè?
2: En welk autootje is dat?
1: Ik heb geen idee, want ik ga zo in de garage krijgen van...
2: Okay.
1: Ja, dan ga ik even hier de garage openzetten, kijken wat er nog staat.
2: Leuk.
1: En wat misschien leuk is, Lia, is dat jij krijgt meteen weer hulp van mensen uit de zaal hier bij de voorstelling.
2: Ja.
1: Nel, die komt naar voren lopen, die zegt... Leg neer die bal was een uitspraak in een conferentie van Toon Hermans over een gehaktbal.
2: Ja, leg neer die bal, inderdaad.
1: Oké. Okay. Krijg je die er ook nog even bij?
2: Nog.
1: Gratis en voor niks. Hey, gefeliciteerd. Leuk dat je meedeed.
2: Dankjewel en graag gedaan.
1: Goed.
2: Heel veel plezier en succes nog.
1: Joe, dankjewel. Ja. Dag Lia. Hoi. En daar gaat de 13-jarige Lia van de Veer in het bezit van een auto. Gewonnen bij het Theater van het Sentiment. Maar wel een miniatuur autootje natuurlijk. Morgen is er een nieuwe aflevering van het Theater van het Sentiment. Maar we gaan natuurlijk nog naar de finale. Nou, het was niet zo heel spannend. Echt met volgens mij 87% van de stemmen. Gaan we in de finale luisteren naar... even kijken, dan pak ik haar er ook even bij. Kom maar op het podium, Dusty Springfield. Ja.

0: september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Als mijn laatste gedachte schreef ik...
5: Dat is natuurlijk helemaal niet goed.
6: Ik hoop echt heel erg dat wij op elkaar kunnen vertrouwen.
7: Ben jij nou serieus de boel aan het vertragen?
8: Gaat helemaal de verkeerde kant op.
9: Wat mij betreft is het payback time.
10: Wolven, bel van list en bedrog. Vanavond bij Bien en Varen en BLK.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hey Francis, ben je er klaar voor?
5: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
4: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
5: Ja, magisch.
6: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Vanavond wordt Zoe Levi bezongen in Beste Zangers. Zoe brak vorig jaar door met het prachtige Ik Zing. Vanavond geven Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree en V. Klaassen ieder hun eigen draai aan haar muziek. Een avond vol verrassende optredens. Beste Zangers, vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daardoor demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad en dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van die trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. Kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volgspot. Helco Span.

0: Weekend hier in Volkspot op NPO Radio 5. 3 uur lang hoor je bij ons het mooiste Nederlandstalige repertoire uit Vlaanderen. En dat naar aanleiding van de presentatie afgelopen maandag van het groot Vlaams liedboek van muziekjournalist Peter Voskuil, waarin hij de verhalen vertelt van 101 Vlaamse liedjes die je volgens hem gehoord moet hebben voordat je sterft. Nou, Peter is vanavond mijn gast. Net zoals straks ook onze zuiderburen Della Bossias, Jonas Winterland, Bram Verstappen alias Meermens en Mathieu Terrein, de liedzanger van de band Bazaar. Ook zij komen naar Hilversum. En dan hoor je ook nog eens gesprekken die ik bij de presentatie van het boek kon voeren met Raymond van het Groene Woud, Bart Peters, Johan van Minne, Eva de Rovere, Guido Belcanto en Bart Herman.
1: Volkspot.

0: Laat ons een bloem van Louis Neefs. Een van de 101 Vlaamse liedjes die je gehoord moet hebben voor je sterft. Althans, volgens muziekjournalist Peter Voskuil. Ja, deze week verscheen zijn groot Vlaams liedboek. En ja, Peter heeft veel ervaring als muziekjournalist. Hij schreef al het officiële Boudewijn de Groot oeuvreboek. En ook is hij de schrijver van Dutch Mountains. Een boek over de geschiedenis van de Nederlandse platenindustrie. Peter, fijn dat je er bent. Van harte welkom. Jij gidst ons de komende 3 uur door de wereld van het Vlaamse lied. Zoals je dat ook doet in dat boek dat is verschenen. Schitterend, vuistdik werk, mag ik wel zeggen. Nou, kende eigenlijk de Nederlandse muziekwereld al nauwelijks geheimen meer voor je. Waarom besloot je dan toch ook nog even de grens over te steken?
1: Nou ja, ik moest ook letterlijk de grens over, want ik had werk in België te doen. Dus ik reed af en toe heen en weer.
0: Als wat? Want je werkt ook nog naast het schrijven van al deze boeken.
1: Ja. Ik was toen boekenuitgever.
0: Oh, dat
1: en we hadden
0: wel
1: ons boekenmagazijn in Beersen bij Antwerpen. Dus dan reed ik daar naartoe. En om een beetje in de stemming te komen, draaide ik dan Vlaamse muziek. Vlaamse muziek die ik kende, maar ook Vlaamse muziek die ik niet kende. En zo is dat een beetje ontstaan. Dat ik dacht, wat zijn die liedjes mooi en hoe komt het nou dat wij die niet kennen?
0: Ja.
1: En ja, er is dus, en zo ben ik dat gaan noemen, een heel Belgisch platenuniversum. Waar je heerlijk doorheen kan zweven en de meest fantastische liedjes tegenkomt in onze eigen taal. Hè? Want er wordt van het is een Franse chanson dit en dat. En oké, allemaal prima. Ik ben ook liefhebber van Brel en van andere chansonniers. Maar in België ligt het allemaal in onze eigen taal op ons te wachten. En we kijken er niet naar.
0: Nee, we pikken het althans maar heel gedeeltelijk op.
1: En daarom, dit wordt een fantastische avond. Let maar op.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik weet wat we allemaal gaan laten horen. Ook bekende liedjes, maar ook liedjes die in België echt klassiekers zijn. En waarvan wij denken, huh?
1: Ja.
0: Zijn dat ook mensen uit de lage landen? nou zei je net, het begon eigenlijk al dat je voor je werk naar het magazijn moest daar in de buurt van Antwerpen. Maar volgens mij begon het eigenlijk nog iets vroeger, namelijk bij De Koers.
1: Ja, dat klopt. Ik ben natuurlijk al mijn hele leven een beetje verslaafd aan De Koers. Zoals ze dat in België zeggen.
0: Dus jij mag nu ook De Koers zeggen.
1: Ik heb dat helemaal overgenomen. Ik probeer zoveel mogelijk Vlaamse termen over te nemen. Valt nog niet mee trouwens.
0: Maar dan wel met een Nederlands accent.
1: Dus je valt genadeloos meteen. Hoe noem je dat?
0: Door de mand.
1: Door de mand, ja.
0: Ja, val je zeker.
1: Dan.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk wat je dan hebt natuurlijk.
0: Maar die koers, waarom vond je dat zo mooi als jongen al?
1: Ik heb altijd wielrennen en sport fantastisch gevonden. En als je dan in Nederland, ben ik natuurlijk met de rallyploeg had je ooit. Hè?
0: Oh ja.
1: En toen op een gegeven moment ben ik naar de Belgen overgestapt. En dan merk je dat daar de passie nog 3 keer zo groot is voor het wielrennen. Dus ik heb heel veel, eigenlijk mijn hele leven wielrennen gekeken. En ik denk vanaf mijn 20ste vooral. Via de Belgische media.
0: Ja, en als je dan de Belgische media eenmaal volgt, dan zul je waarschijnlijk ook via die media misschien kennis maken met liedjes die je niet kent, artiesten die je niet kent.
1: Nou, het hele goede van de Belgische wielercommentatoren is dat die hebben vaak wat langere uitzendingen dan bij ons ook. Dus die hebben meer tijd ook. En die citeren wel eens een liedtekst.
0: Echt waar?
1: En dan denk je, goh, waar gaat dit over? En zo heb ik dus ook wat nummers ontdekt. Dat ik dacht, oké, al voordat ik dit wist dat ik dit boek ging maken. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is eigenlijk het doorgeven van liedjes.
0: Ja.
1: Van vader op zoon, zou ik bijna zeggen. Of in ieder geval het overdragen van de ene op de andere generatie.
0: Ja,
1: vind ik dat wel mooi.
0: Ja, en dat doe jij nu eigenlijk met dit boek ook. Hè? Want het oudste liedje in het boek dateert uit 1962. De meest recente dateren van vorig jaar, 2025. Dus in die tijdspanne heb jij je liedjes gezocht. En die koers, daar begon het allemaal mee. Daar begon die liefde voor België, die volgens mij heel sterk is. Volgens mij ben je stik verliefd op de Belgen.
1: Ja.
0: Op de Vlamingen, moet ik zeggen.
1: Ik heb verhuisplannen, alleen mijn vrouw wil nog niet.
0: Oh, dat is dus nog niet helemaal rond, nee. Begrijp ik. Maar als het aan jou ligt.
1: Ik zou daar prima kunnen aarden. Dat
0: Kijk,
1: voel ik aan alles.
0: Ja, en je vrouw die denkt, nou, ik weet toch niet zo net.
1: Nee, ja, je laat ook een hoop achter, hè. We hebben nog kinderen en zo,
0: ja.
1: En familie. Dus ja, het zal er wel niet van komen. Maar ja, mocht ik de staatsloterij winnen.
0: Of als dit boek heel goed gaat lopen.
1: Dan gaan we daar gelijk een huisje kopen of huren. Lijkt me fantastisch.
0: Kijk, zo verliefd ben je op Vlaanderen. Ja. Begon allemaal bij die koers. En je zei het al, die commentatoren die citeren af en toe bekende liedteksten. Er is ook veel gezongen over de koers in België. Veel meer dan bij ons. En dan is er één liedje, dat is echt een klassieker geworden. Dat staat ook altijd heel hoog in de Lage Landenlijst. Zo'n hitlijst van de beste Nederlandstalige liedjes die de collega's van de VRT ieder jaar uitzenden. En dat is het liedje Ploegsteert van de band Het Zesde Metaal rondom Wanneskapelle. Ploegsteert, welk verhaal vertelt dat lied?
1: Nou ja, dat is het verhaal over een wielrenner. Help me even, wie is dat?
0: Frank van der Broeke.
1: Oh ja, Frank van der Broeke, ik kon even niet op zijn naam komen. Ja, die natuurlijk tragisch is overleden. Hele erg fantastische uitslagen heeft gereden, maar later steeds mindere uitslagen ging rijden.
0: Betrapt werd op doping.
1: Op doping.
0: Drugs ging gebruiken.
1: Aan lage wal raakte en eigenlijk veel te vroeg is overleden. En daar gaat dat liedje over. En dat is zo fantastisch verwoord.
0: En waarom raakt dat daar in België zo, denk je? Waarom is dat zo'n lied dat heel België... Het is 2012, denk ik. Hè? Dus hoe kan zo'n lied zo snel echt erfgoed zijn geworden?
1: Ja, omdat koers is daar een passie. Kijk, ik in het begin, ik ben een heel naïeve Nederlander. Hè? Dus de eerste paar interviews zat ik nog heel verbaasd. Oh, je volgt ook de koers. Hè? Dan je zoekt iets gemeenschappelijks. En dan praat je daarover. Maar iedereen volgt daar de koers. En elk detail wordt helemaal uitvergroot. Dus ja, als zo iemand overlijdt, dat is natuurlijk gewoon een Vlaamse held geweest.
0: Ja, een Vlaamse held die geëerd wordt in dit lied.
1: Ja.
0: Ploegsteert van Het Zesde Metaal.
2: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna het al afgescoren, net over het stuur.

0: zesde metaal, ploegsteert. Vanavond luister je hier in Volkspot naar de avond van het Vlaamse lied. En dat naar aanleiding van de presentatie afgelopen maandag in Sint-Niklaas van het groot Vlaams liedboek van schrijver Peter Voskuil. Het was echt een feestelijke avond waar ik ook achter de schermen gelegenheid had om verschillende helden van het Vlaamse lied te spreken. Ook mijn helden. Zoals bijvoorbeeld zanger, muzikant en tv-presentator Bart Peters. Voor ons Nederlanders een beetje uit zicht inmiddels, maar hij ontwikkelde zich dus buiten zicht, althans buiten ons zicht, tot een van de allerpopulairste vertolkers van het Vlaamse lied. En in het boek is zijn nummer Brood voor Morgen Vroeg opgenomen. En ik vroeg hem dan ook of hij dat zelf ook ziet als zijn sterkste liedje ooit.
1: Nee, want dat is zoals kiezen tussen je kinderen. Ik zou ook niet kiezen tussen mijn drie kinderen, helemaal niet. Het is bij mij moeilijk. Want het is zo niet, ik ben niet die man van die ene hit of zoiets. Ik denk dat Peter Voskuil, die ik overigens erg waardeer, want ik ken zijn werk over Boudewijn de Groot, ik ken zijn naslagwerk over Lennart Nijg, wat ik natuurlijk heel interessant vind als songwriter in het Nederlands, in het Vlaams. Hij heeft mogelijk om enigszins exotische redenen gekozen voor Brood voor Morgen Vroeg, wat overigens in dit land een hele grote hit is.
0: Maar hoezo heeft hij uit exotische redenen voor dit lied gekozen?
1: Wel, ik dacht dat ik veel wist over Nederland. Zo wist ik ook dat jullie in principe wel eens durven uit de muur eten. Hè? Snacks en sausen.
0: Kroketten.
1: Kroketten en alles. Maar tot mijn ongelooflijke verbazing, jullie hebben geen broodautomaten.
0: Nee.
1: Wij Vlamingen, wij eten niet uit de muur, alleen brood. Dus bij iedere bakker hier heb je een soort van jukebox, zal ik maar zeggen. Je dropt er een muntstuk in en dan komt er, naar gelang wat je bestelt, een grof brood, een wit brood, een krentenbrood uit.
0: Maar wordt dat dan niet oud, zo'n automaat?
1: Die broden, lieve Elko, worden iedere dag ververst. Die zijn even vers als de warme bakker, bij wijze van spreken. En dus, ik had regelmatig voor dat ik een optreden deed en dan kreeg ik altijd van mijn vrouw een sms'je. Hè? Bart, niet vergeten, brood voor morgen vroeg. Ik ben ook huisvader, ik heb ook een gezin. Niet vergeten, brood voor morgen vroeg. Ik kreeg dan altijd nog een tweede sms'je. Niet vergeten, het eerste sms'je in verband met brood voor morgen vroeg. Ik dacht, brood voor morgen vroeg, het klinkt eigenlijk goed. En dat heb ik dan verbonden met de gruwel die op dit moment de wereld, spijtig genoeg, kenmerkt. En daarover gaat het. Het
0: is heel... Op welke manier heb je die link met elkaar gelegd tussen die gruwel aan de ene kant en dat mooie gegeven van dat verse broodje uit die automaat?
1: Ja, dat iedereen zich dezelfde vraag stelt deze dagen, namelijk waarom de waanzin het verstand versloeg. En waarom die waanzinnige basis onheil, die een oceaan van woelig water ligt ons voor de boeg. Maar ik ben een huisvader, ik ben al blij als ik voor mijn kinderen en mijn vrouw voor morgen brood heb voor morgen vroeg. Dat is in een nutshell het liedje. En dan, en dat is mijn perverse geest. Het heeft een verschrikkelijk aanstekelijke vioolriff. Hè? Dus eerlijk gezegd, we zijn nu festivals aan het spelen. Grote festivals. Als wij brood voor morgen vroeg inzetten en dan denkt niemand aan een doomsong, mensen gaan totaal uit hun dak en beginnen te springen als gekken.
0: Ja, een beetje een doomsong is het wel.
1: Ja, maar hou het stil.

0: hoop dat hij al even langs de automaat is geweest vanmorgen. Brood voor morgen vroeg, Bart Peters was dat. Een van de 101 liedjes geselecteerd voor het Groot Vlaamse Liedboek door mijn gast van vanavond, schrijver Peter Voskuil. Dat lijkt me nou dus echt een onmogelijke klus. Er is zoveel mooi Vlaams repertoire om daar 101 liedjes uit te kiezen. Hoe heb je dat gedaan? Welke criteria heb je voor jezelf gehanteerd?
1: Nou ja, wij hebben de top 2000. Zij hebben dus, je noemde het net al, de lage landenlijst en nog wat van die alle tijdenlijsten. Die heb ik van de afgelopen 10 jaar, 15 jaar echt over elkaar heen gelegd en gekeken welke Vlaamstalige liedjes staan daar nu in. Ja, die steeds terugkomen. Mm-hmm. Dus in wezen is dat dan de Vlaming zelf, was mijn uitgangspunt. Die zal het best weten wat de goede muziek is.
0: Ja, wat hij zelf het leukste vindt, ja.
1: En daarbuiten ben ik hele oeuvres gaan beluisteren, want ik raakte dus een beetje verslingerd aan al die Vlaamse muziek.
0: Ben je een beetje een nerd, Peter?
1: Ja,
0: als je
1: totaal
0: eenmaal iets gaat doen dat je dan echt niet meer van YouTube weg te slaan bent of van Spotify weg te slaan bent?
1: Breng mij naar een kliniek, zou ik bijna willen zeggen. Ook gewoon die platenkast, hè, die was, dacht ik, nou, dat is wel redelijk op orde wat ik allemaal heb. En dan komt in één keer weer zo'n Vlaamstalige kast bij. Ja, ik vind dat ook gewoon leuk om te ontdekken. Het is een soort ontdekkingsreis.
0: Ja, een ontdekkingsreis in de muziek van onze zuiderburen. Op basis ook van hun eigen smaak. Maar dus ook op basis van jouw eigen smaak. Hè, wat
1: ik
0: jij
1: heb
0: mooie
1: wat
0: liedjes
1: toegevoegd.
0: Vindt.
1: Ja. En dat is dus wel grappig. Ik word ook nu door heel veel Vlamingen aangesproken. Die zeggen, ja, maar dat liedje, dat staat er niet in. Maar je moet het zien. Ik heb het keurig gerangschikt in de tijd. Dus ik heb niet 100 nummers uit de jaren 60 en dan nog eentje uit de rest.
0: Nee, het zijn keurig allemaal verdeeld over 60
1: jaar. Het gaat allemaal chronologisch, dus dat beperkt de keuze al. Hè. Dus sommige nummers moet je wel kiezen en die kan je dan niet opnemen. Ja, dat soort dingen, dat telt mee. Dus ik zie het meer als een dwarsdoorsnede dan als een ultieme lijst. En ook om een beetje de kritiek voor te zijn van je vergeet dingen. Elke entree heeft ook een soort verder luisteren link.
0: Ja, luister dus ook eens naar en dan komt er een tweede titel van iemand.
1: Dus als je een oeuvre of een soort muziek wat verder wil ontdekken, dan kan je dus het beste beginnen met dat liedje te luisteren. En dan ga je net zoals ik glijden langzaam weg.
0: Dan doe je de hele avond niks anders meer.
1: En voor je het weet zit je dus heel veel Vlaamse muziek te luisteren.
0: Ja, en heb je een kast extra nodig voor je nieuwe Vlaamse albums en cd's?
1: Er komt een waarschuwing.
0: Die waarschuwing komt met het verschijnen van het boek. Ja. Nou, schrijf je in het voorwoord ook waar je niet voor gekozen hebt. Je hebt niet gekozen voor kinderliedjes, niet voor smartlappen, niet voor slagers en niet voor het al te lichte levenslied. Maar dit liedje staat er bijvoorbeeld wel in.

0: inderdaad, Eddie Wally, Sherry. Ja, ik zou zeggen, en een slager en een heel licht levenslied.
1: Ja, nou ja, dit is een soort aparte sectie. Ik kon het toch niet laten. Die heb ik genoemd schaduwklassiekers, cult en andere favorieten. En daar heb ik hem toch gemeend in te moeten zetten. Ook omdat ik bang was dat heel Vlaanderen over mij heen viel.
0: Je wilde nog wel welkom blijven.
1: Maar ik vind trouwens ook best wel een goed liedje. Want ik heb het wel uitgesloten, maar ik hou dus ook heel erg van levensliederen en slagers en het al te lichte levenslied, zoals ik dat noem. Consequent. Ja. Ja, moet je me maar een 6 voor geven.
0: Oké, dan doen we dat. Een 6 voor de consequente aanpak. En je kan altijd nog een boek schrijven over 101 al te lichte levensliederen en slagers en smartlappen.
1: Nou, daar vind ik dus van dat er een Vlaming moet komen. Want dat zit zo ingewikkeld in elkaar. En dat is ook zo'n kwestie van gevoel.
0: Ja, ja.
1: Dat kan je wat minder, zoals met die alle tijdenlijsten. Dan kan je dat nog een beetje beredeneren. Dus ja, ik heb ook wel expres een beetje afstand van gehouden. Want ja, uiteindelijk, ik ben niet met die muziek opgegroeid.
0: Nee.
1: Ik zou dat in Nederland denk ik wel kunnen. Want dan heb je een beetje, ja...
0: Ja, het gevoel zijn wat daarbij hoort. Ja. Ja, en jij zegt eigenlijk, dan zou ik een te grote broek aantrekken. Dan zou ik... Te veel kennis pretenderen die ik eigenlijk niet heb. Of te veel gevoel pretenderen, wat
1: juist
0: dat betreft.
1: Ja.
0: Daarom ben je daar voorzichtig in geweest. Er komen trouwens ook al suggesties binnen voor een volgend boek. Barbara Dex wil Petro graag in het volgende boek hebben.
1: Ja, nou
0: zou
1: ja.
0: Kunnen?
1: Alles kan natuurlijk.
0: Ja? Ja, nou dat is alvast een aanvraag voor deel 2. Wie wel alle eer geeft ook in het boek is Wiltura. En nog steeds, hè, ondanks zijn 85 jaar geloof ik inmiddels... de ongekroonde koning, 86 is hij zelfs... de ongekroonde koning van het Vlaamse lied. En je schrijft dan op een gegeven moment, daar begint het boek ook mee... over het Belgisch platenlandschap in de vroege jaren 60... dat woest en ledig is. Ja. Dat Vlaamse muziek ook bij het eigen publiek niet in hoog aanzien stond... maar dat eigenlijk pas veranderde met de doorbraak van Wiltura... in 1962.
1: Ja, je kan bijna... Het is voor zo'n plaatje, kan je het niet een oerknal noemen... maar het was het wel.
0: nee, het liedje, dat heeft iets van een oerknal. Ja.
1: Eenzaam zonder jou hebben we het over.
0: Zeker.
1: Wiltura was de eerste, het eerste tieneridool dat in het Vlaams zong. Dus dat was al bijzonder. Ja, en die ging in één keer 60.000 exemplaren van zijn plaatjes verkopen. En dan zie je toch die platenindustrie in België langzaam een beetje wakker worden. Van hé, er is toch geld te verdienen met dat Vlaamse lied.
0: En wat ik dan zo mooi vind, Peter, want Wiltura was daarvoor al even bezig. Hè? Hij noemde zich de Vlaamse Elvis en hij vertaalde allerlei werken uit het Engels. Maar dat sloeg eigenlijk helemaal niet zo aan. Totdat hij ineens een eigen nummer ging schrijven. Dit is een nummer uit zijn pen.
1: Ja.
0: En dat slaat dan wel aan. Is dat dan toch de authenticiteit die dit liedje zo mooi maakt voor veel mensen?
1: Dat denk ik. Maar het is ook heel goed opgenomen hoor. Want het deed mij een beetje aan Elvis zijn opname denken. In die zin gewoon goed opgenomen. En heel, ja, elk instrument hoor je en niet heel druk of zo. Het is de kracht zit in de eenvoud.
0: Echt een goed liedje dus.
1: Ja,
0: gewoon.
1: En ik denk dat dit een van de eerste of het eerste liedje was wat Wiltura schreef. En misschien is het daarom ook nog zo eenvoudig.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Ja.
0: Wiltura, eenzaam zonder jou.

0: Eenzaam zonder jou van Wiltura. Ook in Nederland een hit trouwens in 1962. Daarna zou hij nog één hit scoren in Nederland in 1980, Hopeloos.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is die doorbraak hier ook weer nooit van de grond gekomen.
1: Nee.
0: Terwijl die in België echt nou, de koning of de keizer is van het Vlaamse lied. Dat is echt wel exemplarisch voor veel Vlaamse artiesten. Hè? Dat ze enorm groot zijn in eigen land. En dat ze hier heel mondjesmaat voet aan de grond krijgen.
1: Ja. Ja, zonde natuurlijk. Maar ja, ook alweer verklaarbaar.
0: Ja, kijk, hoe is het verklaarbaar?
1: Nou, er zijn cultuurverschillen natuurlijk. Hè. Wij reageren toch anders op dat accent, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Iets anders is marketing. Je plaatje moet op de radio komen, anders heb je natuurlijk geen hit. En er was natuurlijk altijd al een overschot aan Nederlandstalige muziek. Dus zie er maar eens tussen te komen.
0: Ja, maar dit is gewoon een heel goed liedje, Eenzaam zonder jou. Je zei het al. Hij zingt dat gewoon ook heel ingetogen en heel sereen, als het ware.
1: Ik vind dus het de Love denken, Me Tender van Vlaanderen.
0: Ja, dus je zou inderdaad denken, nou, dit zijn de beste papieren die je hebt om ook in Nederland een carrière op te bouwen.
1: Ja, nou ja, dat is dan dus niet gelukt. En ik denk dat dat ook een beetje met arrogantie van onze kant te maken heeft. Ja,
0: wat schrijft ook alweer Hans Kusters, de muziekuitgever. Dat is een Nederlander die in België carrière heeft gemaakt.
1: Ja, dus die mag dit zeggen. Die zegt dat wij altijd met een tropenhelm op, noemt hij dat, vond ik geweldige uitspraak, naar de wereld kijken vanuit Nederland. Hè. Wij weten het allemaal beter. En,
0: een soort koloniale tropenhelm.
1: Ja, de muis die brult, dat zit er ook een beetje achter natuurlijk. We stellen niks voor, maar we denken wel de wijsheid in pacht te hebben. En dat doen we, dat hebben we het sowieso met België natuurlijk. Het is nu weg, gelukkig. Maar ik heb ook wel begrepen dat bijvoorbeeld van de bassist van Ivan Heijlen, dan gaan we nu even naar de jaren 70.
0: Ja, de wilde boerendochteren.
1: Dat Belgen werden lange tijd ook een beetje, ja, zoals de Belgen moppen, voor dom uitgemaakt. Ja. Niet serieus genomen. Nou, dat.
0: En daar hebben ook die artiesten onder te lijden gehad.
1: Dat denk
0: zeker
1: ik.
0: Van deze generatie.
1: Ja, dus we moeten echt wel een beetje de hand in eigen boezem steken. En dat arrogante, dat is niet het leukste van ons onze volksaard.
0: En we hebben ook veel moois laten liggen. Gelukkig presenteer je dat nu opnieuw in jouw boek, in dat grote Vlaams liedboek.
1: Ja.
0: En wie ook een ereplek krijgt in het boek is Guido Belcanto. Ook een Vlaams koning, maar dan van de Smartlap. En dan bedoel ik Smartlap niet met de knipoog. Hij gelooft echt in dat genre. Hè?
1: Ja, dat is geweldig natuurlijk. Want het zit er zo tussenin. En waarom zou je alle muziek in hokjes stoppen? Dat vraag ik me sowieso af. Hè? Dat doen wij bijvoorbeeld hier met André Hazes senior ook. Hebben we dat lange tijd gedaan. En hij zit zo mooi op die scheidslijn van, ja, wel of niet. Waar moeten we dat nou indelen? Nee, de man is gewoon oprecht muziek aan het maken. En die muziek is eigenlijk best wel goed, vind ik zelf.
0: Ja. Omschrijf hem eens, als mensen hem niet kennen. Hoe ziet die man eruit?
1: Totaal rock'n'roll, eigenlijk.
0: Ja.
1: Hij heeft dat liedje Toverdrank gemaakt. Als je die LP in je handen houdt, dat vind ik de ultieme hoesfoto. Zo moet een artiest eruit zien. Lang grijze haar. Ja, een beetje dat je kijkt van wat een rare vogel.
0: Beetje Armand-achtig.
1: En dan mysterieus iets hebben. En toch intellectueel. En ja, die liedjes van hem, die zitten echt wel goed in elkaar.
0: Ja, ik moest af en toe ook bij zijn werk denken aan Jan Rot. Die kon ook niet, het is een andere man natuurlijk, een ander karakter. Maar die kon ook gevoel op een heel geloofwaardige, maar toch laatdrempelige manier verwoorden in zijn werk. Dat kan hij ook heel goed.
1: Dat is ook het leuke, dat elke Vlaamse artiest, daarom noem ik het parallele platenuniversum, heeft een Nederlandse tegenhanger.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Je kan eigenlijk gewoon de Nederlander die erbij hoort opplakken. Bij Guido Belcanto is dat wat moeilijker. Want dan zou je er wel zes willen plakken. Hè. De zangeres zonder naam is ook.
0: Ja, ja, een van zijn grote voorbeelden ook.
1: Die je noemt. Ja. Maar daar kunnen we zo 5 stickers van Nederlandse artiesten naast plakken. Dat je zegt, ja, er is dus een markt voor kennelijk in Nederland, maar ook in Vlaanderen.
0: Ja, we kunnen misschien ook zeggen, we plakken er niks naast, hij is gewoon uniek.
1: Ja, want vergis je niet hoe populair die man ook is in België. Hè?
0: Ja,
1: Ik denk dat je weet niet wat je meemaakt als je een concert van hem ziet daar.
0: Een van de liedjes die jij opneemt in het boek is Naast Toverdrank, waar je het net al over had. Een liedje met misschien wel de mooiste titel uit het hele boek. De tragiek druipt er vanaf. Plastic rozen verwelken niet. Waarom raakt jou dat zo? Die titel alleen al.
1: Ja, nou dat is dus precies wat jij zegt. Oprechte romantiek. Ja, op en het zeildoek van de botsauto's. Ja, nog eens even zo'n titel.
0: Heerlijk. Ja,
1: wie schrijft er nou een liedje over een lang verloren kermisgevoel? En toch pakt het je.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel mooi.
0: Plastic rozen verwelken niet. En het mooie is, want dat doe je ook in je boek. Hè, voor als je geïnteresseerd bent in ontstaansgeschiedenis van liedjes. Niet alleen over het gevoel dat in een liedje zit. Of hoe een liedje ooit geschreven is. Maar je hebt het ook heel uitgebreid over de opnamegeschiedenis van veel liedjes. Met welke muzikanten er is opgenomen. In welke studio's. En het leuke vind ik. Dit liedje waar we straks ook naar gaan luisteren trouwens. Plastic rozen verwelken niet. Dat is opgenomen in de studio in Haarlem. Met als producer Henny Vrienten.
1: The one and only.
0: Ja. En dat is ook weer een bizarre combinatie zo op het eerste gezicht, toch?
1: Ja, nou ja, op de een of andere manier past dat dus bij elkaar. Ik heb wel begrepen dat Henny heel streng was voor Guido. Dus misschien heeft hij hem wel tot grootste daden aangezet.
0: Nou, als je het liedje hoort, dan zou ik inderdaad denken dat dat zo is. Ik
1: toch
0: pak
1: een
0: hem
1: Nederlands tintje nog.
0: Ja, ja. En ook iemand die natuurlijk heel dicht bij zijn gevoel bleef altijd, Henny Vriend. Op een heel andere manier, maar daar hebben die twee mannen elkaar vast kunnen vinden. Afgelopen maandag, ik zei het al, sprak ik Guido ook tijdens de presentatie van jouw boek, van jouw groot Vlaams liedboek, natuurlijk ook over dit lied. Hadden we het al even over, dat qua titel echt zijn werk typeert.
2: Ja, dat is zoiets dat je kan inkaderen aan de muur hangen. Een one-liner, die blijft hangen. En dat is goud waard. Ik bedoel, als songwriter, als je zo'n titel kan bedenken, is de song al voor de helft klaar.
0: Waar kwam die titel vandaan?
2: Ja, dat kan ik u onmogelijk zeggen. Van vele andere songs, of van vele songs van... kan ik wel zeggen, ik heb de inspiratie gehaald bij die of die schrijver, bij het lezen van een roman. Of gewoon een zin die ik opvang in een conversatie tussen mensen in het café.

0: vandaan?
1: Ja, dat kan ik u onmogelijk zeggen. Van vele andere songs, of van vele songs, van, kan ik wel zeggen, ik heb de inspiratie gehaald bij die of die schrijver, bij het lezen van een roman. Of gewoon een zin die ik opvang in een conversatie tussen mensen in het café, die blijft hangen. Maar die zin, ik zou het niet weten, een goddelijke ingeving die je soms als songwriter wel hebt, of krijgt. En ik wou dat ik meer van die ingevingen kreeg, maar die zijn zeldzaam.
0: Ik vind de titel ook zo mooi staan voor de tristesse die veel van jouw werk kenmerkt, hè?
1: Ja, het is uiteindelijk, zoals veel van mijn songs, een lied over liefdesverdriet. En Plastic Rose is een symbool, hè. Die verwelken niet, dus mijn liefde voor jou zal ook nooit verwelken. Hoewel ik echt verdriet heb, mijn liefde voor jou zal altijd blijven bestaan.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Wat betekent het wat je doet? Als het geen betekenis heeft, moet je het niet doen.
0: Met Helco Span.
2: Deze voorzitter is echt een pleidooi om te zeggen, het maakt allemaal niet uit. Je moet helemaal zelf doen wat jij voelt. En een ander heeft daar niks

0: En dit stond dan wel weer bij ons in de top 40. Paul, hoe heet hij dat toch weer, Peter?
1: Paul Boei.
0: Ja, Paul Boei, precies. Ik heb de mot in mijn lijf. Een Antwerpse straatzanger en ruitenwasser, zoals jij tegenwoordig als half Vlaming glazenwassers noemt. Hè. Hoe kwam dit liedje nou toch bij ons in de top 40 terecht?
1: Willem Duis, hè, die had toen een heel populair televisieprogramma. Liep toevallig over de Antwerpse Vogeltjesmarkt heen. En daar zat hij dat liedje te zingen. Hij zette dan het plaatje op. Dat liet hij in eigen beheer maken. En dan zong hij er over hem mee. Een soort karaoke met zijn eigen plaatjes. En dat was natuurlijk zo'n... ik denk dat dat een hele happening was met allemaal mensen eromheen. Willem Duis liep er langs en die dacht, deze man moeten we hebben.
0: Want als een soort rariteit.
1: Het is zeker weten. Ja. Het is een hele ingewikkelde tekst dit eigenlijk. Voor ons Nederlanders om te begrijpen.
0: Ja, want
1: ik kan wel verklappen als mensen nog even terugluisteren. Hij is geniaal. Dit is echt een geniaal grappige tekst.
0: Wat maakt die tekst zo geniaal?
1: Dat hij eigenlijk bezingt hij de blues. Hè. Alles gaat mis, hij krijgt zijn broek niet meer toe. En,
0: ik heb de mot in mijn life.
1: Ik heb de mot in mijn life. Dus ik ben ook gek op dat Antwerpse accent. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, en Willem Duis zag de genialiteit daarvan in.
1: Ja.
0: En
1: hij heeft zelfs zo ver gekregen dat mijn vader destijds naar de platenwinkel is gegaan en dat singeltje heeft gekocht.
0: Voor jou?
1: Nee, want dat hield hij lekker voor zichzelf. Maar ja, bij ons was natuurlijk alles... ik heb dat singeltje dus ook veel gedraaid in mijn jeugd al.
0: Ja, want dit is dan wel een hit, een Vlaamse hit in Nederland.
1: Ja.
0: Want dat zijn natuurlijk ook de liedjes die het boek ook pit geven, mede pit geven. Hè, van die liedjes waarvan je denkt, hoe zat dat ook alweer? Het komt bij mij echt heel langzaam naar boven toen ik het beluisterde. Oh ja, dat ken ik gewoon.
1: Ja,
0: en want dat zijn ook Vlaamse hits die eigenlijk volstrekt onwaarschijnlijke hits zijn.
1: Ja, dat je denkt, hoe kon dit nou ineens een hit worden? Maar als jij... dat was een beetje de Matthijs van Nieuwkerk van die tijd natuurlijk. Ja. Of wie dat nu is. Als je door die man ontdekt werd, dan was je er eigenlijk al natuurlijk.
0: Ja, het bleef wel bij die ene hit, hè?
1: Ja, maar hij heeft echt een heel wonderlijk verhaal. Zijn verhaal is dat hij wilde alles in eigen handen houden. Dus hij wilde niet bij een platenmaatschappij. Hij liet gewoon iedere keer 1000 singeltjes persen. En die verkocht hij op die markt. En daarbuiten dacht hij, dat is allemaal gedoe. En toen heeft hij zich na een tijdje toch om laten praten. Rond deze tijd natuurlijk, als je bij Willem Duis komt.
0: Ja, eind jaren 70.
1: En is die op een platenlabel verschenen. En dat ging helemaal mis. Ik kan ook wel vertellen, daar heb ik ook wel veel mensen spraken daarover met mij. België zou België niet zijn als ze ook een mooi zwarte platencircuit, zoals dat werd genoemd, hadden gehad. Dus er werden ook heel veel platen buiten de boekhouding om verhandeld.
0: Ook door Paul Boei.
1: En Paul Boei die kreeg dat door en die was er helemaal klaar mee. Dus die is daarna gestopt en we hebben nooit meer iets van hem gehoord.
0: Is ze ruiten blijven wassen?
1: Die is denk ik weer ruitenwasser geworden. Ja, want glazenwassers staan in het café, hè?
0: Ja, precies. Dat weet ik sinds ik jouw boek gelezen heb. Dit is een liedje uit 1979. Een veel recenter lied uit je boek viert dit jaar zijn 20-jarige bestaan. Fantastisch toch? Van Eva de Roveren. Ze zong het ook live trouwens, hè, tijdens de presentatie van jouw boek afgelopen maandag. En vlak daarvoor sprak ik haar even over dit nummer dat ook na 20 jaar nog altijd bij haar gebleven is.
2: Ja, dat heeft een heel eigen leven geleid. Dat is er zo op uitgetrokken in zijn eentje. Dat is dan bij DigiDeck zelfs terechtgekomen in een hele nieuwe versie.
0: En als je dan zo'n liedje gaat bedenken, want dat is een liedje wat je zelf geschreven hebt, waar komt de inspiratie vandaan? Ook voor die geweldige titel, want die titel is natuurlijk deel van het succes.
2: Het is een samentrekking van fantastisch en lastig. Dat werd dan fantastisch in mijn hoofd. Zo van, je kan als je iemand lief hebt, iemand heel erg lastig vinden, maar toch fantastisch tegelijkertijd. Dus dat was een beetje mijn inspiratie, was mijn toenmalig lief.
0: Die was vooral lastig, begrijp ik, uiteindelijk.
2: Die kon fantastisch zijn, maar die was heel erg lastig ook, ja, af en toe. En voilà. En ja, de platenfirma die dacht, nee, of die zei ook echt tegen mij, nee, je mag het zo niet op de plaat zetten, want het is verkeerd Nederlands. Maar ik ben een beetje koppig geweest. En uiteindelijk is dat inderdaad wel hetgene geweest, denk ik, dat mensen getriggerd heeft om het interessant te vinden. Wat zegt ze nu eigenlijk? Waar gaat het over?
0: Ja, maar als je dan goed naar het liedje luistert, dan vat je precies de boodschap daarvan. Het liedje gaat nog steeds met je meesteken. Nog, je hebt net een nieuw album uitgebracht, Sluit de Nacht. En daarop staat een Franstalige versie van het lied.
2: Ja, die versie die bestaat al een tijdje. Door een Seb Dutoit, een Waalse collega van mij, vertaald. En het fijne daaraan gedaan is, ik wil ze heel graag opnemen, omdat hij heeft ook een woordspelletje gemaakt. Hij heeft encore de toi, heeft, dus fantastisch toch, en meer van jou, encore de toi. Want dat bestaat eigenlijk niet in het Frans, die uitdrukking. Maar ja, hij heeft het doorgetrokken. Dus dat vond ik wel heel fijn dat hij het snapte.

0: ze zingt het vast ook tijdens haar nieuwe tournee die volgens mij eergisteren van start is gegaan. Eva erover was dat fantastisch, toch? Ja, Peter, ze kwam het voor jou zingen, hè? Samen met Raymond van het Groene Woud die optrad. Er waren meer gasten, Klaas van Yevgeny bijvoorbeeld. Hoe was dat voor jou, dat al die mensen hun vrije maandagavond opofferden om voor jou te komen zingen en bij jou aanwezig te zijn bij jouw boekpresentatie?
1: Eén grote Vlaamse warme douche. Was echt geweldig. En ze deden het ook echt voor mij. Dat lieten ze ook merken. En ja, fantastische avond. Ik ben er nog een beetje van beduust van.
0: Nou, dat verdien je ook. Dan niet dat beduust zijn, maar wel al die eer en al die warmte. Want het is een prachtig boek geworden. Het Groot Vlaams Liedboek. We praten er straks verder over. Want het is vanavond de avond van het Vlaamse lied hier in Volkspot. En we hebben ook nog twee nieuwe gasten aan tafel zo dadelijk. Er komen er nog meer. Maar na 7 uur is Della Bossiers de gast. De grande dame van het Vlaamstalige chanson. En Jonas Winterland. Dat is dan weer een heel verfijnde liedjesmaker. Die met mensen zijn gemaakt van dun papier. En klassieker op zijn naam heeft staan. Mocht ook niet ontbreken in jouw boek.
1: Nee, die maakt zulke verstilde liedjes. Echt prachtig.
0: Nou, straks gaan we met hen kennismaken, met Della Bossiers en Jonas Winterland. Dus graag tot zo na het nieuws van 7 uur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. De politie werd bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. De ME haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. En ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Heilco Span.

Ja, Urbanus was dat. Madame met een bontjas. Ook een liedje uit het Groot Vlaams Liedboek dat afgelopen week verscheen. Geschreven door Peter Voskuil. Hij is vanavond bij mij te gast. Hij heeft 101 Vlaamse liedjes bij elkaar gebracht die je volgens hem gehoord moet hebben voor je sterft. En ja, daarom hebben we deze avond in Volkspot uitgeroepen tot de avond van het Vlaamse lied. Peter blijft bij ons tot 9 uur. En we krijgen in dit uur alvast gezelschap van de makers van twee van de liedjes uit het boek. Della Bossiers en Jonas Winterland. Maar eerst deze meneer, een grote meneer in de Vlaamse muziekwereld die echt voor een revolutie zorgde begin jaren 70 in die wereld. Dit is Chef van Uitsel.

0: amper het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Gerrit uit Aalden die stuurt een appje en die zegt: deze man lijkt wel de Belgische Ede Staal. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Een mooi troubadour. Chef van Uitsel uit België, Ede Staal, de Groningse troubadour. Ik begrijp je associatie, Gerrit. En zo komen er veel mooie reacties binnen op deze avond van het Vlaamse Lied. Een heerlijke uitzending voor een muziekliefhebbende bewoner van de Brabants-Vlaamse grensstreek, zegt de Brabam. En Bert, die geniet van alle Vlaamse muziek. Vooral ook van die van Eva de Rover. Ik zei het al, tot 9 uur zit de avond van het Vlaamse Lied. En Peter Voskuil heeft nu gezelschap gekregen van twee nieuwe gasten. Della Bossiers en Jonas Winterland. Wat fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom.
2: Dank je
1: wel. En jullie zijn alle twee ook opgenomen in het boek van Peter. Jullie zijn dus makers van een liedje dat je gehoord moet hebben voordat je sterft. Is dat een eer, Della?
2: En ook dat een eer is, heb ik ook.
1: Had jij ooit gedacht zo'n liedje geschreven te hebben?
2: Nee. Eerlijk niet. Nee.
1: Toen hij je belde van, wil je meedoen aan het boek? Was je verbaasd?
2: Verblijd, niet één.
3: Mooi woord.
2: Verblijd.
3: Ja.
2: Toch wel verrast eigenlijk. Want ja, ik heb meer dan een paar liedjes gemaakt. Maar toch dat mensen, en niet alleen Peter, maar veel mensen, dat liedje tot een van hun favorieten rekenen, vind ik heel fijn.
1: Horizontaal, zo heet het lied. We gaan er straks uitgebreid over praten. We gaan het natuurlijk ook beluisteren. Niet alleen in jouw versie trouwens. En Jonas, jouw liedje Mensen zijn gemaakt van dun papier. Ook een van die 101 liedjes. Was jij verrast dat het boek jou tot zo'n erepositie eigenlijk gebracht heeft?
3: Ik zou moeten bescheiden zijn.
1: Nee, dat moet niet hoor.
3: Niet, maar de eer is met een aantal naslagwerken al te beurt gevallen. En toen dat Peter mij contacteerde, wist ik wel meteen om welk liedje het zou gaan.
1: Ja?
3: Ja.
1: Dit is echt jouw klassieker, nu al?
3: Ik zou willen dat het een echte klassieker was, maar ik zeg altijd semi-klassieker.
1: En waarom ben je daar dan heel bescheiden in?
3: Nee, ik ben niet bescheiden over het lied.
1: Nee, maar waarom noem je het een semi-klassieker?
3: Ik denk dat het niet breed gedragen is door de bevolking, als bijvoorbeeld een Mia van Gorky. Dat is echt een lied dat iedereen kent.
1: Ja, in Vlaanderen dan althans.
3: Ja, klopt.
1: Ik denk dat wij in Nederland Mensen zijn gemaakt van dun papier beter kennen. Ook dankzij de versie van Leonie Meijer natuurlijk, maar toch.
3: Dat is omdat jullie een uitstekende smaak hebben.
1: Dat zal het zijn. Peter, we openen dit uur met Chef van Uitsel.
3: Ja.
1: Ik zei het al, een man die enorm veel betekend heeft voor de Vlaamse muziek, met name voor de Vlaamse kleinkunst. Jij zegt in je boek, er is een tijdperk van voor de Zotte Morgen, een liedje uit 1970, en er is een tijdperk van na de Zotte Morgen. Waarom is dit lied zo'n kantelpunt in de Vlaamse muziekgeschiedenis?
4: Nou, omdat er eigenlijk plotseling een LP kwam. Hè. Het is ook een beetje de Vlaamse Boudewijn de Groot, waar we hier over praten. Met luisterliedjes. En plotseling verkocht dat echt waanzinnig. Er zijn er honderdduizenden van verkocht. En daar geldt eigenlijk diezelfde wet als Wiltura, waar we het over hadden. Ja, als er dan veel van iets verkocht wordt, dan komt zo'n genre op gang. Want platenmaatschappijen denken dan, ja, wij moeten daar dat ook. Daar zit dus een markt, dus wij moeten ook dat soort zangers hebben.
1: Ja.
4: En dat zie je eigenlijk vanaf het begin van de jaren 70. Dat ja, langzaam komt dat meer en meer op gang en wordt dat Vlaamse luisterlied heel populair. Dan krijg je dus andere artiesten, zoals bijvoorbeeld Della, die dan horizontaal mocht opnemen.
1: Ja, dat is 1 jaar later, 1971, precies. Ja. Want Chef van Uitsel, dus de wegbereider voor de Vlaamse kleinkunst wat dat betreft. En ook de wegbereider voor de succesvolle Vlaamse kleinkunst.
4: Ja.
1: Della, ik kan me zo voorstellen dat jij Chef persoonlijk gekend hebt.
2: En of, we hebben vele recepties meegemaakt in de hele mooie tijd dat de platenfirma, in dit geval, ik weet dat ik geen namen mag noemen, maar het was Philips in Brussel.
1: Ja.
2: En dat we daar werden vele, dat was echt zo, dat is geen mythe, maar dat waren, dat was een aaneenschakeling van feestelijke gelegenheden. En Chef liet zich niet kennen. Dat was iemand die de eerste het licht aandeed En ook de laatste die het licht uitdeed.
1: En dat sprak je wel aan, begrijp ik?
2: Nee, dat niet zozeer, maar het was een hele amicale. Ik heb het aan Peter ook verteld tijdens ons gesprek voor zijn boek. Het was een hele amicale sfeer. Wij zagen elkaar niet als concurrenten. Het was ook al de mensen die door Paul Moons ontdekt waren.
1: Ja, de labelmanager van die platenmaatschappij. Ja.
2: Met een hart voor kleinkunst en voor liedjes en voor liedjesmakers. Want wij waren allemaal singer-songwriters. Hè. De meeste waren de jongens met de gitaar. Ik was het enige meisje toen. En ik begeleidde mezelf aan de piano. Maar toch heeft Paul Moons mij die carte blanche eigenlijk gegeven. Om een eigen liedje. Hè. En er waren bijna geen covers. Op die hele LP staan bijna geen covers. Dus dat was uitzonderlijk. Dat je dat gevraagd werd.
1: En heb je dat ook mede aan Chef van Uitsel te danken? Omdat hij die wereld van die Vlaamse kleinkunst eigenlijk toegankelijk heeft gemaakt voor een groter publiek.
2: Ik zou de pluimen echt op de hoed, de veren op de hoed van Frans Yves willen steken. Frans Yves is een producer geweest die ook op de radio, zo ben ik ook op de radio begonnen toen ik een paar liedjes had gemaakt. En Jan Gijzen, die toen de baas was van die afdeling bij de toenmalige BRT, de Vlaamse televisie en radio. Die had vertrouwen en fiducie in ons. En het was ook de tijd van de politieke cabaretten met onder andere Piet Pirijns, Lieven Pamen en Alwin Keijman. En wij werden een beetje in de slipstream van die periode meegenomen naar allerlei optredens. En Jef was Inge van Uitsel was een van de mensen die mee op sleeptouw werden genomen. Dus wij werden allemaal eigenlijk door Frans begeleid tot de mogelijkheden die we van hem gekregen hebben om, ik herinner me nog, in Leuven, het Huis van de Vlaamse Leergangen, een van de allereerste optredens die ik toen gedaan heb, waar Jef ook bij was, en anderen ook nog, Miel Kools en Mick en Roel. Het was een eigenlijk meer een vriendenbedoening dan een...
1: Ja, en die vriendengroep die heeft echt het geluid van de Vlaamse muziek mede bepaald in de jaren 70. Jonas, ik kom bij jou. Jouw carrière begon toch zo'n 40 jaar later. Hè? Heb jij ook daar indirect misschien toch nog de vruchten van geplukt? Dat die kleinkunst in de jaren 70 zo omarmd werd in België?
3: Ik weet dat. Dat is een beetje een bizarre verhouding dat ik daar zelf mee heb. In die zin, ik ga nu een zeer diepe bekentenis doen. Ik ben pas echt geconcentreerd naar Nederlandstalige muziek beginnen luisteren toen ik het per ongeluk zelf maakte. Omdat Bram Vermeulen mij had gestuurd in de richting van schrijf eens iets in het Nederlands. Ik wist zelfs niet wie Bram Vermeulen was, behalve dat dat een week lang mijn leraar songwriting was. En ik luisterde echt naar Deus, Sita Schoen, die golf van muziek.
1: De grote bands, de grote Engelstalige Vlaamse bands.
3: Klopt. En ik was een literatuurstudent, dus ik dacht, misschien moet ik toch gewoon mijn moedertaal gebruiken als ik songs wil schrijven en mij wil onderscheiden van anderen. En ik weet wel dat ik zelf heel lang gedacht heb, ik vind het niet fijn dat ze mijn muziek kleinkunst noemen.
1: En waarom niet?
3: Mijn generatie had daar een zeer oud, stoffige associatie mee. Maar ik heb heel snel begrepen dat dat een label is. Mensen hebben labels nodig om dingen te kunnen plaatsen en zo. Waar ik eigenlijk volledig onder val. En zo bijvoorbeeld Jef van Uitsel, De Zotte Morgen, kende ik uiteraard wel. Op een soort onbewust niveau. En er zijn heel veel kleinkunstnummers die ik echt ongelooflijk goed vind. Maar ik ben ze pas gaan opzoeken toen ik zelf nummers in het Nederlands schreef.
1: Heb je je lot aanvaard inmiddels? Dat je bij de kleinkunst
3: zeker,
1: hoort?
3: Zeker.
1: Kijk, heel goed. Ik heb zelfs met enige trots.
3: Ik heb zelfs met mezelf afgesproken dat ik niet meer de vraag beantwoord die ik in Vlaanderen soms krijg. En waarom schrijf je in het Nederlands?
1: Kijk, dat spreekt voor zich. Dat wil je eigenlijk zeggen.
3: Ik zou zeggen, luister naar mijn plaat.
1: Ja, dat gaan we straks ook uitgebreid doen. Maar eerst gaan we luisteren naar een liedje van jou, Della. Van dat eerste album, hè, uit 1971. Het heet Horizontaal. En het is eigenlijk een heel swingend liedje. Wat zullen we doen? Eerst even luisteren, daarna even over praten, dus misschien een goed idee. En dan mag jij ook uitleggen, Peter, waarom dat dan een van die 101 liedjes is die ik echt moet horen voordat ik doodga. Afgesproken? Ja. Jelle Bossiers, horizontaal.

0: prachtige zin trouwens. Mijn huid communiceert met de bloemenlakenset. Schitterend woord. Schitterende zin uit horizontaal van Della Bossiers. Een echte bossa nova, Della.
1: Ja, dat is ook een van mijn. Want Jonas heeft in die zin wel gelijk dat het niet strikt kleinkunst is wat wij allemaal samen doen.
2: Sorry dat ik u onderbreek, maar dit is ook internationaal chanson, toch?
1: Wel, ja. Wel, het overstijgt dat etiket kleinkunst, mm-hmm. vind ik wel.
0: En tegelijkertijd is het natuurlijk een pareltje als het gaat om de tekst ook.
1: Ja,
0: het is een tekst die zo mooi gecomponeerd is. Ik bedoel, dus daarin is het dan wel weer literatuur, ja, is het wel weer kleinkunst.
2: De zin die jij herhaalde vind ik ook fantastisch.
3: Ja.
0: Zo mooi gevonden. En het is een bossa nova en toch is het Vlaams. En hiermee, het mooie is, hiermee scoorde je ook goed in Nederland. Want jij was een van de weinige artiesten, met alle respect voor Jeff van Uitsel, maar die heeft weinig voet aan de grond gekregen in Nederland. Maar jij wel. Jij hebt opgetreden met Ramse Shaffi, met Thijs van Leer. Hoe verklaar je dat? Lag dat ook aan deze manier van liedjes maken? Een soort internationale uitstraling?
1: Ik denk vooral de persoonlijke manier van liedjes maken. Dat vooral. Meisje aan de piano, ik kende toen Ben van der Linden nog niet. Ik begeleidde mezelf.
0: Je man nu en je begeleider en een componist ook.
1: En ik heb heel veel jaren lang gependeld tussen België en Nederland, tussen Hilversum. Ik was bijna iedere week in de studio van KRO, van 12 tot 2 heette dat toen. En dan mocht ik iedere keer één liedje doen en dan de volgende keer nog een liedje erbij. Dan is een keer een liedje met de big band van de zender, wat geweldig was. En zo heb ik meer en meer mensen leren kennen. Maar het is vooral door een optreden in het Sportpaleis, dat ik ook alleen aan de vleugel toen nog Ramse Shaffi en Thijs van Leer tegenkwam, die toen Focus hadden en die toen speelde in die casino, hoe moet ik dat noemen? Festival eigenlijk, ja. van Nederlandstalige muziek. Met als bekroning Donovan, die daar dat besloot. En die hebben gezegd, die kwamen na mijn liedjes achter het podium in het Sportpaleis, toen nog niet gerenoveerd, weergalm van 4-5 seconden, en die zei, jij gaat mee vanavond, jij gaat mee naar Nederland. En zo geschiedde. Ik ben de volgende dag met het programma, het theaterprogramma van Ramses, Sunset Sunkies, stonden wij in Laren, in Singer, en deed ik een paar liedjes. En zo is het van het een het andere gekomen.
0: Ja, ja.
1: Maar er is altijd een band geweest tussen Nederland en het gevoel is altijd, het is mijn tweede vaderland.
0: Ja, en nog steeds, want hè, je bent samen in leven en liefde met Ben van der Linden. Je zei het al, componist en pianist. Je woont ook half in Antwerpen en in de buurt van Rotterdam. Dus die band is er tot op de dag van vandaag. Waarom mocht horizontaal, Peter, niet ontbreken in dit boek?
3: Nou, het is natuurlijk onmogelijk dat je niet vrolijk wordt van dit liedje.
0: Dat klopt.
3: Daar begint het al mee. Het zit muzikaal ook best wel goed in elkaar. Ik vind het ook inderdaad leuk dat al die verschillende stijlen, hè, daar selecteer je ook een beetje op, dat die allemaal terugkomen in dit lied, dus dat het niet, of in dat boek, dus dat het niet allemaal dezelfde soort liedjes zijn. Ik vind die tekst, die is echt, daar kan je uren naar kijken en denken, waar gaat dit over? En tegelijk is het ook volkomen logisch. En het leuke is eigenlijk dat maandag zei ook Raymond van het Groene Woud, want volgens mij horen we die hier ook spelen, dacht ik, Della.
1: Dat klopt volledig.
3: Die is nog altijd, die vertelde mij speciaal super trots dat hij op dit nummer speelt. Nou, dat wil toch ook wel wat zeggen.
0: Ja, die man heeft veel gedaan, maar dit is nog een van de hoogtepunten in zijn carrière. Een nog jonge Raymond van het Groene Woud, eertijds. Ja. En het leuke is, Jonas, als het over Raymond gaat, kom ik ook nog even bij jou terug zo dadelijk. Maar eerst even wil ik inhaken op wat jij zei, dat het een internationaal klinkend lied is. Hè? Dat hoor je zo aan. Nou, dat bleek ook wel, want eind jaren 90 is het nummer gecoverd door Cubaanse muzikanten. En dat in het kader van een project waarbij een Belgische producer Belgische liedjes opnam met Cubaanse muzikanten. En hier wordt het gezongen door Señorita Kiskis. Ja, dan zou je echt niet meer denken dat dit liedje gewoon uit Antwerpen komt.

0: Ja, zo dus is het dus ook de wereld ingegaan. Horizontaal van Della Bossias met inderdaad in de originele versie Raymond van het Groene Woud die meespeelt. En Jonas, toen jij begon met liedjes opnemen, althans toen je dat plan had, had je dat Nederlands eigenlijk nog maar net ontdekt. Jij komt door mij altijd over als een redelijk introverte, wat verlegen man.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar dat was je op dat moment even niet, want jij wilde per se Raymond van het Groene Woud aan de piano hebben bij de opname van dat lied waar we het net al over hadden. Mensen zijn gemaakt van dun papier.
1: Ja, ik ben altijd verlamd door zelftwijfel. Behalve het moment vlak nadat ik een goed nummer geschreven heb. Ik had het geschreven en ik had om een of andere reden al het mailadres van Raymond. Ik denk omdat ik eerdere pogingen had gehad. Of dat ik misschien het vage plan had gehad om contact op te nemen. Ik heb hem toen direct mijn demo die op mijn telefoon stond doorgestuurd en gevraagd of hij toen of hij piano wou spelen op het nummer.
0: Dat is durven.
1: Ja, maar ik dacht ook meteen, oh Jonas, denk
0: wat, heb ik eens,
1: wat heb ik gedaan? Een telefoon demo. Plus ik vond het ook behoorlijk arrogant om aan Raymond de alleskunner te vragen, wil je mij begeleiden op piano? Want hij hoefde niet te zingen, dat ging ik zelf wel doen. En het waren spannende uren.
0: Het waren spannende uren totdat het verlossende antwoord kwam.
1: Ja, zijn eerste berichtje was, ik ben blij.
0: Nou, dat geeft hoop.
1: Ja, maar ik dacht, maar ik wil niet weten of je blij bent.
0: Ik wil dat je speelt.
1: Maar heeft mij toen ook gezegd, ik vind eigenlijk dat jouw versie op gitaar...
0: De GSM-versie, zal ik zeggen, die je me had gestuurd.
1: Ja, maar om jou een plezier te doen, wil ik dat eventueel wel doen.
0: En hij heeft het gedaan, hè?
1: Klopt, ja.
0: En dat leverde deze opname op van Mensen zijn gemaakt van dun papier.

0: gemaakt van dun papier.
1: Ja, altijd als ik dat liedje hoorde, krijg ik kippen van het schrik na al die jaren. En dat heb jij, Peter Voskal, als samensteller van het Groot Vlaams Liedboek kennelijk ook.
2: Zeker. Het is zo geweldig, dit. Ja, een soort verstilling, hè, die we hier horen. En ja, alles klopt aan dit liedje.
1: Het is een ode aan de kwetsbaarheid, Jonas. Zo beluister ik het althans.
3: Ja, zo is het ook vanuit mijn onderbuik geschreven. Niet zeer bewust. En blijkbaar is dat toch het thema waar ik altijd naar terugkeer.
1: Ook op je nieuwe album. We hebben zeker al wat stukken mogen horen van dat nieuwe album. Gaan we ook iets van laten horen straks. Ook daar is die kwetsbaarheid weer ja, toch het thema. Hoe komt dat, dat jou zo aanspreekt? Of zegt het ook veel over wie jij bent?
3: Het zal waarschijnlijk veel over mij zeggen. Kijk, mijn theorie daar rond is dat 9 op de 10 mensen enorm kwetsbaar zijn. En dat je dan 1 op de 10 hebt die dat ook is, maar dat goed kan verbergen. En we zijn allemaal knoeiers en struikelaars. En als we dat van elkaar zouden zien en weten en elkaar ook zouden behandelen, zou onze wereld er misschien iets... Het klinkt zeer messiaans of zoiets. Maar het,
1: ze hebben de KRO-NCRV, hè? Daar mag dat.
3: Ja, dat is iets wat mij enorm bezighoudt. En trouwens, ik vind kwetsbaarheid ook een kracht, hè?
1: Ja. Ja, zeker. Helemaal met je eens. En dit soort liedjes, die zetten mensen ook wellicht in hun kracht. Dat is letterlijk ook gebeurd bij dit lied, hè?
3: Je doelt op het autobiografische...
1: Nou ja, dit is geschreven voor iemand die het even wat moeilijker had in haar leven.
3: Klopt, ja.
1: Dit heeft haar letterlijk over die brug geholpen.
3: Klopt. En als ik de e-mails en de fans na concerten mag geloven, niet de enige. En ik denk dat ik makkelijk ook zelf 10 liedjes kan opzommen die mijzelf ook over bepaalde punten hebben geholpen.
1: Ja, dat is de kracht van muziek.
3: Tuurlijk.
1: Ja. Della, hoe luister jij hiernaar? Want het mooie van vanavond is, jij bent de vaandeldrager van de wat oudere generatie. Jonas is de middengeneratie. En Mathieu Terrein en Bram Verstappen straks zijn de vertegenwoordigers van de jonge generatie. Maar hoe luister jij naar dit lied?
4: Ik vind in een lied altijd, de muziek, die moet plakken op de tekst. En dat doet ze hier perfect. Het is, want dat onderscheidt een lied van een gedicht, vind ik. Hè? Een lied is geen gedicht.
1: Nee.
4: Bij een lied draagt de muziek de tekst, als het goed is. Dat is. Ik vind de muziek altijd een streep voor de tekst komen. Hoe geniaal de tekst ook is. Avec le temps, Léo Ferré. Je neemt dat plakt op elkaar. En dat is ook bij dit lied zo. Dat is die snaar die de muziek samen met de tekst. Dat is, als dat samengaat, en dat is in dit geval ook zo, dan kan je de deur naar het hart van de mensen open doen, denk ik.
1: Ik vind het altijd zo geweldig om naar jou te kijken, Jonas. Jij zit dat compliment in ontvangst nemen met een blik van, gaat dat over mij?
3: Nee, ik ben het eigenlijk echt op zak aan het steken, dat compliment.
1: Heel goed, ja. Heel goed. Leonie Meijer, de Nederlandse zangeres Leonie Meijer, die hoorde het liedje ook ooit, was meteen geraakt en nam het ook op. Een fragment uit haar versie.
5: Als

0: Ja, ook een hele mooie versie. Je hebt een paar jaar geleden met haar opgetreden samen, hè?
1: Ja, klopt. In Amsterdam.
0: Mooie ervaring?
1: Zeer fijn. En het was ook typisch. Zeer typerend voor Leonie. Ik speelde 2 shows in Amsterdam. Ik speel niet zo vaak in Nederland. Dat is voor Vlamingen vaak toch een moeilijke stap om te zetten. Mm-hmm. En zij zei, ik ben wat bezorgd dat er te weinig mensen gaan komen. Dus anders wil ik... Oh, ik ben geen Beyoncé, zei ze. Wat ze natuurlijk wel is. Maar ik wil... Volledig vrijblijvend wil ik ook een aantal liedjes komen spelen. Dan zal er toch wat volk zijn.
0: En dat klopt.
1: Klopt, ja.
0: Geweldig. Leonie Meijer heeft ook een nieuw album uitgebracht trouwens. Een nieuwe theatershow. En binnenkort is ze ook te gast in Volkspot. En dan gaan we haar versie vast ook uitgebreid laten horen. Ja, Raymond van het Groene Woud, die naam viel al eventjes. Een man die jullie beide carrière verbindt sowieso. Hè? Ruim vertegenwoordigd natuurlijk ook in het Groot Vlaams Liedboek. Onder meer met een nummer dat ook in Nederland een groot succes werd. Je veux de l'amour. En toen ik hem sprak tijdens de boekpresentatie van jouw Groot Vlaams Liedboek, Peter, vroeg ik hem natuurlijk dan ook hoe dit lied ooit ontstaan is.
2: Ik zag de originele versie, een Frans-Canadees lied, op de televisie. En er gebeurde van alles. Ik hield van die artiest, Robert Charlebois. Maar ik zag hem dat toen. Ik was weer ingepakt, maar ik dacht ook, hij doet de tongue in cheek. En ik vond het gevonden vreten voor mezelf, direct. Maar niet om het dan voluit te doen, niet tongue in cheek. Dus heb ik mij zeer enthousiast gezet aan vertaalwerk. Dat ging erg vlot. Dus het was zoiets van in 3 minuten, denkbeeldig, symbolisch. In 3 minuten was het klaar. En dan kon ik ook, ik merkte ook direct wat de impact was bij live optredens. En van daaruit volgde logische opname. Waarbij ik ook voelde, ik brand mezelf op door zoiets te zingen. Dus ik kan er geen 5 keer achter elkaar doen. Het was de tweede versie. Waarbij ik al zei, ja, ik ga geen derde doen.
0: Dat zou echt te veel van je stem ook gevraagd hebben. Maar dat lied, dat spuug je ook haast uit, hè? Dat Je veux de l'amour.
2: Ja, ik had er... Het was een fase van mijn leven waarin ik dat wel gemeend voluit kon doen. Het probleem kwam pas later. Bij reproductie. Je raakt de originele emotie wat kwijt. Maar ik heb er wel iets op gevonden, uiteindelijk.
0: Wat heb je erop gevonden?
2: Acteren, eigenlijk. Want het niet spelen, dat gaf veel onvrede. Niet bij iedereen tegelijk, maar bij mensen die hun onvrede kwamen uit.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar 1 verzoeknummer.

0: Hemel van het Groene Woud. Je veut de l'amour. Je luistert naar Volkspot bij KRO NCRV op NPO Radio 5... met vanavond de avond van het Vlaamse lied. En dat naar aanleiding van het verschijnen afgelopen maandag... van het groot Vlaams liedboek van schrijver Peter Voskuil. Hij is vanavond mijn gast, omringd door liedmakers uit Vlaanderen. Op dit moment aan tafel Della Bossiers en Jonas Winterland. Della, wij kennen elkaar uit de vroege jaren 90. Toen maakte je samen met je geliefde en je vaste begeleider Ben van der Linden... een album over 10 plekken om nooit te vergeten. Plekken uit jouw jeugd. Plekken in Vlaanderen die veel voor je betekenen. Een album met nieuw werk. En daarna werd het wat stiller rondom je. Je bent weinig nieuw materiaal gaan maken. Je trad ook niet meer zoveel op. En was dat een bewuste keuze om terug te gaan in de luwte?
1: Dat was geen bewuste keuze. Dat was gewoon zo. Ja, het is niet anders.
0: En hoe kwam dat dan?
1: Ja, ik denk wel dat je dat in het algemeen wel mag zeggen. Dat mijn, als je dat een carrière wil noemen, dat het toch... periodes van echt, ja, zwarte sneeuw, zal ik maar zeggen, afgewisseld met periodes van meer, meer waardering. En soms kan je eigenlijk al spreken wat men in het Frans noemt een succès d'estime. Dat je bij kenners en bij muzici en bij ingewijden heel erg hoog wordt gewaardeerd. Maar dat je het gevoel hebt dat het met optredens en zo, dat het niet gaat. En het moet ook gezegd worden dat Ben toen heel veel tourneewerk heeft gedaan met Paul van Vliet.
0: Ja, hij was de vaste begeleider van Paul van Vliet en componist. Ja.
1: Componist was, muzikaal leider. Dus eigenlijk was Ben 5 op 7 dagen ook op tournee. Wat maakte dat wij onze 10 plekken niet live konden doen. Want dat waren tournees van... Ja, periodes van 200, 300 optredens. Dus dat zijn, daar zitten tijdsperiodes tussen dat je dan inderdaad dat je dan meer in de luwte gaat. Dat is gewoon zo.
0: Ja, prachtig album. Ik heb er ook heel goede herinneringen aan. We reisden met jullie door heel Vlaanderen heen. We stonden boven op de kerktoren in Antwerpen, op de toren kathedraal. Van de kathedraal daar. Prachtige herinneringen. En ik was dan ook heel blij toen jij begin dit jaar ineens toch weer op het podium stond. Ja. Van het Fakkeltheater in Antwerpen. En een volle zaal was daar ademloos van al jouw materiaal aan het genieten. En ik vond het zo mooi, dat vond ik althans frappant, dat voor een deel was dat natuurlijk materiaal uit de jaren 70. Maar het heeft niets aan frisheid verloren. Het heeft niets aan relevantie ook verloren.
1: Dank je wel. Ja, ik vind wel dat het dingen zijn die mensen kunnen raken. En die dat ook doen, dat bleek. En sommige van die mensen waren die teksten ook woordelijk aan het meezingen. Ja. Dat is mij later.

0: Ik althans frappant dat, hè, voor een deel was dat natuurlijk een materiaal uit de jaren 70. Maar het heeft niets aan frisheid verloren. Het heeft niets aan relevantie ook verloren.
1: Dank je wel. Ja, ik vind wel dat het dingen zijn die mensen kunnen raken. En die dat ook doen, dat bleek. En sommige van die mensen waren die teksten ook woordelijk aan het meezingen. Ja. Dat is mij later verteld, want je bent natuurlijk zo in die liedjes op dat moment. Ik ben trouwens heel blij dat het nog kan en dat het nog kon. En ja, ik heb natuurlijk een zekere leeftijd. Ik ben heel blij dat Wim Schuur van Garifuna het
0: impresariaat
1: idee heeft geopperd om dat nog één keer te doen. Ik heb gezegd, ik wil het graag doen met alleen mijn eigen liedjes dan. Dus ik heb ook Franse liedjes gezongen samen met Ben. Met heel veel plezier. Dat is ook grote liefde en dat zal zo blijven. Maar ik wou nog één keer zo een ronde doen van mijn eigen liedjes zoveel mogelijk. En dat vinden mensen heel fijn. En wij ook.
0: Het ja. is, en je gaat ook op tournee nu door de rest van Vlaanderen. Ja, ja. In het najaar sta je in een aantal theaters in Vlaanderen. Met je eigen repertoire. Wat ik wel even wil aanstippen, ook bij jou, Peter. Ik verwijt jou niks, hè, Peter. Maar daar zijn maar relatief in het boek heel weinig vrouwen vertegenwoordigd. En jij zei het al, jij was het enige meisje in de jaren 70, bij wijze van spreken, binnen die kleinkunstwereld. Hoe komt dat dat relatief weinig vrouwen als makers in Vlaanderen aan de top staan? Hebben jullie daar een verklaring voor? Jonas, Peter, Della?
2: Het is niet beperkt tot Vlaanderen, denk ik. Als je kijkt hoe er lacherig wordt gedaan over Dolly Parton, een enorm goede songwriter.
0: Worden vrouwen dan toch minder serieus genomen nog steeds?
2: Ik denk dat wel. Ik ben nogal fan van deep dive podcasts zo, over het oeuvre van muzikanten. En dan hoor je dat Kate Bush bijvoorbeeld, ook een icoon, die wordt dan vergeleken met de enige andere vrouwelijke artiest die op dat moment serieus genomen wordt, Joni Mitchell, waarbij ze alle twee wat weigerachtig reageren van we appreciëren elkaar wel, maar er is geen link. Er is gewoon minder podium voor vrouwen. En ik denk dat we nu in de tijd leven dat dat aan het keren is.
0: Ja. Ja, jij knikt, Della?
1: Ja, dat denk ik absoluut. En terecht, hè, terecht. Maar het was ook een kwestie van je smijten, hè. Dat heb ik aan Peter ook verteld tijdens ons gesprek, of onze gesprekken, dat ik had de luxe van de naïviteit. Ik gooide me erin zonder eigenlijk te beseffen van, ik vond het leuk dat ze me vroegen, ik vond het leuk om te spelen. Het waren allemaal fijne mensen die omringden, er was een heel veel collegialiteit. Maar het was de naïviteit van te denken, het komt allemaal wel goed, maar dat is het niet altijd geweest natuurlijk. Ik heb ook echt periodes gehad dat het echt benaard was. Dat ik dacht, het komt wel goed, maar het kwam niet goed.
0: Nee, maar ook omdat je een vrouw bent.
1: Wel, voor een deel heeft er toch mee te maken dat ook nog eens iemand met de piano. Dat was ook een probleem. Dat is nu ook gelukkig aan het veranderen. Maar als je weet hoe vaak Ben en ik in de tijd later, dat we met z'n tweeën samen, hoe we moesten vechten soms om een piano in de zaal te krijgen.
0: Echt waar? En, ja. Die was er gewoon niet in het theater.
1: Er zijn momenten geweest, nog erger, dat er een vleugelpiano achter de toneeldoek stond, maar dat we daar niet mochten op spelen, dat die op slot was. Omdat ze wisten niet dat Ben een klassieke school de conservatoriumstudent was. Maar daar mocht niet op gespeeld worden. Enzovoort, enzovoort.
3: Prachtige
0: verhalen. Maar ook schrijnende verhalen. Hè?
1: Dat heeft nu niets, maar we zagen er wel daarna de humor van in. Maar dat heeft nu niets te maken met het feit van vrouw of niet. Maar ik denk van, zeker toen, je moest je smijten. Je moest niet bang zijn, je moest je gewoon in het koude water gooien en dat doen. En ik denk dat ik dat wel gedaan heb.
0: En dat was jouw voordeel en dat was ook jouw kracht misschien.
3: In het boek staat ook Anne Christie, ook zo'n legendarische zangeres.
0: Ja, dat was een grote mevrouw in België.
3: Ja, maar als je dan ziet hoe die moest knokken om aan de bak te komen en te blijven, dat is toch wel echt iets typisch Vlaams, denk ik. Want ik schrok er wel een beetje van, want toen ik die lijst een beetje in concept af had, ja, toen stonden er zo weinig vrouwen in. Ik
0: heb ze even opgezocht. De vrouwen in het boek. Dat zijn de dames van de band Laïs, folkgroep. Dat is Miek, die dan samen zingt met Roel.
3: Ja.
0: Het is Della natuurlijk. Het is Eva de Rover. Het is Hannelore Beidert. Het is voornoemde Anne Christie. En het is Dana Winner.
3: Ja.
0: En daar houdt het mee op.
3: Ja, zou ik me ervoor moeten schamen dat ik er zo weinig ingezet heb. Maar het probleem is, ze zijn er ook niet echt. Ik zie eigenlijk.
0: Dat zegt Jonas ook, hè? Het kantelpunt is nu aan het komen. Rijkelijk laat, maar het is wel aan het komen.
3: Ik zie in Vlaanderen, als ik die hele lijst bekijk, het is gewoon heel moeilijk om na je 40ste een carrière te hebben als vrouw in Vlaanderen. Dat is eigenlijk best wel triest om vast te stellen. Ik heb nog even gedacht, ik ga even heel tegen alle regels in gewoon allerlei vrouwen.

0: ertussen zetten. Maar ja, dat vond ik ook zo onecht.
1: Dus het moeten wel gewoon de liedjes zijn waarvan jij vindt dat ik ze moet...
0: Ik heb gewoon de liedjes gekozen en wie het zingt, ja. Ik heb daar geen onderscheid in gemaakt. En dan kom je dus wel op iets... Je kunt wel uit dit boek constateren dat daar dus winst te halen is op dat terrein. Laten we het heel voorzichtig zeggen.
1: Nou, deze vrouw staat er gelukkig wel in.

0: En dit was zo'n liedje van dat album, 10 plekken om nooit te vergeten. Della Bossiers en Heverlee. Jonas Winterland, we hadden het er al over kwetsbaarheid als rode draad in jouw repertoire. Ik heb al wat liedjes mogen beluisteren van je nieuwe album dat binnenkort verschijnt. Nieuwe planeten om thuis te komen. En je zet die lijn knap door, moet ik zeggen.
1: Ik ben super blij met mijn plaat, ja. Ik heb zonder deadline aan mijn plaat gewerkt. En ik heb deze keer aan mijn producer gezegd, ik wil niks van ruis van de buitenwereld. En als ik zou beginnen over wat zouden de radio's denken van, dan mag je een wandelingetje gaan maken. Dus ik heb een plaat gemaakt dat ik gewoon, ik ben daar zelf heel blij mee dat die er is. En ja. Dat is voor mij genoeg.
0: En je hebt die plaat ook gemaakt in een periode waarin je zelf ook geconfronteerd werd met de kwetsbaarheid van de mens.
1: Het is wel erna gebeurd. Maar er zit 6 jaar tussen mijn vorige plaat, omdat ik gehoorproblemen heb gehad. En de oorartsen in België zeiden, je moet daar gewoon iets minder op letten. Wat natuurlijk niet gaat om dat tegen de muzikant te zeggen. Dat is opgelost. Ik had daar wel zo een soort angststoornis op ontwikkeld van, oei, het gaat terugkomen. Dus ik voelde, ik moet rustig mijn tijd nemen. En ik heb ook opnieuw beseft, platen opnemen, ik moet dat niet doen, ik mag dat doen, als ik dat wil.
0: Het is je eigen keus.
1: Ja. Ja, dus ik heb lang gewacht, ik heb geschreven en ik ben met 30 songs, denk ik, naar mijn producer geweest. En ik heb gezegd, snoei, genadeloos, we gaan alleen het allerbeste opnemen.
0: Het allerbeste waar jij het meest achter staat. In alle rust tot stand gekomen, deze nummers. En wij mogen vanavond een liedje in première laten gaan. Hè? Het liedje waarvan jij zegt dat dat misschien wel het meest ziel raakt van het album. Het heet Families met een barst. Waarom is dat het liedje waar het eigenlijk allemaal omdraait op dit album?
1: Wat ik fijn vind is dat het mij doet denken aan het moment zelf dat we het opgenomen hebben. Het was anders dan mijn vorige keren in de studio. Vond ik het niet stresserend, maar gewoon heel fijn. En dit is een legendarische first take.
0: Ja, ja, ja.
1: In die zin dat
0: één keer meteen goed.
1: Ja, en je hoorde mij op de originele. Dat was nog een heel technisch gedoe om eruit te halen dat ik aan de gitarist, die even de partij aan het doorspelen was. Ik vroeg aan hem, terwijl de microfoons al aanstonden, heb je graag dat ik al een keer meezing? Dus alsof niks ertoe deed, heb ik meegezongen. Daarna hebben we dat opgeborgen, er niet meer naar geluisterd, van alles met een band geprobeerd. En telkens had ik het gevoel van, ja, ik weet het niet, tot Nicolas Rombouts, de producer, op een dag zei, maar wacht, en hij trok een schuif open waar die eerste versie op stond. En toen zei ik, niks meer veranderen.
0: Dit is Jonas Puur, met opnieuw een tekst die natuurlijk vragen oproept.
1: Ja, en ik voel mij niet geroepen om ze allemaal te beantwoorden, maar
0: nee, dat hoeft ook niet.
1: Enigszins duiden kan ik wel.
0: Duid een klein beetje dan voor ons. Families met een barst.
1: Nu?
0: Ja, voordat we het liedje gaan horen.
1: Oké. Ja, kijk, ik heb hier zo'n mensen zijn gemaakt van dun papier effect gemerkt. Ik heb het nummer al getry-out in kleine zaaltjes voor 50 mensen. En iedereen kwam na het concert naar mij toe. Dus concerten met alleen nieuwe nummers. En ze zeiden, dat nummer gaat over mij. En over mijn familie. En ik dacht, ja, dat is wel ironisch, want het gaat over iets zeer particuliers. Ik kom uit een familie waar familiefeesten zeer moeilijk zijn, omdat een aantal mensen niet op hetzelfde moment in dezelfde kamer willen zijn.
0: Ook een familie met een barst dus.
1: Ja, ja. Klopt. En blijkbaar is dat iets universeels in families.
0: Het is een prachtig liedje geworden. En puur dat krijgen we je niet, begrijp ik, Jonas. Dit is van het nieuwe album van Jonas Winterland, Families met een barst.

prachtig, Jonas. En hoe je stem zo af en toe een beetje breekt en dan die zucht op het eind van het lied. Puur, dat krijg je ze niet. Prachtig liedje. Einde van het tweede uur van de avond van het Vlaamse lied alweer. Zo dadelijk het laatste uur. En dan maak je kennis met de vertegenwoordigers van de jongere generaties. Als het gaat om Vlaamstalige muziek. Namelijk Mathieu Terrein van de band Bazaar. En Bram Verstappen, die optreedt als meer mens. Zij schuiven zo dadelijk aan. En dan hebben we het feest compleet hier. Een avond helemaal in het teken van het Vlaamse lied. En dat allemaal dankzij Peter Voskuil, die het Groot Vlaams Liedboek schreef. Graag tot zo na het NOS Journaal van 8 uur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, rookbommen en verkeersborden naar de politie gooien. Daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, dus sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 15. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En zo ben je nog tot 9 uur vanavond. Welkom bij Volkspot met de avond van het Vlaamse lied. Een avond rondom de 101 Vlaamse liedjes die je volgens schrijver Peter Voskuil moet horen voordat je sterft. Liedjes die door hem zijn samengebracht in het groot Vlaamse liedboek dat afgelopen maandag gepresenteerd werd. En een van die 101 liedjes was de Ebbenhoutblues van Wigbert van Lierde. Naast Peter te gast, Della Bossiers, de grande dame van het Vlaamstalige kleinkunstlied, Jonas Winterland, van wie binnenkort zijn 5e album verschijnt. En je hoort ook over hun liedjes in het boek Bart Herman en Johan Verminne. Maar ook maak je kennis met twee vertegenwoordigers van de nieuwste generatie liedmakers uit Vlaanderen. Bram Verstappen alias Meermens, die je vorig jaar in Volkspot al leerde kennen dankzij zijn album De Laatste Mens. En Mathieu Terrein, hij is zanger van de Vlaamse band Bazaar. Die brak in 2016 door, heeft inmiddels 3 platina-cd's op de palmarès staan. En eerder dit jaar verscheen hun de nieuwste album. Allereerst een welkom aan de jonge generatie. Fijn dat jullie er alle twee zijn. Mathieu en Bram, van harte welkom.
1: Dank je.
0: En ik begrijp dat jullie elkaar uit een niet zo heel grijs verleden een beetje kennen.
2: Ik weet niet of Mathieu het nog weet.
1: Ik herken u wel als ik het nu zo zie. Top. Maar ja, het feit dat ik niet gedraaid heb. Is er,
2: het is oké. Ik heb een aantal jaar
0: gedraaid. Zit je in de Voice jury?
1: Ja, ik ben een van die.
2: Ik heb een aantal jaar geleden meegedaan en niemand had omgedraaid. Maar alle juryleden, ook Mathieu trouwens, hadden wel heel fijne dingen gezegd. En ik weet nog dat Mathieu had gezegd, want ik heb die auditie laatst toevallig nog eens herbekeken. En Mathieu zei van ja, blijf zeker doordoen en schrijf misschien ook eigen muziek en zo. En toen zei ik van ja, ik heb al een cd uitgebracht. Ja, zeker blijven doen. En kijk, er is ondertussen een tweede cd. Dus,
0: ja, en je staat ook in het boek van Peter Voskuil. Precies. Dus het blijft vredig in deze hoek van de studio. Heel goed.
1: Dat
0: is heel fijn. Bram, straks maken we met jou uitgebreid kennis, maar eerst even Mathieu. Ik moet iets oplichten. Dankzij het boek van Peter een beetje gaan verdiepen in de muziek van jouw band, Bazaar. En ik moet het met schaamte op de wangen toegeven, maar ik heb me eigenlijk helemaal nooit gerealiseerd hoe groot jullie zijn in Vlaanderen.
1: Ja, dat is helemaal niet erg. Je hoeft u nergens voor te excuseren. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en dat de mensen ons misschien ook op die manier dan leren kennen. Ja. Ik ben blij dat ik hier mag zijn.
0: Weer zo'n bescheiden Vlaming, maar jullie zijn echt een topband. Hè? 3 platina albums, uitverkochte concerten, popfestivals die uitlopen als jullie op de affiche staan.
1: Ja, wij zijn ondertussen 10 jaar bezig en het ik moet zeggen, het went helemaal niet. En het is echt het is crazy dat we dit al 10 jaar mogen doen eigenlijk. Maar kijk, dan kom ik op plekken waar niemand weet wat we aan het doen zijn. En dan kan ik u misschien nog overtuigen om ook eens naar een concert te komen.
0: Ja, en de luisteraars van Radio 5 natuurlijk. Het mooie vind ik, jij bent nog een jonge man eigenlijk. Want toen je 18 was, begon je met het bandje samen met 2 vrienden. Hè? Simon Nuiten en Oliver Simons.
1: Ja.
0: En die samenstelling bestaat nog steeds. Het is echt een vriendenclubje dat muziek is gaan maken. En dat tot op de dag van vandaag samen doet. Dat is ook best bijzonder.
1: Zeker. En ondertussen zijn we altijd beste vrienden geweest. Dat zijn we nog steeds. Maar ondertussen zijn we geëvolueerd naar eigenlijk een soort broederschap, waar we elkaar ook af en toe met graagte de kop in zouden kloppen. Maar de liefde overwint alles bij ons. We hebben alle grote successen samen. We zijn al diep gedaald ook. Maar we hebben het allemaal samen gedaan. En het is echt iets onvoorwaardelijk. En eigenlijk zien we dat niet vaak meer of zo. Zo bands die vrienden zijn en het heel lang volhouden of zo op die manier met elkaar.
0: Is dat ook de kracht van de muziek die jullie maken? Denk
1: zeker.
0: Je, hoor je die vriendschap, die broederschap ook terug in de muziek?
1: Ja, zeker en vast. Wij spreken eigenlijk dezelfde taal zonder met elkaar te spreken. Muzikaal dan. We hebben altijd gezegd dat wij Engelstalige muziek wouden maken in het Nederlands. Dus eigenlijk onze grootste invloeden waren eigenlijk Engelstalige muziek. Niet bepaald textueel dan, maar echt gewoon qua sound. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk altijd dezelfde smaak gehad. En die is altijd samen blijven evolueren. En we spreken dezelfde taal muzikaal.
0: Ja, ja, en dat hoor je terug in het materiaal wat jullie maken. Peter, jij hebt in je boek het nummer Goud opgenomen. Ook jullie doorbraaknummer, hè, in 2016. Waarom hoorde dat thuis in het Groot Vlaams Liedboek?
3: Het heeft iets krachtigs. Dat in dat nummer wordt constant 1 regel eigenlijk herhaald. Hè? Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. En dat, ja, het gaf mij een beetje, nu we het toch over het buitenland hebben, deed me een beetje aan Neil Young denken. Hè? It's better to burn out than to fade away. En daar zit iets in. Ja, het is nu 10 jaar geleden dat verschenen is ruim. En het heeft alles van een klassieker. ik zat een beetje aan het eind van het boek. Dacht ik, ja, waar stop ik? Wanneer is iets een klassieker? Als iets 1 jaar oud is, kan je dan zeggen dat het een klassieker is? Nou, ik denk dat het een beetje bij Bazaar stopt. Want daarna heb ik wel allerlei andere nummers nog opgenomen.
0: Ja, nummers waarvan je zegt dat zou best eens een klassieker kunnen worden. Zoals het nummer van Bram van Meermens.
3: Bij mij zijn het klassiekers inmiddels al. Maar ja, ik moet daar voorzichtig in zijn. Maar ik heb daar toch een aantal nummers willen selecteren. Om te laten horen van kijk eens. Het is niet zo dat daar helemaal niks is. Die scene is levendig. Er worden nieuwe nummers gemaakt. En er komen ook weer nieuwe klassiekers. Hoe dan ook. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik heb daar een beetje een mooi mengsel. Boeketje van willen maken. Ja, aan het eind van het boek. Maar Bazaar zit daar nog net iets voor. Want ik weet zeker. Ik zag ze dus op televisie. Want ik ben niet altijd in Vlaanderen natuurlijk.
0: Zou je wel willen.
3: Zag ze dat nummer spelen. Nou, dat hele veld gaat uit zijn bol. Dat is echt geweldig om te zien.
0: Ja, zeker als ze dit nummer spelen. Goud.

0: Bazaar Goud, een van de liedjes in het Groot Vlaams Liedboek. Het is ook een beetje de avond van de mooie zinnen vanavond over dat bloemen dekbed van jou, Della. De mensen die zijn gemaakt van dun papier. Dit is ook weer zo'n zin die je bijblijft. Misschien wel de zin die het hele lied eigenlijk voortstuwt. Hè? Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. Maar ik vind ook prachtig gevonden, Mathieu. Mijn trein op het foute perron, mijn trein zoekt een nieuwe wagon.
1: Ja.
0: Hoe bedenk je zo'n zin? Waar komt zo'n zin vandaan? Valt die in? Ga je eindeloos wandelen op de hei? Hoe kom je bij zo'n zin uit?
1: Het is zelfs zo dat mijn trein op het foute perron, en dan heb ik een woord uitgevonden eigenlijk, want de originele tekst is breintrein zoekt nieuwe wagon. Dus mijn gedachtegang, gesymboliseerd een stream of conscious. Mijn breintrein zoekt een nieuw wagon. Want ja, ik weet je, zoals bij u kwetsbaarheid een constante is in uw oeuvre, Jonas, is bij mij. Iemand maakt onlangs de grap van: jij bent precies altijd op zoek naar de weg. En jij bent precies al lang de weg kwijt. En,
0: leeft dus misschien wat te snel, hè?
2: Google Maps.
1: Maar ik heb ondertussen wel meer rust gevonden. Maar de existentiële vragen blijven wel. En ik ben wel nog altijd op zoek van: ja, wat doen we hier? En hoe, ja, wat doen we hier best eigenlijk? Kunnen we een betere mens zijn? Of wat moet ik doen om een betere mens te worden? Daar ben ik eigenlijk constant naar op zoek.
2: Jij wil eigenlijk meer mens worden?
0: Ja. Oh, met de verwijzing naar je buurman. Precies, Bram Verstappen.
3: Collab in de maak.
0: Ja. Want wat jij zegt, hè, dat zoeken naar waarvoor zijn wij eigenlijk op aard?
1: En waarom leven wij eigenlijk?
0: Ja, waarom leven wij? Is dat iets wat jullie alle vier verbindt? Hoewel, qua jaren zit er meer dan 50 jaar tussen. Hè, tussen de oudste gast en de jongste gast. Maar tegelijkertijd, is dat wat jullie als makers verbindt? Is dat uiteindelijk misschien wel de basisvraag van iedere liedjeschrijver, Della?
4: Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat je beseft dat er een hele lange tijd voor jou is geweest en dat je zelf op weg bent naar een nieuwe tijd, altijd. En het geluk van mijn generatie in ieder geval is geweest dat wij zoveel fantastische rugzakken hebben meegekregen, omdat er een tijd, het was een tijd van optimisme, van alles kan, van het gaat beginnen, van protesteren tegen Vietnam in grote getalen. Iedereen was het daar ook over eens. En dat het idee van: we komen van heel ver en we gaan verder op weg naar hoe de wereld eventueel beter wordt. En dat geloof was er toen heel erg.
0: En als je dan dit lied hoort,
4: nu moeten jonge mensen, denk ik, veel meer struggelen met: wat is mijn houding? Wat is mijn positie? Hoe bepaal ik mijn leven? Wat ga ik doen? Er zijn 1000 keer meer keuzes voor jonge mensen nu. Zowel in denken, als in leven, als in je gang of je weggaan.
0: En het is ook een zwartere tijd dan jaren 60, jaren 70, een minder hoopvolle tijd.
4: Dat kunnen we zeggen.
0: Want hoor je dat terug? Hoor je die dreiging terug in deze muziek?
4: Bij sommige dingen voel ik toch een soort desolate gevoel van eenzaamheid.
0: Maar hoor je dat ook in dit lied, in Goud?
4: Nee, dat is een heel vitalistisch. Maar bedoel, bij jou...
2: Ik vind dat Goud iets van de siècle-achtig heeft. Après nous le déluge. Zingen de Fransen.
0: Ja, die zin: liever snel naar de hel dan traag naar de hemel, is inderdaad na onze zondvloed, hè? Mm-hmm.
2: Ja, ik heb wel moeite als mensen zeggen van: amai, uw teksten zijn zo somber, omdat ik dat zelf niet zo ervaar. In die zin dat ik best wel blij ben dat ik leef en dat ik denk dat ik ook weet wat de zin van het leven is, namelijk iets maken, of dat het nu een stoel is of een vaas of een liedje of een radioprogramma, dan zijn we bezig en dan doen we niemand anders kwaad. Dat vind ik al een hele goede invulling van onze tijd.
0: Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, fin de siècle, en na ons de zondvloed. Mathieu, zit er iets nihilistisch in jullie repertoire? Want inderdaad, die zin: liever snel naar de hel dan traag naar de hemel, zou daarop kunnen duiden.
1: Zeker, dat zit er zeker in. Een beetje, het is een beetje een vrije vertaling van Live Fast, Die Young eigenlijk. We waren ook, toen wij begonnen en onze carrière starten, waren wij twintigers. Hè? Dus zelfs vroeger. Ondertussen zijn we dertigers. En is de vierde plaat ondertussen wel meer. Het is ook persoonlijker. Ik heb ook meer persoonlijk leren schrijven. Vroeger durfde ik dat niet en durfde ik ook meer universele gevoelen bezingen of zo. Maar er zit zeker iets nihilistisch in. Ja, maar ik vind dat ook... Ja, ik hou van melancholie en ik hou van ja, de rand eigenlijk. Maar ja, en daar zit veel somberheid in. Maar ik vind dat ook niet zo erg, omdat er ja, in uw tekst zit er ook heel veel somberheid. Hè.
2: Ja, maar de rand is waar het interessante gebeurt.
0: Ja, ja, ja, ja, waar het schuurt, daar is het het meest interessant. Ja. Bram Verstappen, meer mens. Herken jij dat levensgevoel wat Mathieu beschrijft? Ik ben jij ook bent generatiegenoot.
3: Ja, wat Jonas ook zegt, dat hij het vervelend vindt als mensen zeggen van het is altijd zo zwaar of zo. Ik weet nog in het begin dat ik liedjes begon te schrijven, was een van mijn neven is komen kijken en die zei van ik vond het heel leuk, maar als ik een uur naar jou luister, word ik depressief. en toen ben ik ook wel zoiets meer... het is stom, want het is niet omdat je iets zwaar schrijft, dat je ook per se een zwaar leven hebt of zo. Het zijn gewoon, als liedjesmaker probeer je gewoon over alles te schrijven over dingen uit jezelf, zoals Mathieu zegt, maar ook over universele dingen. En die twee gaan ook sowieso hand in hand, want waar jij zelf mee worstelt of zo, is sowieso ook iets waar andere mensen ook mee worstelen of mee bezig zijn.
0: Ja, niemand is alleen in het gevoel, dat wil je zeggen. Ik bedoel, dat zullen je luisteraars en je publiek zal dat ook herkennen. Niet nihilistisch, wel worstelen met het bestaan. Misschien wel meer dan jouw generatie, Della, in die zin. Omdat jij in een optimistische tijd bent groot geworden. En in een meer optimistische tijd muziek bent gaan maken. Hoe kijken jullie, Della en Jonas, naar die jonge generatie makers? Welke ontwikkelingen zien jullie?
4: Ja, ik vind het allemaal hele moedige mensen. Die, maar ik reken jou ook tot de jongere generatie.
2: Ja, ik was aan het twijfelen.
0: Oké, Jonas. Ja. Ja. Middengeneratie had ik op mijn papiertje staan. Maar oké, je bent bij de jongste generatie. Dank je, Della.
4: Maar dat ze echt... er is een veelheid nu aan genres. Mm-hmm. Er zijn steeds meer genres. Er zijn steeds meer subgenres. Er zijn steeds meer mogelijkheden om je eigen gang... Je kan in je eigen garage beginnen als je wil. Dus je kan bij manier van spreken op een paar vierkante centimeter... kan je een plaat maken nu. Dat is weer zeer hoopgevend. Dat is veel hoopgevender dan vroeger dan weer. Mm-hmm. Maar het veel moeilijker was, omdat je...
0: Had je geen platenlepel nodig. Nu is dat niet meer nodig. Je kunt het allemaal zelf doen.
4: Je kan je eigen gang gaan, bij manier van spreken. En als je dan ook nog, zoals jullie, een breder en groter publiek en grotere podia krijgt, des te beter.
0: Ja, hè? Ja, grotere podia, daar noem je wel iets interessants bij, Della. Want Bazaar vind ik in die zin een gekke band. Want jullie zijn in Vlaanderen echt heel... populair. Staan doorlopend in de hitparade. Nu met twee liedjes in de top 10 volgens mij ook weer. En platina cd's, noem maar op. In Nederland zijn jullie gewaardeerd live act. Jullie stonden op Pinkpop, noem maar op. Maar qua top 40 noteringen is het lauloenen, zoals wij dat zeggen. Maar hoe komt dat? Dat aan de ene kant van de grens jullie een soort muzikale helden zijn en hier een gewaardeerde kracht op live podia. Met alle respect, hè?
1: Ja, maar ik snap... Ik vind dat het nog heel voorzichtig aan het brengen zijt. Eigenlijk zijn we in Nederland... Eigenlijk, ja, wij hopen veel, veel groter, veel meer voeten aan wal te zetten of zo hier. Dat is veel moeilijker, maar ik denk... Ik ben vaak in Nederland en als ik aan het praten ben bijvoorbeeld of zo, dan is het wel heel snel zo van, oh, jullie zijn zo schattig of zo. ik denk, het is misschien een hot take, maar ik denk dat jullie Nederlanders ons Belgen gewoon iets minder serieus nemen.
0: Oh.
3: Dat is wel historisch zo bepaald ook, denk ik.
0: Ja, is dat zo? Nee, jullie zijn toch ook schat op mijn vlam?
1: Ja, nee, maar ik probeer...
5: Maar ik verbonden mij daar wel Peter over. Want wij hebben dus allemaal dialectzangers, hè? Daniel Loewes in Drenthe, nou, ik kan ze allemaal opzommen.
0: Geen Reinders, Gerard van Maasakkers, ja.
5: Ja, Ede Staal, dat vinden we allemaal prachtig. En dan Vlaams, dat is dan in één keer... daar stopt het een beetje af en toe. Dat vind ik zo zonde. Daarom is dit ook... vanavond natuurlijk een avond naar mijn hart... dat we dus gewoon dat ook eens kunnen laten horen. En waarom zou je daardoor laten afleiden?
0: Ja, want er zijn inderdaad maar weinig mensen... die het ook in deze generatie lukt. Hè? Of je moet Pommelien Thijs heten. Of je zingt grensoverschrijdende... Ja, of K3. Of je zingt grensoverschrijdende duetten. Hanna mee met Maxime. Of Aaron Blommer met Zoe Levi. Mm-hmm. Dan lukt het. Maar anders is het toch een lastige exercitie. En er is één, dat beschrijf je ook in je boek heel mooi... Peter, er is één uitweg geweest in het verleden voor heel veel mensen die het echt niet meer wisten hoe ze dan weer die carrière in een nieuwe fase moesten krijgen. En dat was het Songfestival. De Belgische preselectie voor het Songfestival. Bart Herman deed daar ook aan mee in 1993. Hij brak toen door met een liedje Ik ga dood aan jou. En natuurlijk gaat hij dat liedje ook zingen tijdens zijn jubileumconcert op 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
6: Ja, het zal ongeveer in het midden van de show zitten, want er is een gedeelte van mijn carrière die gaat over voor 1993, voor het liedje mijn grote doorbraak betekende. En pas daarna begon ik in het Nederlands te zingen. Dus het moet er zeker bij zijn. Het is echt zo'n beetje het switchpunt van mijn carrière.
0: Dit was het eerste liedje dat je echt in het Nederlands opnam?
6: Nee, ik had al een stuk of 4 singles. En die waren in het Nederlands omdat de televisie toen erop aandrong om in het Nederlands te gaan zingen. Daarvoor zong ik altijd in het Engels. Maar dit nummer was geschreven voor Eurosong, voor het Eurovisie Songfestival. Bij de preselecties. En wij wonnen die preselecties. Net niet. En zoals het in Vlaanderen meestal de gewoonte is, als je net niet wint, dan heb je een hit.
0: Ja, je won net niet, maar je had wel de grootste hit van het jaar als het gaat om die preselecties. Hoe is dat liedje ontstaan, Ik ga dood aan jou?
6: Ja, dat was eigenlijk een beetje in functie geschreven van die Eurosong deelname. We hebben geprobeerd om een melodie te maken die vrij internationaal klonk. En we hebben dus een beetje gebaseerd op de Italiaanse muziek van toen. Dus het is zeer Italiaans geïnspireerd. En hebben ook geprobeerd met de klanken in het liedje. Om zo weinig mogelijk ei-klanken in te steken.
0: Dus echt voor een Europese bühne is het gemaakt. Maar het is zo'n intens liedje. Je hoort dat niet dat het voor een Europese bühne gemaakt is. Want vaak heb je dan op het Songfestival zing, zang, zong of dingen dong. Maar jouw liedje is echt een intens lied. Het moet ook jouw zielenleven op dat moment weerspiegeld hebben.
6: Ja, ik heb geprobeerd om er ook mijn zielenleven in te plaatsen, iets wat toen nog mogelijk was. Dat moet ik wel zeggen. Dus de Eurovisie Songfestival kon je nog echt iets brengen dat vanuit de ziel kwam. Dat is nu heel wat minder. Nu mag je niet te serieus meer zijn, er moet meer beweging in zitten. Maar toen kon er nog een echte chanson, een traag nummer. En de geschiedenis heeft uitgewezen dat dat inderdaad ook klopte. Het is toch 6 weken op 1 gestaan in Vlaanderen. En de mensen zingen het nog altijd en horen het nog altijd graag. En ik heb je altijd laten wijsmaken, als je één nummer kan maken dat onlosmakelijk aan je naam verbonden is, dat je dan toch al een heel stuk hebt bereikt in de showbusiness.

0: Herman, ik ga dood aan jou. Ja, Peter, je bent in je boek behoorlijk kritisch als het gaat om de rol van de media in België ook. Hoe zij zijn omgegaan in de loop der decennia met de Vlaamse muziek. En met name de Vlaamse omroep, BRT, tegenwoordig VRT. Die moet het best ontgelden in jouw boek. Die hebben die Vlaamse muziek niet altijd serieus genomen.
1: Nee. Nou ja, ontgelden.
0: Dat vind ik wel een beetje.
1: Ik probeer feiten te presenteren. En dan moeten mensen zelf maar daar conclusies aan verbinden. Maar ja, dat is wel een probleem geweest. Het is natuurlijk heel lang zo geweest dat iemand die in het Vlaams zong had een streepje minder bij de televisie. Wat uit het buitenland, dat hebben wij in Nederland natuurlijk ook. Wat uit het buitenland komt is al snel exotisch. En vinden we al snel heel bijzonder. En er is een hele tijd geweest dat er dus allerlei mensen een beetje uit de kleinkunstgeneratie echt hebben moeten knokken om op televisie te komen. En dat is eigenlijk pas eind jaren 70 een soort doorbraak ingekomen. En ik zie eigenlijk ook dat daarna is het weer helemaal in elkaar gezakt. Toen later kwam 10 om te zien.
0: Bij de VTM, de Vlaamse commerciële televisie.
1: Het op volle toeren van Vlaanderen.
0: Ja.
1: En dat heeft ook heel veel goeds gedaan, want dan zie je alles weer exploderen. Die muziek is er altijd wel, maar ja, je moet wel een podium krijgen. En dat vind ik ook wel in deze tijd, zeg ik tegen alle artiesten, blijf doorgaan. Laat je niet te veel afleiden, maak gewoon mooie muziek. En dan is nog steeds mijn hoop dat het vanzelf boven komt drijven.
0: Ja, en wat je ook schrijft inderdaad, die preselectie voor het Songfestival is dan voor veel mensen een reddingsboei geweest. Ja. Dan had je in ieder geval weer een podium, kon je weer iets van jezelf laten horen en laten zien. Jonas, Bram, Mathieu, zouden jullie dat ooit overwegen? Meedoen aan het Songfestival?
2: Nee.
0: Dat is een helder antwoord.
3: Nee, nooit.
0: Absoluut. Nooit. Nee, nooit, Bram. Nee,
4: ik denk ook niet dat iets voor mij is, eerlijk gezegd.
0: Nee.
4: Toch dus bedankt dat je het voorstelt, heel cool.
0: Ja, maar toch niet. Nee. Dus als de VRT belt, het gaat niet gebeuren.
2: In mijn geval zeker niet. Nee.
0: En waarom niet?
2: Zeker in het huidige klimaat zou ik er
0: nee,
2: zeker...
0: Nee, even los van de politieke discussie, ja. Inderdaad. Hè?
2: Ja. Ik heb als kind meegedaan aan Junior Eurosong. Dus ik heb mijn, ik heb mijn deel al gehad. Dus ik heb mijn stappen daar toen al in gezet. En ik heb er alles gezien. Ik moet er niet meer heen.
0: Nee, jij hoeft er niet meer heen. Bram en Jonas, ook niks voor jullie.
4: Ik denk dat wij wat te oud zijn voor Junior Eurosong ondertussen.
0: Ja, ietsjes. Nee. Ja,
2: Middengeneratie.
3: Ik wil de vraag niet ontwijken. Ik denk... Ik heb niks tegen het Eurosongfestival als het apolitiek kan. Maar dat kan dus niet, dat is duidelijk. Dat is een no-brainer dat dat vandaag... Het is heel goed dat Nederland en België daar niet aan meedoen. Maar ik denk, voor de muziek die ik maak, zie ik echt geen plaats in het Songfestival.
0: Nee. Dus ook ik heb ooit, reddingsboei.
4: Ik heb ook ooit eens die vraag gekregen van iemand zo in de wandelgangen. En toen dacht ik van, de enige manier waarop ik wel zou willen meedoen, is als het echt kan, met een nummer van mezelf. Dus niet per se een nummer schrijven dan omdat het Eurosong is. Maar
0: eigenlijk wat Bart Herman gedaan. Het heeft al geschreven voor het Songfestival, maar is wel dicht bij zichzelf.
4: Ja, want vroeger was het dan in de eigen taal zingen bijvoorbeeld. Dat is al lang geen must meer. Maar dan denk ik, als ik ooit zou overwegen om mee te doen, dan zou het wel moeten zijn met een lied gewoon van mezelf in een eigen taal, denk ik.
0: Ja. Della, jij hebt het een keer gedaan, hè? Jij bent een keer naar de preselectie gegaan in 1981, was dat?
5: Wel, dat was inderdaad in een van die zwarte sneeuwperiodes, hè, waar ik het over had. En wij, Wim de Kranen, trouwens ook in jouw boek aanwezig.
0: Ja, ook zo'n grote Belg.
5: Maar Wim de Kranen zat net in dezelfde situatie. Dus het was eigenlijk een wanhoopssprong. Ik moet iets doen om er bovenop te komen. Er moet iets gebeuren, want het was dramatisch op dat moment. Hetzelfde voor Wim de Kranen. Maar ik dacht, ik ga voor Nederland. Ik stuurde voor Nederland in en ik stuurde voor België in. En ik werd door de beide geselecteerd. En dan heb ik moeten kiezen, want ik mocht zelf niet zingen. Hè. Ik heb wel... Maar het is een leerrijke periode geweest, want wat was er in België in het geval? Ik heb dan voor België gekozen. En wat bleek? Het werd een soort loterij. Er werd geloot. Dus toen dacht ik... Oh. Salut.
0: Ja, maar je hebt het gezongen en je was weer even... in de schijnwerpers.
5: Ja, even.
0: En het leuke is, ik kom een beetje toe aan mijn geluksmomentje. ik ken dat liedje van Della. Ik was een jochie van 20. Stond naar de Vlaamse tv te kijken in Utrecht. Dat ging niet zo heel makkelijk, want het sneeuwde allemaal een beetje. En zag die voorronde met Della. En ik was meteen verliefd op dat liedje. Dus toen ik Della ontmoette, dacht ik, dat is die vrouw van mij kan iets meer gebeuren. En dat liedje, dat hebben we gevonden. Het is geschreven door jou samen met Ben van der Linden, die toehoort. Je hoort hem ook spelen. Ik vind het nog steeds een parel van een liedje. Het mag dan een noodsprong zijn geweest, maar ik vind het zo leuk. Mij kan iets meer gebeuren. Della Bosfiers. Thank you.

0: orkest onder leiding van de grote Dick Bakker. Hier opgenomen in Bussum, in de studio. 'S Nachts heb ik eigenhandig een Engelse vertaling moeten maken. Want het moest een het zou op single uitkomen. En ik moest voor de studio nacht voorbij was, moest ik een Engelse versie hebben. Heb ik ook gedaan.
1: Kijk, wow. Dus die bestaat ook nog.
0: Die bestaat ook, een Engelse versie. Ja, wow. Want je dacht, ja, nu moet het, hè. Bedoel, maar
1: het blijft echt een heerlijk lied. En ik heb een keer een gast gehad in Volkspot, die heeft een prachtige uitspraak gedaan. Die luidde, met een brood doe je een dag, met een mooie zin doe je een heel leven. En nou, ik word goed bediend vanavond. In dit liedje zit ook zo'n mooie zin. Van al die lauwe liefdes had ik schoon genoeg. Ook prachtig, prachtig, prachtig. Ik word verwend met mooie zinnen vanavond in deze speciale Volkspot. De avond van het Vlaamse lied. Drie generaties Vlaamse liedmakers zijn vanavond bij mij te gast. En de jongste maker is Bram Verstappen, alias Meermens. Zijn liedje Goudlijm staat ook in het boek van Peter Voskuil. In het Groot Vlaams Liedboek. En jij noemt dat een lied dat in spe een klassieker zou kunnen gaan worden.
2: Ja. Dat zie ik wel gebeuren eigenlijk. Ik vond het zo verschrikkelijk mooi liedje. Zo zorgvuldig gemaakt. En het is nummer 99 in het boek, weet ik. En het laat dus zien dat daar dus nog hele mooie muziek gemaakt wordt. Die het echt wel waard is om te beluisteren.
1: Ja, en waarom vind je het zo mooi? Ik bedoel, waarom raakt dit liedje je zo? Want daar komt heel veel uit. Het is makkelijker om muziek uit te brengen tegenwoordig. En je kiest dit.
2: Ja. Dat is heel moeilijk te zeggen. Het raakt je omdat het toch iets universeels aanraakt. Ik begrijp eigenlijk dat Bram dit ooit geschreven heeft naar aanleiding van Chinees porselein of zo. Wat helpt me is?
3: Ja, kintsugi is een kunstvorm waarbij ze scherven lijmen met goudlijm. Zodat het eigenlijk mooier wordt als het al eens stuk geweest is.
2: Ja, maar
3: het is een beetje de metafoor voor het leven.
2: Zoals. Ja, ik vind het eigenlijk een hele mooie metafoor ook. Want ik las dat later, maar... Ja, het vertelt eigenlijk alles ook over het leven eigenlijk, vind ik. Het raakte mij meteen.
1: En hoe kom jij, Bram, op zo'n beeld? Omdat op dat beeld van goudlijm, dat dingen die kapot zijn mooier maakt als je ze weer lijmt.
3: Ja, waar ik er de eerste keer mee in contact kwam, dat weet ik niet. Maar ik vind het altijd leuk om, ik denk dat we dat allemaal gemeenschappelijk hebben ook. Als we schrijven in het Nederlands, je kiest ook... Ik althans voor een stuk voor het Nederlands, omdat je een bepaalde spielerij kan doen met de taal. Wat ik veel beter kon in het Nederlands dan in een andere taal. En ik vind het altijd leuk als ik met een bepaald gevoel zit of iets wil beschrijven, om daar een of andere metafoor voor te maken. En op dat moment was dat iets wat voor mij heel duidelijk symboliseerde waar ik op dat moment doorging of zo.
1: Ja, want je schrijft in het boek, of dat je vertelt aan Peter in het boek, dat je het hebt geschreven na, ik citeer, intens verdriet.
3: Ja. En ja, moet ik uitleggen ook. Het was een liefdesbreuk, was het. Ja. Maar het was best wel heftig, omdat de relatie aan zich ook wel het een en ander teweeggebracht heeft, om het zo zonder te veel uit te wijden. Het was een en-en verhaal, dus het stapelt zich altijd maar op en dan is die breuk daar en dan voelt dat voor een stuk, voelde het ook wel als een noodzaak om los te laten, maar je hebt dan ook dat verdriet net omdat je moet loslaten en daar is dan dat lied uitgekomen. Ja.
1: En als je dan die metafoor doortrekt, hè? Je hebt dit lied geschreven over die kunstvorm waarbij je dan iets wat kapot is lijmt met goudlijm. Is de herinnering aan die relatie mooier geworden nadat je dit lied hebt geschreven?
3: Het was niet per se op die manier. Ondertussen is het nummer ook wel breder geworden dan enkel het gaat over een relatie. Het is een lied waarvan mensen mij soms zeggen dat ze er heel veel aan hebben. Op gelijk welk moment. Je kunt op heel veel momenten breken in je leven. En dan is het altijd zaak om je scherven terug samen te proberen rapen en jezelf terug te lijmen. Maar het gaat niet per se over dat die herinnering aan die relatie mooier zou zijn. Het gaat eerder over hoe we als mens evolueren, ook door de zaken die ons breken. En dat we op die manier een mooier mens kunnen worden. Of beter in het leven staan. Of dat we proberen mee te nemen, ook uit slechte ervaringen, wat we moeten meenemen.
1: We gaan er naar luisteren. Goudlijm van Bram Verstappen alias Meermens.

0: Meermens, Goudlijm en Peter, ik ben het met je eens. Dit is een klassieker niet alleen in de dop. Hij komt heel snel uit de dop, denk ik.
1: Ja, laten we het hopen.
0: En gaat daar mooi de toekomst in.
1: Ja, echt ook zo'n liedje. Er wordt een sfeer neergezet. Hè. Dat is met heel veel Vlaamse liedjes, vind ik. Dat tussen de regels door en terwijl Nederlandse liedjes gaan iets vaker over een onderwerp, denk ik. En dit is echt gewoon een sfeer. En ja, het pakte mij vanaf de eerste keer dat ik het hoorde.
0: We gaan nog één keer terug naar de avond waarop jouw boek gepresenteerd werd. Afgelopen maandag in Sint-Niklaas. Er waren heel veel mensen te gast, ook Johan Verminne. Na een carrière van 60 jaar gaat hij nu toch nog een keer op afscheidstournee door Vlaanderen. Hij is heel ziek geweest, het was echt kantje boord wat dat betreft. Maar hij is er weer, hij was bij jou en hij gaat op tour. Even aan mijn gasten hier. Wat heeft Johan Verminne, vinden jullie, voor de Vlaamse liedkunst betekend?
2: Het was de eerste die het pop-element in dat soort genres binnenbracht, met, denk ik.
0: Dat was zijn grote verdienste.
2: Het pop-element, ja. Het, niet alleen de Bart met de gitaar. Raymond is buiten categorie, vind ik. Dat is nog... maar ik denk trouwens dat Raymond ook bij Johan heeft gespeeld.
0: Ja, ja, ja, die zat in de band van Johan. Ja.
2: Ik denk dat het rock'n'roll gehalte met Johan, met de beginnende Johan, is toegetreden tot...
1: Johan is ook geweigerd in zalen, want die kwam met allemaal elektrische gitaren. En er waren dus kleinkunstpuristen, jij kent ze beter dan ik, die zeiden, ja, maar dat willen we helemaal niet.
0: We willen kleinkunst, geen gitaar.
3: Ja, de Bob Dylan van Vlaanderen dus.
0: Ja, zie je hem een beetje zo? Ben jij als, popster? Dat is wel interessant. Bella zegt, hij heeft de popmuziek eigenlijk verenigd met het Vlaamse lied. En jij bent op dit moment, zeker in dit gezelschap, de ultieme vertegenwoordiger van de Vlaamstalige popmuziek. Ben jij schatplichtig aan een man als Johan Verminne voor je
3: gevoel? Zeker en vast. Absoluut.
0: Want jouw terrein spreekt overigens van bazaar.
3: Hallo, goeie avond iedereen. klopt. Ja. Ik was zelf nou op zoek van Johan Verminne. Hoe moet ik dat dan plaatsen? Want ik ben zelf niet super geschoold of zo in welke positie wie juist inneemt. Maar ik volg het wel. Ik volg er wel in, want de muziek van Johan Verminne is wel echt in een popstructuur. En het feit dat jij dan zegt van ja, hij werd in sommige zalen ook geweigerd en dat soort dingen. Ja, dat vind ik wel een interessant. Maar ik maak dan de Bob Dylan mop, omdat die ook werd geweigerd.
0: Dat ligt ook in overeenkomst.
3: Johan Verminne, ik heb hem zelf nog nooit ontmoet, maar ik ben wel fan van wat hij deed.
0: Ja, en Bram en Jonas, hoe kijken jullie naar hem?
4: Ik vind ik denk altijd in songs en dan denk ik direct, Brussel. Gelukkig bestaat het lied Brussel van Johan Verminne. Laat me nu toch niet alleen, heb ik eigenlijk leren kennen via de Clouseau-versie.
0: Ja, maar het is van Johan.
4: Het is van Johan. Hij heeft ook, dat is een lied dat niemand kent, denk ik, Boulevard du Cafard gezongen. Een lied dat ook geschreven is door Jan Savenberg, die domino
0: de broer van Bob van Clouseau, ja, precies.
1: De songschrijver van Clouseau.
4: Als ik alleen al naar de songs kijk, dan denk ik, dan heeft hij ongelooflijk veel verdienst.

0: Della Stadt Populum.
1: Wat ja, maar dat is van iets wat eigenlijk al de hele tijd tijdens dit programma naar voren komt. Die stemmen van al die Jonas-stem, die Mathieu-stem, die Bram, is het, hè? Dat is iets wat die warmte, die mooie sonore geluiden, dat geluid van die stem, ik denk dat dat is wat mensen in eerste instantie door muziek pakt. Mm. En dat doen jullie allemaal.
0: Ja, en Johan heeft dat in al die jaren ook gedaan. Ja, ik sprak hem uiteraard afgelopen maandag en ik vroeg hem wat hij eigenlijk zelf zijn mooiste liedje vindt.
2: Vier ogen in de wolken. Ten eerste, het heeft een eenheid van tekst en muziek. Het stijgt vier keer van toonaard. En het vertegenwoordigt eigenlijk een gevoel dat ik had toen ik in Hartje, Brussel woonde, in de Dansaardstraat. En ik ben dat gevoel nooit kwijtgeraakt. Dat is een gevoel van leven van de liefde, leven van de douw.

0: Radio vanmiddag 4 hoog in de wolken. Bijna het einde van Volkspot van deze avond van het Vlaamse lied. Maar ik ben al even heel benieuwd wat jullie plannen zijn. We hebben het er al een klein beetje over gehad natuurlijk vanavond. Della, jij gaat toeren door Vlaanderen met jouw repertoire. Hoop je ook weer een keer in Nederland op een podium te komen staan?
1: Dat hoop ik zeker. Zeker. Maar ik ben nu vooral bezig met het bedenken van nieuwe teksten. In aanloop naar, dat vooral.
0: Nieuwe binteksten.
1: En hopen dat... Dat er genoeg inspiratie komt om weer een paar nieuwe liedjes te maken. Want dat is
2: ik wil ook wel
1: de laatste
2: voor jou
1: tijd
2: schrijven,
1: niet meer zo.
2: Hoor.
1: Ja, Jonas, dat ga ik onthouden.
0: maar, dat zou helemaal mooi zijn als hier samenwerkingen ontstaan.
2: Vrijpostig, sorry.
0: Op zoek, nee, niks vrijpostig. Want je hebt je sporen verdiend als liedschrijver. We hoorden dat in het vorige uur ook dat hartstuk van het nieuwe album wat we lieten horen. En dat ga jij presenteren de komende maanden. Maar je gaat er ook mee op tournee, hè, door Vlaanderen, Jonas.
2: Ja, klopt. Ja, het is tijd. Hè. Er is 6 jaar tussen mijn vorige plaat. Dus 29 oktober komt mijn plaat uit. Maar
3: ik heb hem al aangeschaft, hoor.
0: Ja, Peter heeft hem al, kijk.
2: Die is gewoon op mijn webshop te krijgen op www.jonaswinterland.be.
0: Kijk. En met dat repertoire ga je op tour. Op welke ontvangst hoop je?
2: Ik hoop op fijne plekken te spelen voor mensen die het kunnen waarderen. Maar ik heb 2 heel schone premières staan in de 2 steden waar ik gewoond heb, Leuven en Roeselare. En daar zijn fijne gasten bij, als Gekke Arnard van Hooverphonic. En Jan de Pironet van Portland, ik weet niet of die in Nederland bekend is. En nog wat mensen.
0: Kennen we beter.
2: Dus sowieso wordt dat een feest met de muzikale vrienden.
0: Ik wens je een prachtige première en ik hoop dat het album prachtig onthaald wordt. En dat je ook weer een keer naar Nederland komt. Ik wil best Leonie Meijer weer voor je bellen. Afgesproken?
2: Prima.
0: Bram Verstappen, meer mens. Jij komt eigenlijk net terug uit Den Haag. Je doet mee aan Cabaret dit jaar, aan het Cabaretfestival. Ja. Vorig jaar deed je mee aan het Leids Cabaretfestival. Je waagt nog een keer je kans op een cabaretpodium. Is dat ook een kant van jezelf die je verder wil ontwikkelen?
4: Ik zeg altijd dat ik niet echt muzikant ben, maar eerder verhalenverteller. En alles wat ik doe, draagt een verhaal in zich mee. Dus als dat nu een lied is, of iets wat ik vertel, of het draait allemaal rond verhalen. En vorig jaar, ja, ik had eigenlijk liedjes ingestuurd voor het Leids Cabaretfestival, zonder daar verder over na te denken. En toen zeiden ze van ja, kom maar eens meedoen. En dan plots stond ik in de halve finale. En dan dacht ik, oké, dat cabaret is ook best leuk. En dan heb ik eigenlijk de inzending van het Leids Cabaret Festival nu naar Cabaretten gestuurd. Ook met het idee van ja, die zullen dat toch niet accepteren. En ja, nu stond ik daar gisteren. Dus dat is zeker een kant van mij die ik verder wil ontwikkelen. Omdat ook op mijn optredens, ja, de albums, en Peter zal dat beamen, want hij heeft ook het album integraal beluisterd. Het album zelf vertelt ook een verhaal. Het zijn 12 nummers die je perfect los van elkaar kunt beluisteren, maar als je ook de artwork bekijkt en dan de nummers in een bepaalde volgorde beluistert, vertellen die ook een verhaal. En dat probeer ik dus altijd wel te doen, op gelijk welk optreden.
0: Ja, en straks misschien ook op het Cabarettenfestival in Den Haag. Mathieu Terrein, tenslotte van Bazaar. Jullie komen uitgebreid naar Nederland binnenkort. Eerst als support act, zoals dat dan heet, van Direct en Pommelien Thijs. Maar vanaf 5 december gaan jullie ook toeren door Nederland. Jullie beginnen in Heerlen en gaan dan zo langs alle poppodia van het land. Is dat ook een belangrijk moment in jullie carrière? Dat je daar wil laten zien wat jullie in huis hebben als Bazaar?
5: Oh, zeker. Ja, ik heb heel veel affiniteit ik heb ook een tijdje in Amsterdam gewoond. En ik hou van jullie als... Ja, ik vind dat jullie veel directer zijn. Ik vind dat jullie... Ja, dus ik hoorde het Della daarnet ook zeggen van... Het is mijn tweede... Vaderland of zo. Ergens koester ik toch een droom om toch ook ergens deel van jullie uit te maken. En met mijn muziek is dat dan makkelijker of zo. Maar ja, dus ik kijk er heel erg naar uit om door Nederland te toeren. Daar kijk ik heel erg naar uit.
0: En dan gaan jullie ook stukken laten horen van jullie meest recente album Exit. En dit is dan een slim liedje als je door Nederland gaat toeren. Nacht in Amsterdam.
5: Ja.

0: Bazaar nacht in Amsterdam aan het einde van de avond van het Vlaamse lied, naar aanleiding van het verschijnen van het groot Vlaams liedboek van Peter Voskuil. Pet, je hebt een prachtig boek gemaakt. Dank je wel daarvoor. Einde van Volkspot ook. Straks de muzikale fruitband. En morgen zijn wij er weer. Dan besteden we aandacht aan Downtown, de aanstaande openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Tot morgen. Fijne avond nog.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Het zijn allemaal verschillende woorden uit allemaal verschillende talen en landen. En toch allemaal dezelfde betekenis. Ik hou van je. En dat is dan ook waar dit lied van Sandy Perry over gaat. Dat liefde in elke taal hetzelfde is. Love in any language. En daarmee klonk het begin van deze muzikale fruitmand. Tot 11 uur vanavond is dit de EO op NPO Radio 5... met een verzoekplatenprogramma. Je mag vanavond bellen met psalmen, gezangen en andere liederen. En als je die wil aanvragen voor iemand die er dierbaar is... dan hoor ik het graag van je. Kun je bijvoorbeeld denken aan een lied voor je vader of je moeder... of juist voor je kinderen... Of voor iemand die het momenteel even moeilijk heeft... een steuntje in de rug kan gebruiken... of voor iemand die jarig is of iets anders heeft te vieren... Nou, misschien schiet er nu al iemand bij je in gedachten. Dan mag je appen naar de studio, dat kan met de NPO Luister-app. Maar je mag vanavond ook bellen. Het gratis telefoonnummer is 0800 3000 555. En het eerste verzoek van vanavond kwam al binnen via de website... en komt namens Christel Vos uit Rotterdam... die in haar buurt betrokken is bij de vrijwilligers van een maaltijdproject. Nou, voor al die vrijwilligers van dat maaltijdproject schrijft Christel... dank voor jullie trouwe inzet en voor alle maaltijden... die jullie met zoveel liefde bereiden en rondbrengen. Jullie laten zien hoe waardevol het is om samen naar elkaar om te zien... En het lied dat Christel daarbij aanvraagt, is er een, ja, eentje om mee te zingen. Ontzettend bekend in deze muzikale fruitmand. Samen in de naam van Jezus.

De Lize en Schuil maar bij mij. En dat lied kun je zingen van mens tot mens, maar ze laat weten, voor mij is die mij met een hoofdletter M. Schuil maar bij mij. De Lize hoorde hier in de muzikale fruitmand. En ik vind het toch altijd bijzonder als je vanavond zelf een lied in de fruitmand wil leggen. Dat mag natuurlijk altijd. Een berichtje kun je sturen met de NPO Luister-app en anders bellen naar 0800 30555. Maar er is ook een website. En op die website staat een aanvraagformulier waar je allerlei dingen kunt invullen. Je eigen naam, voor wie je graag een lied zou willen aanvragen. En ook welk lied op welke datum. Het is als het ware een soort reserveringssysteem, zoals je dat tegenwoordig ook vaak met restaurants ziet. Maar dan voor de muzikale fruitmand om een lied aan te vragen. nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En dan stuur ik je ook wel even een persoonlijk mailtje terug met een bevestiging dat het in de uitzending zit. Ja, ook Sander die heeft dat adres gevonden. Hij vraagt een lied aan voor zijn tante Els. Lieve tante Els, schrijft hij. Nu je binnenkort naar een kleinere woning verhuist, brengt er een nieuwe periode aan. Ik wens je toe dat je ook daar Gods nabijheid mag ervaren en je snel thuis zult voelen.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 5000.

Out of the Grey met een prachtig lied, Tell Your Story. En ja, tekst die me net opviel. Everybody's got a secret sadness. Iedereen heeft een geheim verdriet. En het helpt om je verhaal te vertellen aan een vriend of iemand anders die je vertrouwt. Dat kan opluchten. Tell Your Story. Het klonk hier in de muzikale fruitmand van de EO, waar ik zometeen bel met muziekjournalist Leon van Steensel. Heeft weer een lied uitgekozen dat hij van harte kan aanbevelen. En ditmaal van de zangeres die haar grote droom eigenlijk liet varen. Ze dacht, dat gaat er nooit meer van komen. En juist op het moment dat ze op het punt stond om haar droom op te geven, toen kwam het juist. Nou, dat verhaal hoor je zometeen. Eerst even inzoomen op de septembermaand, want die is voor Anja Roodhart een echte feestmaand. Aanstaande dinsdag op 22 september, dan wordt ze 67 jaar. En haar man Govert die vraagt een lied voor haar aan uit pure dankbaarheid. Anja die zorgt namelijk al jaren heel trouw voor hem, zeker nu ze vaak naar het ziekenhuis moeten. En dan regelt ze alles, houdt ze ook alles in de gaten. En daarvoor wil Govert haar bedanken. Nou, begin deze maand vieren ze ook nog samen hun 30-jarig huwelijk. Dus een dubbele aanleiding om een lied aan te vragen. Dat is gebeurd voor jou, Anja. Namens Govert klinkt dit lied op de radio. Remco Hackert en ik bouw op u.

0: Namens Schalvert klonk dit lied op de radio. Speciaal voor jou, Anja. Ik bouw op u.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke zaterdagavond bel ik rond 9:30 met een vriend van de muzikale fruitmand. En vanavond is dat muziekjournalist Leon van Steenson. Hele goedenavond, Leon.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, je kiest vanavond voor een lied van Hope Darst, een Amerikaanse zangeres volgens mij.
2: Klopt, ja. En eentje die niet een heel alledaags verhaal heeft als artiesten. Want de meeste artiesten beginnen als ze begin 20 zijn, zo'n beetje. En ja, toen had Hope eigenlijk net al een heel moeilijke tijd achter zich. Want zij worstelde als tiener heel erg met een depressie en een eetstoornis. En die droom om ooit als artiesten door te breken, ja, die kwam maar niet. En dat wilde ze eigenlijk wel. Ze zette er alles voor opzij. En ja, 25 jaar lang geprobeerd. En het lukte gewoon niet. Ja, dus gaf ze uiteindelijk die droom op. En net toen ze dat gedaan had, ja, toen werd er een liedje van haar opgepakt en brak ze door. En toen was ze al 40. Dus niet heel alledaags. Wel een fantastische stem. Ze klinkt als een soort Celine Dion bijna, zou je zeggen. En in haar muziek zingt ze dus nu ook eigenlijk over God met die kennis die ze nu heeft. Dus hè, de moeite die ze toen had, bekijkt ze met de kennis van nu. En dan zegt ze ook inderdaad in het liedje wat ik eigenlijk wil aanbevelen vanavond, dat heet Never Walk Alone. Zegt ze, ja, hoe moeilijk iets ook leek, hoe eenzaam ze zich ook misschien heeft gevoeld, ze was nooit alleen. God ging met haar dwars door alles heen mee. En dat vind ik zo mooi aan dit liedje, want ja, ik ken heel veel mensen die hebben een hele mooie relatie, een hele hechte relatie. En als je gaat doorvragen, dan blijkt dat dat komt omdat ze allebei best wel heftige dingen hebben meegemaakt. Of gewoon echt niet altijd alles op rolletjes is gelopen, maar je komt daar doorheen en dan wordt je relatie hechter. En zo werkt dat eigenlijk ook bij God. Alleen ja, het gekke is, wij willen dat eigenlijk niet. Wij willen, als wij een relatie met God hebben, dat het gewoon allemaal op rolletjes loopt en dat het allemaal keurig netjes gaat. Terwijl hij zoiets heeft van, joh nee, je kan alles bijna kwijt. Mooie dingen, minder mooie dingen, topdagen, vragen, frustraties. Het kan allemaal, want ik loop altijd met je mee. Ja, dit is dus een fantastisch liedje daarover. Hope zingt het, ik zei het al, als een beetje Celine Dion. Ik vind het daar allemaal mooi, maar met haar verhaal erbij, ja, dan wordt het gewoon een van haar aanbevolen.
0: Nou, helemaal te gek. En hoop doet leven, kunnen we dan concluderen uiteindelijk, Leon?
2: Precies.
0: Dankjewel voor deze aanbeveling. Hope Darst en Never Walk Alone. Het klinkt hier in de muzikale fruitmand op NPO Radio 5.

Bij deze van harte aanbevolen. Hij krijgt het keurmerk van Leon van Steensel, muziekjournalist. Never Walk Alone van Halp Darst. Ik zie een berichtje binnenkomen via de NPO Luister-app. En dat heeft allemaal te maken met een berichtje van Marta en Klaas uit Gieten. Ze hebben iemand in gedachten en dat is hun schoonzus Bertie Patiwal uit Hogeveen. Bertie die was afgelopen donderdag jarig, werd 76 jaar. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. En het feest is nog niet voorbij, want morgenmiddag dan geeft ze een feestje. Marta en Klaas die willen haar daarom nu alvast in het zonnetje zetten op de avond ter voorbereiding. Met een lied dat ze speciaal voor deze dag hebben uitgekozen. Het is de avondzang van het christelijk mannenkoor Eiland Urk. En het klinkt vanavond voor jou, Bertie.

Kingabaan en al het goede. En daarvoor het christelijk mannenkoor Eiland Urk met de avondzang die er klinkt in de muzikale fruitmand. En het is wel goed om even bewust te zijn van de NPO Luister-app. Die kun je installeren op je telefoon of op je tablet. En ontzettend handig, want je staat dan altijd in verbinding met de studio. Kun je overal waar je internet hebt naar de muzikale fruitmand luisteren. En ook fijn dat je uitzendingen kunt terugluisteren. Dus weet je niet helemaal zeker of iemand op dit moment meeluistert, dan kun je alsnog een lied aanvragen. Want hij of zij, die kan het ook gewoon terugluisteren. En natuurlijk ook als er iets voor jou wordt aangevraagd, dan kun je dat allemaal terughoren in de app. Kortom, het is ontzettend handig. En je kan daar ook een bericht

uitzendingen kunt terugluisteren. Dus weet je niet helemaal zeker of iemand op dit moment meeluistert, dan kun je alsnog een lied aanvragen. Want hij of zij, die kan het al gewoon terugluisteren. En natuurlijk ook als er iets voor jou wordt aangevraagd, dan kun je dat allemaal terughoren in de app. Kortom, het is ontzettend handig. En je kan er ook een bericht mee sturen. En dat komt dan rechtstreeks voor mijn neus hier. Ik zie bijvoorbeeld een berichtje van Pedro. Die zegt: goedenavond Juri, een fijne uitzending. Bas, die wens hetzelfde. Willeke, die zegt: goedenavond Juri, wat fijn dat je er weer bent voor ons met een nieuwe fruitmand. Ik zit er klaar voor om de komende 2 uur tot 11 uur vanavond te genieten. Een goede uitzending voor jullie daar in de studio en iedereen die meeluistert. Nou, die berichten krijgen we toch maar binnen hier in de NPO Luister-app. En mij bereidt ook een bericht van Jetty. En Jetty die zegt: goedenavond Juri, ik zou graag een plaat willen aanvragen voor mijn zus. Mijn zus Ellie Elissen. Haar man die zou gisteren verjaren, maar ze is, ja, die is 7 jaar geleden overleden. Graag iets van Jim Reese voor mijn lieve zus. Nou, een lied van Jim Reese, die kennen we zeker hier. Het is het lied Precious Memories geworden. En die klinkt vanavond voor jou, Ellie.

Ellie Elissen, aangevraagd door haar zus Yeti. Precious Memories van Jim Reeves. Zondag komen die herinneringen toch vanzelf weer boven. En daarover gaat ook dit lied, dat de mooie herinneringen aan iemand altijd bij je blijven, ook als diegene er niet meer is, en dat er door het geloof hoop is om...

de christelijk gemengde zangvereniging Immanuel uit Rhenen met Op bergen en in dalen. Dit is de muzikale fruitmand van de EO, waar Arjo vanavond denkt aan zijn moeder, Wilna van Oosterhout. Ja, zij gaat, zoals hij schrijft, door een emotioneel zware tijd, omdat ze vanwege ziekte veel pijn heeft en moeilijk kan eten door de bestralingen. Ze maakt zich zorgen of alles wel goed komt, schrijft Arjo. Omdat 29 september hun tweede kleinkind, een kleindochter, wordt verwacht die ze ook graag wil zien opgroeien. Ze is daardoor regelmatig emotioneel en dat raakt mij dan weer heel erg. En toch ziet Arjo ook iets moois in zijn moeder. Ik ben zo trots op haar, schrijft hij, dat ze zich ondanks haar pijn en verdriet er zo doorheen vecht. Ik hoop dat ze door dit lied kracht en troost vindt als ze vermoeid is en tot God komt in haar gebed met al haar vragen. En ook dat ze de kracht mag voelen dat God heel dicht bij haar is. Lieve moeder, ik hou van je. Dat zegt Arjo. En hij vraagt erbij aan dit lied van Marcel en Lydia Zimmer. Als ik help.

Marcel Elliot Zimmer met Als ik hel. In de muzikale fruitman toch een soort mozaïek, een boeket van allerlei verschillende liederen. Allemaal op aanvraag en alles met zijn eigen verhaal. Zometeen na het nieuws van 10 uur hoor je nog een uur lang verzoekliederen. En ik heb nu nog een verzoeklied van Gerardine die binnenkwam via de NPO Luister-app. Een lied van Elvis Presley, In My Way.

Kinderen in Namibië groeien vaak op in gebroken gezinnen. Racisme, verslaving en werkloosheid bepalen hun dagelijks leven. Met onze steun krijgen kinderen veiligheid, onderwijs en begeleiding en ouders hulp om te herstellen en een inkomen te verdienen. Zo krijgen gezinnen weer hoop en kinderen de kans om gewoon kind te zijn en zich volop te ontwikkelen. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Namibië.

0: Evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

is een mooie tekst van Amy Grant over de onschuld verliezen. Moet je denken aan een pasgeboren kind wat dan veilig in de armen van een vader en moeder ligt, weet nog niks van alle pijn die de wereld kan brengen. Ja, en dan word je ouder, dan maak je keuzes en dan verlies je gaandeweg een stukje van die onschuld. Daarover zingt Amy Grant in dit lied, maar het eindigt dus niet pessimistisch, want juist bij God, zingt ze, mag je opnieuw beginnen. Hoe gebroken je hart ook is, het kan hersteld worden. En in zijn ogen ben je weer als een pasgeboren kind. Mooie boodschap, Amy Grant zingt het hier in de muzikale fruitmand, waar achter de schermen druk wordt gewerkt om alle verzoeken te verwerken die binnenkomen. Want het zijn nogal wat kanalen. We hebben de NPO Luister-app. Je kan bellen via de telefoon. En ook via de website een lied aanvragen. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. En er is dus al van alles binnengekomen. Als je vanavond een lied hebt aangevraagd, dan probeer ik het voor 11 nog te draaien. Maar er kan natuurlijk altijd nog een verzoeklied bij, her en der. Dus heb je nou iemand in gedachten die je wil feliciteren of een hart onder de riem wil steken, dan mag je laten weten dat je aan diegene kent door te bellen naar 0800 3000 555... of een berichtje te sturen met de NPO Luister-app. En waar september voor de ene een feestmaand is, ja, brengt diezelfde maand voor de ari juist een gemis met zich mee. Ari die vraagt dit lied aan voor zijn zus Nel. Lieve Nel, schrijft hij, rond deze dagen denken we extra aan Henk, die we alweer 5 jaar moeten missen. Ik hoop dat dit lied je troost geeft en je herinnert aan het weerzien waarnaar we mogen uitkijken. Voor jou, Nel, klinkt vanavond dit opwekkingslied. Lied 818. Op die dag.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.

Rond het licht dat leven doet. Het lied werd geschreven door André Troost en het is eigenlijk een gezongen rondleiding door de kerk. Als je goed luistert naar de tekst. Hij merkte op dat heel veel mensen die de kerk binnenstappen niet goed weten wat al die dingen vooraan bijvoorbeeld betekenen. Dus die grote kaars, het doopvont, de tafel, de Bijbel op de kansel. En daarom maakte hij een lied dat je bij de hand neemt. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede. En het mooie is dat iedereen welkom is. Wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, mag binnentreden. Nou, moeite waard om er eens een keer aandachtig naar te luisteren. Rond het licht dat leven doet, hoorde je hier in de muzikale fruitmand. Mooi, Adrie, dat je iets deelt uit je leven. Dat je vandaag onverwacht bezoek mocht ontvangen. Adrie kreeg vanmiddag namelijk spontaan bezoek van de oudste zoon Robin. En na een lange tijd, en Adrie die raakt dat diep. Ik weet dat mijn gebeden worden verhoord, wordt er geschreven. En dit lied geeft mij kracht en wijs voor mij naar God. You raise me up. Over een God die veel mogelijk maakt en mij steunt in moeilijke tijden. Voor jou, Adrie en Robin, is dit You Raise Me Up van Secret Garden.

Ik hoop dat je ervan hebt genoten, Adrie. You Raise Me Up van Secret Garden. Ja, dan een lied van Joke Buijs. En dat klinkt voor de verjaardag van Frans. Ja, wie jarig is, trakteert. Dat is natuurlijk wat er gezegd wordt. Maar je mag natuurlijk ook wat ontvangen. En daarom vraagt Frans een lied aan om jou als luisteraar mee te feliciteren met zijn eigen verjaardag. Hij zegt gefeliciteerd met mij. Hij is namelijk 79 jaar geworden. Dus, nou, Frans, van harte. En tegelijkertijd laat hij zich ook verrassen, want de keuze is aan mij overgelaten. Nou Frans, dat is leuk. Ik hoop dat je hiervan mag genieten. Een lied van Joke Buijs. God is getrouw. Zijn plannen falen niet voor je 79ste verjaardag. God.

stokkenbuis en God is getrouw, zijn plannen falen niet. We gaan naar Urk toe, want als er één plek is in Nederland waar hard gezongen wordt, dan is het daar wel. In de kerken, in de koren, op de kade. Afgelopen zomer nog, hè? Zingen in de zomer. Nou, zingen, het zit volgens mij in het bloed bij de Urkers, van jong tot oud. En vanavond komt er ook weer een verzoek van Daan. Namelijk van Harry uit Urk. En hij vraagt een lied aan voor, ja, eigenlijk iedereen. Dus niet één iemand in het bijzonder, maar alle luisteraars van de muzikale fruitmand. Hij weet waarschijnlijk dat de Urkermannenkoren vaak worden aangevraagd. Nou, ook dit is weer een lied van een Urkerkoor. Maar dan de Urkermannenzangvereniging Onger Oens. En ze zingen over de dag waarop heel de hemel zal zingen. Het is een lied van hoop over alles wat er nog komen gaat. Dus voor iedereen die nu luistert naar de muzikale fruitmand van Harry uit Urk. Eenmaal zal de hemel zingen. Dit is de Urkermannenzangvereniging Onger Oens.

Urker, mannenkoor, Onger, Ons en Eenmaal zal de hemel zingen. Ja, er wordt vanavond op meerdere plekken geluisterd. Natuurlijk overal in het land, in heel Nederland. Maar ook over de wereld, onder meer in Turkije. Gea, die stuurt namelijk een berichtje dat ze daar momenteel aan het luisteren is naar de muzikale fruitmand. En helemaal vanuit Turkije wil ze graag een boodschap overbrengen. Aan de kapiteins Peter en Bieneke Berkebos van het leger des Heils in Winschoten. En ze laat weten, ik zou voor hun graag een lied willen aanvragen, omdat ze morgen een afscheidsdienst hebben. Omdat Bieneke met pensioen gaat en Peter die is al met pensioen. En voor het muziekkorps Winschoten en Delfzijl zullen zij gezamenlijk de dienst van het leger des Heils begeleiden. En ik zou graag Bieneke haar lievelingslied willen aanvragen. Dat is het lied Wat de toekomst brengen mogen. En dat is omdat ze morgen afscheid gaan nemen. Morgen is hun afscheidsdienst. Nou, en om jullie nu alvast in het zonnetje te zetten, Peter en Bieneke Berkebos, is dit lied voor jullie. Wat de toekomst brengen mogen, gezongen bij Petrus in het Land.

Wat de toekomst brengen mogen, Petrus in het land, daar werd dit gezongen. Ja, deze zaterdagavond denkt Niels Moot vanavond aan zijn moeder, Joke. Voor haar zit een bijzondere tijd van het jaar, want haar zoon die zou binnenkort jarig zijn geweest. Die kwam ter wereld, maar bijna 30 jaar geleden verloor ze hem. Ja, zo'n verjaardag van iemand die er niet meer is, dat voelt zeker als moeder ontzettend pijnlijk. En Niels die gunt zijn moeder juist op deze dagen iets van rust. En daarom vraagt hij dit lied voor haar aan. Dona Nobis Pacem. Dat betekent geef ons vrede. Het is een gebed gezongen om juist stil van te worden. Dus voor jou Joke, ik hoop dat het je goed mag doen. Namens Niels is dit Dona Nobis Pacem van het Hogeveens Christelijk Mannenkoor onder leiding van Gesine Veldman.

Dona Nobi Spaatje met Hogeveens Christelijk Mannenkoor onder leiding van Gesines Veldman. Dona Nobi Spaatje, geef ons vrede dus. Het is 22:50, je luistert naar de muzikale fruitmand op NPO Radio 5. Ja, in deze uitzending, het duurt nog wel heel even hoor, maar loopt toch bijna ten einde. Als er nou een lied is dat ik namens jou als laatste lied vanavond mag draaien, misschien ter afsluiting van deze dag of ter voorbereiding op de zondag, dan mag je dat laten weten via de NPO Luister-app of bellen naar 0800 3000 555. Het laatste lied van vanavond.

Oslo Gospel Choir met een lied gebaseerd op het Johannes-evangelie, hoofdstuk 6. Daarin zegt Jezus: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geenszins hongeren. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. I am the bread of life, hoorde je van het Oslo Gospel Choir. Ja, het zou zomaar kunnen dat je op deze zaterdagavond een beetje in een dip zit. Helma die laat het weten, die belde vanavond naar de studio. En die vraagt een liedje aan voor iedereen die, net als zij, een beetje in een dip zit. En dan het liefste lied van Mahalia Jackson. Nou, ook daarvoor heb ik natuurlijk een toepasselijke gospel gevonden. Een tekst die begint midden in de pijn. I am tired, I am weak, I am worn. Take my hand, precious Lord. Dat is de lied, of de titel van het lied, mevrouw van Steen is. Mahalia Jackson, die zingt het.

Over heel de wereld. Het christelijk mannenkoor Assen onder leiding van Johan Rodenhuis. Over heel de wereld. En daarmee is de muzikale fruitband voor deze zaterdag alweer ten einde gekomen. Morgenavond om 8 uur, dan ben ik er weer. Dat is een uurtje eerder dan vanavond. Om 8 uur dus, morgenavond. En morgenochtend om 6 uur, dan zit mijn collega Jurjen ten Brinke hier weer met het programma Groot Nieuws en Soortgelijke Muziek. En dan is het tijd om af te sluiten deze zaterdagavond met het Wiegenlied. En dat is niet zomaar gekozen. Een suggestie van Ellie, maar voor grote dank. Ja, begin met de toepasselijke woorden. En dat is Goedenavond, Goedenacht. Dit is het kleinkoor Musica Religiosa.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later, op het Malieveld, gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Willem II verloor thuis met 1-0 van Fortuna Sittard. Verder was Heerenveen met 4-0 te sterk voor Sparta. ADO Den Haag pakte zijn tweede punt van het seizoen. De thuiswedstrijd tegen Cambuur eindigde in 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia en zij eindigden op de 9e plaats. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 20 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. We laten het demonstratierecht niet misbruiken, aldus Jette. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. En bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn, en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer denk aan jou.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die de afgelopen middag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege de actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan ook dan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer. Door de explosie ontstond rookschade in de woning. De bewoner bleef ongedeerd. Porsche meldt op TikTok dat het haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan dan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.